0: helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: Wowdeals bij Ethos. Zoals alle Biodermal 1 plus 1 gratis. Dat ziet er dubbel zo goed uit. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
1: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
1: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
3: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
4: Goed voor het water.
3: En de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Goedenacht, dit is Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: De nacht van JND.

0: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Even bollen met Select.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Ah, relaxed?
2: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.

0: 132 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
2: Vaarwel, zal weer eens regeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
3: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
4: Slecht plan.
3: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
4: Goed plan, Zonneplan.

0: Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
1: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
3: Ondernemers opgelet.
4: Ben jij je lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
5: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
6: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
0: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.

0: 3 uur.
1: Goeienacht, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Thijs Bennema. Er dreigt een einde te komen aan zeehondencentrum Pieter Buren. De gemeente en provincie willen het centrum niet meer financieel steunen en dat zou faillissement betekenen. Daarin speelt ook mee dat de nieuwe locatie die vorig jaar openging onverwacht duur was. Het zeehondencentrum hoopt op een klein wonder. In Marokko gaat de grootste partij met 3 andere partijen een regering vormen. Winnaar van de verkiezing was de partij van El Mansouri, nu de eerste vrouwelijke premier van het land. De koers van het land verandert waarschijnlijk weinig. In Marokko heeft de koning veel macht. De 13 weken echo voor zwangere vrouwen verdwijnt na 2027. Volgens gezondheidsminister Hermans zijn in dat stadium de waarnemingen namelijk nog niet goed genoeg. Gevolg is dat eventuele afwijkingen worden gemist of juist worden geregistreerd terwijl ze er niet zijn. Volgens Hermans wordt gekeken naar alternatieven. En de Amerikaanse acteur R.J. Mitty is overleden. Hij was vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Hij speelde daarin de zoon van het hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een bewegingsstoornis. Hij zette zich in voor meer mensen met een beperking in films en series. R.J. Mitty was 34 jaar. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt met kans op een enkele bui. Het koelt langzaam af naar 8 graden in het noordoosten en 14 graden aan de kust. Morgen ook kans op enkele buien en het wordt 15 tot lokaal 20 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der Beter Leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen.

0: je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
1: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
4: Zo, klus klaar?
5: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
4: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
5: Hoe dan?
4: Dedo, ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
5: Mag wat kosten zeker?
4: €15 per maand.
5: Echt? Hoe heet het?
4: Ik heb het je wel even.
5: Aha, dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
4: Probeer het anders 30 dagen gratis.
6: Dedo,
4: zo simpel is het.
6: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
7: De nacht van J&D.

0: deze week in de bonus. AH Pancakes en Poffertjes 24 stuks, 1 plus 1 gratis. AH Greenfields Beef Burgers 2 stuks per pak, 2,49. En AH Borrelbakjes 3 stuks voor 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: Het is weer zetten geblazen, want de chocomeletten zijn terug. In, op of op mijn pad naast je schoen, zet hem maar. Helemaal zin in.
3: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
4: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
2: En die chocomelettes zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
5: Chocomel.
0: Dat is lekker tafelen. Vlees en vis voor premium kwaliteit. Nu met 25% korting op het excellent assortiment. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
6: Goedenacht. Dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
10: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Bakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
11: Balen zeg. Koffie?
10: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
12: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
13: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
12: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
13: Social Deal deals die je niet mag missen.
14: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
15: Het Amazing Feest van het jaar is terug. Zaterdag 21 november barst het JND Winterfestival weer los.

0: een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.
1: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
2: Citytrippen? Drakentimmen in het Verre Oosten. Of nee, juichen voor Oranje.
1: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
3: Je avond van een flinke upgrade voorzien doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
4: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
6: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: 4 uur.
1: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Thijs Bennema. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk flink harder dan gedacht. Experts van de Verenigde Naties rekenen nu op 1,5% groei dit jaar. In juli was dat nog 1%. Nederland lijkt onder meer te profiteren van Duitsland, onze belangrijkste handelspartner. Ook die economie zit in de lift. De ANWB is het niet eens met de tolplannen van België, dat meldt de Telegraaf. Het land wil dat auto's komend jaar gaan betalen voor het gebruik van wegen. Dat kan je €125 per jaar kosten. Volgens een peiling wil 80% van de ANWB-leden een tolvrije Benelux. De organisatie vraagt ook de Europese Commissie om een oordeel. Op het Italiaanse eiland Sardinië is een grotte-expert na 27 uur gered uit een grot waar hij zondagmiddag was binnengegaan. Na een aardverschuiving zat de ingang dicht. Een team specialisten was uren bezig om het puin weg te halen en de man naar boven te krijgen. Hij is voor een check naar het ziekenhuis gebracht. In Keulen zou een tienermeisje zijn aangerand door een robot, schrijft nu.nl. Volgens de politie raakte de robot zondagavond bij een fastfoodrestaurant haar billen aan. Twee tienerjongens worden verdacht van seksuele intimidatie. Ze zouden de robot hebben bestuurd en alles live op sociale media hebben gezet. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt met hier en daar een lichte bui. Overdag trekken er buien vanuit het westen over. En het wordt 15 tot lokaal 20 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
3: Hey, ander kleurtje op de muur? Doe het.

0: Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels. 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram. Ook 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
7: Meer van minder. Simpel.

0: schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
3: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
4: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
5: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
7: Voor de makers. Praxis.
8: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip. Op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
9: Goedenacht. Dit is Radio JND.
10: Jouw Nederlandse dag.
11: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
2: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
11: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, €1,69. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag.
13: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
14: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Dit is JND. En iedere dag word je hier wakker met een lach.
15: Jouw Nederlandse dag start hier.
9: Willem Bakker en de JND Ochtendshow.
15: Iedere werkdag van 7 tot 9.
9: Willem Bakker. Alleen bij Radio JND.
16: Willem met de Ochtendshow.
15: Dag van 7 tot 9.
9: Elke dag.
10: Jouw Nederlandse dag.
9: De nacht van JND.

weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf 1,49. Of hittebestendige theeglazen. 7 stuks voor maar €7. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.

0: je avond van een flinke upgrade voorzien, doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
1: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
2: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
1: Een initiatief van Pfizer.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
4: Dit is Radio DND. Elke dag.
5: Jouw Nederlandse dag.
4: Bij JND hoor je thuis.
5: 5 uur.
6: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Thijs Bennema. Als de zeehondenopvang in Groningen niet snel financiële hulp krijgt, is hij binnen 2 weken failliet. De verhuizing van Pieter Buren naar Lauwersoog was duurder dan verwacht. En zowel de gemeente als de provincie willen niet meer bijdragen. Als de opvang moet sluiten, komen 70 zeehonden in gevaar, zegt het centrum. Koop je een huis met energielabel E, F of G en wil je nationale hypotheekgarantie? Dan moet je standaard €20.000 extra lenen om het huis te verduurzamen. Dat staat in het AD. Bijlenen kan nu al, maar weinig kopers doen dat. De grens voor de nationale hypotheekgarantie gaat ook omhoog naar 5 ton. In een pretpark in de Verenigde Staten is een man om het leven gekomen. Volgens getuigen viel hij uit een achtbaan van 60 meter hoog. In zijn val raakte hij de attractie meerdere keren voor hij op de grond terecht kwam. Daardoor raakten ook andere mensen gewond. De politie onderzoekt de zaak. De Amerikaanse acteur R.J. Mitty is overleden. Hij was vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Hij speelde daarin de zoon van het hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een bewegingsstoornis. Hij zette zich in voor meer mensen met een beperking in films en series. R.J. Mitty was 34 jaar. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt met hier en daar een lichte bui. Vanmiddag trekken buien vanuit het westen over met een stevige wind. Het wordt 15 graden in het noordoosten tot lokaal 20 graden in Zeeuws-Vlaanderen. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
7: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI-lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
8: Shape the future with confidence. EY.
9: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
10: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek alleen vandaag nog met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
9: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
11: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
12: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
13: Hola, ¿dónde está mi casa?
12: Zoals je partner die zijn cursus...

0: Met de Beter Bed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
1: Buenas noches.
0: Dus retiketet en vamos naar Beter Bed.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Jouw Nederlandse dag.

0: successchijf.
1: De Radio JND successchijf.
0: Angelina Garcia. Terug naar jou.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi hoi, mijn naam is Angelina Garcia en mijn nieuwe single Terug naar jou is deze week de successchijf van Radio JND.

0: Verzekeringsgedoe.
1: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
2: We kunnen door.
1: Direct door. Allianz Direct.
3: Lambers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
4: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals alle Solgar, 15% korting. Dat is mooi meegenomen. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
5: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
6: Je avond groter dan groots beginnen doe je met... Twee stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
7: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
8: Goedenacht. Dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.
10: Een snelle boodschap of een dagje shoppen. Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
11: Ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
12: Allsafe. Geeft ruimte.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
2: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
3: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
4: Amazing Feest van het jaar is terug. Zaterdag 21 november barst het J&D Winterfestival weer los.

0: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
1: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
3: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo. Ik kom

0: een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Dit is Radio DND. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Bij JND hoor je thuis.
2: 6 uur.
3: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. De storing bij Albert Heijn zou zomaar een cyberaanval kunnen zijn. Dat zeggen experts tegen de NOS. De supermarkt heeft bepaalde systemen uitgezet en dat doe je volgens deskundigen alleen als er meer aan de hand is. Albert Heijn wil niet zeggen of het om een hack gaat. Door de storing zijn in sommige winkels lege schappen. Veilig Thuis trekt aan de bel. Er is geld nodig om de wachtlijsten korter te krijgen en de aanpak van kindermishandeling te versnellen. De stichting vraagt de politiek om ruim 200 miljoen euro extra voor de komende jaren. Door het geldtekort dreigen hulpverleners niet altijd te kunnen worden ingezet op andere plekken, zoals bij de politie. De ANWB is het niet eens met de tolplannen van België. Het land wil dat auto's komend jaar gaan betalen voor het gebruik van wegen. Dat kan tot 125 euro per jaar kosten. Volgens een peiling wil 80% van de ANWB-leden een tolvrije Benelux. De organisatie vraagt aan de Europese Commissie om een oordeel. En er dreigt een einde te komen aan het zeehondencentrum in Groningen. De gemeente en provincie willen de opvang in Lauwersoog niet meer financieel steunen. En dat zou faillissement betekenen. Daarin speelt ook mee dat het verhuizen naar een nieuwe locatie vorig jaar onverwacht duur was. Het zeehondencentrum hoopt op een klein wonder. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en er kan af en toe een bui vallen. Desondanks wordt het vandaag zeer zacht met 15 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
4: Ondernemers, opgelet.
5: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088 111 8000 of kijk op storeplay.nl.

0: 2008 in Zon.
1: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via specieshop.nl.
2: Ja, het is er dan toch van gekomen.
3: Welk?
2: Ik ga trouwen.
3: Anders aan de net, dan ga je zeker niet was. Begint er niet aan.
2: Ja, maar ik geef een heel schoon feest. Bij Brabantland Catering.
3: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd van de Zaande.
4: Timmer je mee met DVZ aan de mooiste projecten.
1: DVZ, aannemersbedrijf uit Bokstel, zoekt een allround timmerman. We bieden je een uitstekend salaris en afwisselende projecten. Hier in de regio. Weet jij van aanpakken? Check de vacatures op dvzab.nl.
5: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf 29.780 euro exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon. Born Electric. Build for Business.

0: Check de vacatures op elektrodegroof.nl.
1: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
2: Ben jij over je vloer aan het matten?
3: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
4: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
5: Lemmenvloeren.nl.
6: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
7: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normale lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
8: Nieuwe kozijnen? Kies voor Cozion. Al 20 jaar specialist in kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Persoonlijk advies, vakkundige montage en een strak resultaat waar je jarenlang van geniet. Bezoek Cozion in Eindhoven, Tilburg, Breda of Den Bosch. Kijk op cozion.nl.
9: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit. Het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
10: Rebirth presenteert Volle Bak.
11: Volle Bak.
10: Op 13 november is het tijd voor de grootste boerenovertrek van Brabant. Drie podia met onder andere BZB, Frans Bauer, Mental Tio, WC Experience, Freddy Morera en nog veel meer. Voor meer informatie en tickets kijk je op vollebak-event.nl.
12: Werkkleding nodig voor je hardwerkende collega's? Santino, de specialist in moderne bedrijfskleding. Santino Casual Workwear. Ontdek het zelf op santino.nl. Santino.
13: En, hoe smaakt je koffie?
14: Bueno.
13: Proef de melanges van Bueno Koffie. Op ambachtelijke wijze gebrand, waardoor iedere boon zijn volle smaak behoudt. En met een koffieautomaat van Vrekos smaakt je koffie nog lekkerder. Kom het zelf ervaren. Bij Vrekos. Provinciale weg, Veldhoven.
15: Ik zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
16: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
15: Wat zeg je?
16: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
15: Hoe dan?
16: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon. Herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
15: Wauw, dat klinkt goed.
16: Frozen Cryo. Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
6: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
17: Oeh, ik wil geen verzekeringsgedoe.
18: Ik ook niet.
17: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
18: We kunnen door.
17: Direct door. Allianz Direct.
19: Iedere werkdag brengt

0: Die kosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weten hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
1: Stap in de wereld van Happencontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
2: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
1: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
3: Zo, die jongens van boven nog even een box meer uit Veghel. Die kunnen bouwen, niet?
4: Ja, en die kunnen nog een handje gebruiken, hoorde ik.
3: Ik zou het wel weten, als ik een vakman was.
5: Werken bij Van Boksmeer, iets voor jou?
6: App dan even of kijk online.
3: Werken bij vanboksmeer.nl.
7: Kijk nou, de Reddelo!
8: Die gaat weer een vloertje leggen.
9: Ja, voor de allerbeste cement.

0: Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
1: Kijk nou, daar hebben we Lau!
0: Cement dekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
2: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die passie...

0: in Goorle.
1: Je hoort het. Ze komen allemaal naar You and Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook? You

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.

0: Weekend Day hoor je thuis.
1: 7 uur.
2: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. De problemen bij Albert Heijn zijn nog niet voorbij. De site is nog offline en vakbond CNV zei gisteravond dat medewerkers niks te horen krijgen over wat er nou precies aan de hand is. In Nieuwsuur zei een expert dat het alles weggeeft van een hack. Maar wie erachter zou kunnen zitten, blijft gissen. Veilig Thuis wil de komende jaren 210 miljoen euro extra om het werk nog aan te kunnen. De wachtlijsten lopen op en er is geen tijd om aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te verbeteren. De grens van wat te kunnen opvangen is bereikt, zegt Veilig Thuis. Vorig jaar kregen ze ruim 130.000 meldingen binnen. Bij een ongeluk met een achtbaan in Amerika is iemand omgekomen. Lokale media melden dat een man uit de achtbaan viel en meerdere keren de attractie raakte. CNN schrijft dat de val is vastgelegd door de camera die foto's maakt van de voorbijrazende karretjes. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. En de ANWB wil dat de Europese Commissie kijkt naar de plannen van België om een tolvignet in te voeren, schrijft de Telegraaf. 80% van de ANWB-leden wil geen tol betalen en een soortgelijk plan van Duitsland werd afgeblazen na ingrijpen van Europa. Het kan ons 125 euro per jaar gaan kosten om door België te mogen rijden. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend lokaal kans op een bui. Vanmiddag is het nog altijd bewolkt en volgen vanuit het westen meer buien. Het wordt zeer zacht, 15 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De spits is begonnen en de meeste files staan nu in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Bij Amsterdam loopt het ook vast door een ongeluk bij de Koentunnel op de A8 richting Amsterdam. De weg is hier dicht. Verkeer richting Rotterdam kan omrijden via de Ring Noord. Het loopt daardoor ook vast op de A7 richting Zaanstad, tussen Purmerend Zuid en knooppunt Zaandam, 20 minuten tijdsverlies. En tot slot de N57, Middelburg richting Rotterdam. Voor de aansluiting met de A15 staat 6 kilometer file met 10 minuten op onthoud. Dat komt door technische problemen aan de Kallandbrug. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Een bos haar, waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haarextensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met BEAU.
5: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen. Van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
6: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
5: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
7: Hallo, waar gaan we heen met dat afval van de zaak? Huur toch je eigen rolcontainer?
8: Gooi je afval aan de kant met Rolcontainer Nederland.
7: Rolcontainer Nederland levert razendsnel en is spotgoedkoop. Kijk maar eens op rolcontainernederland.nl.
9: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
10: Ook bij je thuis.
11: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
7: Rolcontainer huren. Ga voor scherpe tarieven naar
12: rolcontainernederland.nl.
13: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
14: De interieurontwerpers van Snoeienluiten.
7: Ja, die. Snoeienluiten.
14: Die maken het.
13: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen. Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
15: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
16: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
15: Vandaag een dakkapel, in één dag.
17: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorle.
18: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
19: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
12: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
19: Sorry Bo, het is beauty.
12: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: Allee strijders, een hele goede...

0: Jannes was dat met Naar de Zevende Hemel. En voor Jannes kon je luisteren naar Justin de Wild en Cheerio. Het getal 1800. Dat staat onder andere voor het engelengetal. In de numerologie en de spirituele sferen wordt het herhaaldelijk zien van 1800 beschouwd als een teken van positieve verandering, overvloed en persoonlijke groei. Verder staat 1800 Tequila voor een zeer bekend premium Mexicaans tequila-merk, vernoemd naar het jaar waarin tequila voor het eerst met succes in eikenhouten vaten werd gerijpt. Verder zijn er ook klassieke auto's met het getal 1800. Bijvoorbeeld de Volvo P1800 en de BMW 1800. En die 1800 slaat dan op de cilinderinhoud van deze heilige koeien. En 1800 betekent vandaag, op deze dinsdag, de 1800ste aflevering van de J&D Ochtendshow.
1: Dit is de start van jouw Nederlandse dag.
2: Willem Bakker.
0: Inderdaad, strijders. Vandaag betreft het level 1800. Het is de zevende jaargang. Nummer 33 van de J&D Ochtendshow. Welkom op deze 13e oktober 2026. Tot 9 uur deze ochtend zullen wij acte de présence gaan geven. En wat gaan we allemaal fixen voor je? Nou, we gaan er in ieder geval muziek draaien om deze dinsdag te vieren. En de dinsdag vieren we altijd. En waarom? Ja, de maandag zit erop.

De eerste positieve tekenen zijn er alweer. Hey, verder strakjes omstreeks 9:15 natuurlijk. De dagelijkse blik in het geschiedenisboek. We gaan samen zien, lezen en beleven wat de 13e oktober ons heeft gebracht door de jaren heen. En mocht je jezelf afvragen welke beroemdheden vieren vandaag hun geboortedag, ook op deze vraag ga je een eerlijk antwoord van ons krijgen.

Laat ons eventjes weten wie dat je bent, waar dat je luistert en wat je op deze dinsdag allemaal gaat sjouwen. Wat wil je horen? Laat het tot ons komen via de app van J&D. Je weet wel, die app die bij jou op de telefoon staat, waarmee je wereldwijd naar ons kunt luisteren. Waar je ook bent. En als je de meest geüpdate versie van de J&D-app op je telefoon hebt staan, dan kun je ook chatten met de studio. Dan zit je op de eerste rij. Dan heb je een machtige communicatietool in je broekzak zitten. Ja, en mocht je de app niet hebben, heel snel downloaden of de WhatsApp gebruiken. 085-760-9936. Hey, zometeen een boyband uit de jaren 90. NSYNC. Maar eerst gaan we luisteren naar Marianne Weber en John de Bever. Ik zeg nogmaals, goedemorgen.

0: Ik kan met enige zekerheid jou vertellen dat je hen niet gaat zien en of horen op het J&D Winterfestival.
1: #J&D staat aan.
0: Ik heb het over NSYNC, Tear It Up My Heart uit 97. 30 jaar oud alweer. Bijna 30 jaar oud. Maar de zanger die je voor NSYNC hoorde, John de Bever, ja, die is wel aanwezig op 21 november aanstaande. Zaterdag over 5 weken. Het J&D Winterfestival. Je hoorde hem samen met Marianne Weber, schat van mij. Hey, we gaan eens even kijken in onze inbox. Wat is er binnengekomen via onze inbox? Via de app van J&D en of de WhatsApp. Pak weer eens eventjes wat hashtagjes mee. Blijf deze ook sturen aan ons. Laat aan J&D weten waar dat je luistert. En doe het als volgt. #J&D staat aan. Gevolgd door de plaatsnaam waar dat je op dit moment bivakkeert. En app dat eventjes door. Tegen het afgelopen uur onder andere appjes vanuit Bokstel. J&D staat ook aan in Etten-Leur. In Woensel, Gemert, Terheide, Made, in Waalwijk, Lage Mieren. En last but not least in het prachtige Bergijk staat J&D op deze dinsdagochtend ook aan. Dan kregen wij wat felicitaties vanwege de 1800ste J&D-ochtendshow. Niels de Krom uit Sint-Oederode. Hij werkt vandaag weer met Richard en Hendry in Rosmalen. Even kijken, ja, namens de Kolk zei ze kunststof kozijnen aan het plaatsen al daar. En namens hen krijgen we de hartelijke felicitaties dus. Ook Thea Vitters, die feliciteert ons vanuit Drunen. Ze heeft J&D weer aanstaan. Is een tijdje vreemd gegaan met een zender die vernoemd is naar een plasje zilt water. Maar miste al daar de Brabantse gezelligheid van J&D. Nou Thea, van harte welkom. Welkom dat je weer voor ons gekozen hebt op deze dinsdagochtend. Dan Erik de Groot uit Eindhoven. Geef namens zijn collega's van SWP Bedrijfsdiensten door wel trek te hebben in de ballen van de ballenkoning. Wanneer is het weer zover, Willem? Nou, ik kan je vertellen. Komende donderdag, dan hopen wij weer een ballen donderdag te gaan vieren. Dus schrijf dat maar alvast eventjes op in je agenda. En dan Simone, die viert haar verjaardag. Wordt gefeliciteerd door haar collega's van facilitair in het Bernhezen ziekenhuis in Uden. Dan Jeroen van Konings van Harry de Bindschilderwerken uit Berkel-Enschot. Die stuurde ons het volgende. Maar noem het een stukje tegeltjeswijsheid of levenswijsheid. Hij liet ons het volgende weten. Vroeger was alles beter. Een goed voorbeeld is eergisteren. Toen was het nog zondag.
1: J&D Winterfestival. J&D Winterfestival.

0: maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
1: Wist jij dat zo'n paintproject? Paintproject is op zoek naar vakmensen die hun team kunnen versterken. Stucadoors, schilders, timmerlui, kies voor een vaste baan met zekerheid. Ga aan de slag bij paintproject.
2: Wie maakt elk project perfect?
1: Toppie! Meer info op paintproject.nl.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
1: Voor de makers.
4: Praxis.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: JND Verkeer.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Alles bij elkaar opgeteld staat er nu 435 kilometer file. De meeste files vind je in de zuidelijke helft van Nederland. Ook loopt het behoorlijk vast rond Amsterdam door een ongeluk bij de Koentunnel. Daardoor heb je nu vertraging op de A8 richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft en Zaanstad Zuid staat 8 kilometer file met een kwartier op onthoud. Het verkeer wordt omgeleid over de Ring Noord. Daardoor loopt het ook vast op de A7 richting Zaanstad. Tussen afrit Weidewormer en knooppunt Zaandam 5 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. Op de A12 richting Den Haag doe je er tussen Maarn en knooppunt Lunetten 20 minuten langer over. Er gebeurde hier eerder een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot slot de N57 richting Rotterdam. Voor de aansluiting met de A15 staat 6 kilometer file met 20 minuten op onthoud. Dat komt door een storing aan de Kallandbrug. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Goedemorgen, dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.
9: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
10: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
9: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
10: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
11: Wie van Elektra houdt?
12: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
11: Komt werken bij Van Lieshout.
12: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
11: En komt werken bij Van Lieshout.
13: Voel de zachtheid van American Alpaca sokken. Verkoelend in de zomer, warm in de winter en geen zweetvoeten meer. Elke stap voelt beter met American Alpaca sokken.
14: American Alpaca.
13: Bezoek de American Alpaca Store. Nieuwendijk 153, Amsterdam.

0: Serieus.
1: Holy moly!
2: Ja, dat is holy. Uit Oosterwijk.
3: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren. In kunststof en aluminium.
2: En altijd met hoog rendementsglas.
4: Holy kozijnen. Daar heb je leven lang plezier van.
2: Ga voor een mescherpe offerte naar holykozijnen.nl.
5: Rebirth

0: Wagner, Outsiders, Donnie en meer. Voor meer informatie en tickets, kijk op feestfabriektilburg.nl.
1: Home is where the heart is.
2: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren-specialist.
1: Rijkers Haarden.
2: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
3: Piedijko Stucadoors Bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar piedijko.nl en neem contact op. Piedijko Stucadoors Bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Piedijko.nl.
4: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelbandje. Pak je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Je weekend begint op vrijdag.

0: 760-9936. De JND Verzoekvrijdagavond. Vrijdagavond van 8 tot 11.
1: Radio JND.
0: Radio JND. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Willem Bakker.

0: Dennis van Dam met een muzikaal eerbetoon over de mooiste avond van de week. De zaterdagavond.
1: De Radio J&D Ochtendshow.
0: En daarmee is het iets na 7:30 geworden. Op deze dinsdag de 13e, de 13e oktober 2026. Goedemorgen, dit is nog tot 9 uur deze ochtend, de J&D Ochtendshow. Hey, het derde kwartaal van 2026 hebben we ongeveer een week of twee geleden afgesloten. En omdat het derde kwartaal afgesloten is, komen er cijfers naar buiten. Onder andere van de ANWB. Die hebben een lijst gepubliceerd voor wat betreft de best verkochte personenauto's van dit jaar tot nu toe. En wie zouden er in deze top 5 staan? Nou, één grote verrassing, denk ik wel. Het heeft allemaal te maken met Elon Musk. De man die wordt verguisd in talkshows en dergelijke. Maar hij heeft een prominente plaats in deze top 5 voor wat betreft de best verkochte auto's. Komt daar zo meteen bij je op terug. Verder het komende half uur nog muziek van James Lloyd. Keep on Smiling. De successchijf van Angelina Garcia die zit er ook aan te komen. En we gaan terug naar de basis. Want hier is André Hazes.

0: Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Angelina Garcia. Terug naar jou.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi hoi, mijn naam is Angelina Garcia en mijn nieuwe single Terug naar jou is deze week de Successchijf van Radio JND.

0: Uit lang vervlogen tijden, James Lloyd hoorde je met Keep on Smiling. En een pikant detail aan deze plaat is dat hij voor altijd verbonden zal blijven aan mijn bruiloft. En deze vond plaats op 30 december 1999. En ik had destijds de dienstdoende discjockey de wacht aangezegd. Ik had tegen hem gezegd van, luister eens, je mag voor mij alles draaien, behalve James Lloyd en Keep On Smiling. Ik wil die plaat op mijn bruiloft niet horen. En jij mag raden welke plaat die avond, denk ik, een stuk of 50 keer gedraaid is. Ja. James Lloyd, Keep On Smiling. En elke keer als ik die plaat hoor, dan moet ik terugdenken aan die prachtige avond. Die ene laatste avond van de vorige eeuw. Hey, voor James Lloyd draaiden wij Angelina Garcia met de successchijf van deze week. Terug naar jou. Ik had je beloofd de top 5 van de meest verkochte auto's van 2026 tot nu toe. We hebben een week of twee geleden Q3 afgesloten. Q3 voor de Nederlanders onder ons. Het derde kwartaal van het jaar. En de top 5 ziet er als volgt uit. Op nummer 5 de Kia EV3. We vinden op nummer 4 de Skoda Elroq. Op nummer 3 de Kia Picanto. En dan op nummer 2 de Toyota Aygo X. En ruimschoots op de eerste plaats. Ja, en dat vind ik het verwonderlijke. De man in kwestie achter deze auto's, die is verguisd aan de talkshowtafels. De man is het kwaad in hoogste eigen persoon, als we al die mensen aan de talkshowtafels mogen geloven. Maar goed, autokopend Nederland denkt er iets anders over. Ik heb het over Elon Musk en zijn Tesla, want zijn Tesla Model I die staat ruimschoots op de eerste plaats van de top 5 best verkochte auto's van Nederland. 2026, en dat allemaal gemeten tot het derde kwartaal van dit jaar.
1: J&D Winterfestival.
0: Hey, genoeg over auto's. Het Winterfestival zit eraan te komen. Komende zaterdag, precies over 5 weken, dan is het zover. Het eventcenter Aquabest gaat dan helemaal uit zijn dak. En ik heb goed nieuws voor de fans van voor de fans van onze grote vriend Dirk Meeldijk. Want hij komt ook.
1: J&D Winterfestival.
2: J&D Winterfestival.
1: Met dit jaar ook Dirk Meeldijk.
2: Bestel je tickets op jndwinterfestival.nl.
3: Ja.

0: van garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
1: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
0: En gratis vervangend vervoer.
1: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
0: Industrieweg 27 in Oorschot.
2: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
3: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
2: Maatwerk Sanitair.
3: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.

0: extensions die perfect blenden bij jouw eigen haar. Plan je gratis intake op de site of Insta van Harbor Beauty Tilburg. Harbor Beauty.
1: Schaamt u zich voor uw gebit? Wilt u na al die jaren weer eens voluit kunnen lachen? Van Nuenen Mondzorg tovert een glimlach op uw gezicht. Bent u slecht ter been? Dan kunnen wij u zelfs thuis behandelen. Van Nuenen Mondzorg maakt gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van gebitsprotheses. Rijnstraat 58A in Eindhoven. Van Nuenen-mondzorg.nl

0: Dakspecialistbrabant.nl.
1: Ken je Stolk in Boxtel al? De basis voor iedere professional. Daar vind je werkkleding van Bloklader, Image Workwear en werkschoenen van alle bekende merken. Stolk Boxtel is ook jouw adres voor Mapei muurverven. Liever persoonlijk advies? Loop binnen in onze winkel aan de Industrieweg 5A in Boxtel. Of bestel op stolkboxtel.nl.

0: 32 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
2: Dit is Radio JND. Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: Bij JND hoor je thuis.
3: 8 uur.
4: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. Het is nog steeds niet bekend welke IT-problemen er precies zijn bij Albert Heijn. Moederbedrijf Ahold zegt dat ze er druk mee bezig zijn, maar nog niks kunnen zeggen. Experts hebben het over een cyberaanval. Een storing kan het niet zijn, daarvoor duurt het te lang, zei iemand bij Nieuwsuur. Grote bedrijven aan de beurs stelden vorig jaar minder vrouwen aan als commissaris dan een jaar eerder. Bijna 30% was vrouw, tegen 50% daarvoor, blijkt het onderzoek. Daarmee scoorde Nederland het slechtst van alle onderzochte Europese landen. 3 van de 4 nieuwe commissarissen kwamen uit het buitenland. Rusland en Oekraïne hebben elkaar vannacht weer aangevallen. In Oekraïne zou een haven zijn geraakt, in Rusland een industriegebied. Het past niet bij de aankondiging van president Trump dat er een bestand zou zijn waardoor ze elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen. President Zelensky zei dat hij er niks van wist. En het werk groeit veilig thuis boven het hoofd en daarom trekken ze aan de bel. Ze willen 210 miljoen extra om wachtlijsten weg te werken en de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld te verbeteren. Wettelijk moeten meldingen binnen 5 werkdagen worden opgepakt. Dat gebeurt nu bij lange na niet. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een grijze dag met lichte regen of motregen, maar het wordt niet koud, 17 tot 20 graden. Het was over het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Alles bij elkaar opgeteld nu 760 kilometer file. De meeste files staan in de zuidelijke helft van Nederland. Wat ook opvalt is de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je een half uur tijdsverlies. Op de A4 richting Antwerpen vanaf Steenbergen een half uur oponthoud door een ongeluk. De rechterrijstrook moet je hier missen. Dan naar de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad Assendelft en Zaanstad Zuid 8 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dat komt door een eerder ongeluk bij de Koentunnel. Het verkeer wordt omgeleid over de Ring Noord. En tot slot de N247 Hoorn richting Amsterdam. Daar loopt het vast tussen Edam en Broek in Waterland Noord. 8 kilometer file met 3 kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Lenerweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
6: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris, inclusief tijdspaarfonds,

0: Ik weet niet. Ik had er een dakkapel op gezet.
1: ABN. Uit Tilburg. Dakkapellen. Die geeft wel liefst 15 jaar garantie en plaatst dakkapellen in één dag.
2: ABN. Met de M van Magnifiek.
3: Van den Akkerbomen. De leiboomspecialist. De allermooiste leibomen. Direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen. Uw leiboomspecialist.
4: Doe ze eruit.

0: Speelbewust 18 plus.
1: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol. En een hele mand vol. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd.

0: Kink.nl. Een hele goede morgen.
1: Willem Bakker.
0: Van harte welkom bij het tweede uur van de 1800ste ochtendshow van J&D. Met zo meteen René Schuurmans, maar eerst Numidia en John West. En hun Habibi, daar is...

Schuurman, zoals dat met Perfecto. En daarvoor draaiden wij een plaat. Welke mij een kratje bier gaat kosten. Ik heb het over Numidia samen met John West en Habibi. Ik had hier intern een weddenschap lopen met iemand. En ik had gezegd, zij gaan Rutger van Barneveld afwisselen als nummer 1. Ze zullen met Habibi weldra de eerste plaats gaan bereiken in de J30. En als dat niet gebeurt, krijg jij van mij de kratje bier. Wat schetst bij verbazing afgelopen vrijdag? De plaat die zakte van nummer 2 naar nummer 4. Uiteraard, het kan wel gaan gebeuren. Je weet het niet, maar ik ben bang dat ik binnenkort naar de supermarkt mag. Om daar een kratje hertogjal te gaan halen voor. Maar genoeg over bier gesproken. Het is dinsdagochtend, het is iets na 8 uur. Ik heet je van harte welkom bij het tweede uur van de ochtendshow. Wat gaan we dit uur allemaal doen? Nou, we hebben strakjes omstreeks 9:15 de dagelijkse blik in het geschiedenisboek. We gaan samen zien, lezen en beleven wat de 13e oktober ons heeft gebracht door de jaren heen. Ik heb de verjaardagskalender voor je. We hebben fijne muziek om deze dinsdag te vieren. En verder zetten we uiteraard als een stukje service richting jou als luisteraarzijde onze inbox wagenwijd open. Dus kom maar op, laat mij maar weten, wie ben je? Waar luister je? Wat ga je vandaag allemaal sjouwen? Zowel figuurlijk als letterlijk. Wat wil je horen? Hey, laat het tot mij komen via de app van J&D, je weet wel. Via die app waarmee je overal ter wereld naar Radio J&D kunt luisteren op de meest makkelijke manier. En als je de meest geüpdate versie van deze app op je telefoon hebt staan, dan kun je ook chatten met de studio. Dan zit je op de eerste rij. Mocht je de app niet hebben, dan is er altijd nog gelukkig de WhatsApp 085 760 9936.

0: Uit de hoogtijdagen van het country line dansen. Dat was 1998, je hoorde de Mavericks.
1: We werpen een blik in de J&D inbox.
0: Dance the night away en daarvoor Vincent, één kus van jou. Hey, we gaan eens even in onze inbox kijken, zien wat er binnen is gekomen. Via de app van J&D en of de WhatsApp. Eerst even wat hashtagjes. Blijf deze ook sturen aan ons. Laat aan J&D weten waar het je luistert. En doe dat als volgt. Hashtag J&D staat aan, gevolgd door de plaatsnaam. Waar dat je op dit moment bivakkeert. App dat eventjes door. Nou, kreeg het de afgelopen uur appjes. Onder andere vanuit Erp. J&D is er ook aan in Sprankepelle. Bij de harde werkers van Arno van de Kortakker Grondwerken in Beugen. Staat hij aan in Oorschot. Volkel, Udenhout. Vierlingsbeek, Molenschot en last but not least in Pavel. Dan Ronald van Driessen uit Dongen. Die is vandaag aan het werk met Daan in het mooie Tilburg. Dan Wesley Vos van DS 33 Interieurs uit Zevenbergen. Die gaat vandaag samen met collega Tony keukenplaatsen in Werkendam. Uiteraard staat onze Makita Bouwradio afgestemd op de gezelligste van heel Brabant, J&D. Petra Rutgers uit Valkenswaard zou heel graag deze ochtend Kali van Django Wagner willen horen voor buurvrouw Nesia. Omdat zij vorige week voor de katten gezorgd heeft. Omdat ik met mijn man op muzikale reis was in Turkije. Nou, we gaan eens even kijken of we dat kunnen fixen voor jou, Petra. Django Wagner. Nog meer vakantieverhalen, althans mensen die op vakantie gaan. Monique Reinders. Wij luisteren vanuit de Zomeren. Zo weer onderweg naar vakantie. Nou, hele fijne vakantie gewenst bij deze Monique. Heel vaak hebben wij in de ochtendshow vrouw-onvriendelijke grappen. Alleen de vrouwen die slaan deze ochtend hartstikke terug.
1: De J&D Inbox.
0: Suus uit Hilvarenbeek, vaste luisteraar van de J&D Ochtendshow. Ze kwam met een man-onvriendelijke mop op de proppen deze dinsdagochtend. Komt-ie. Waarom zijn mannen net tandenborstels? Dus waarom zijn mannen net tandenborstels? Zonder steel zijn ze nutteloos.
2: Hey!

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
4: Goed voor het water.
3: En de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: JND Verkeer.
2: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. 690 kilometer file. Wat opvalt is de A4 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je een half uur tijdsverlies. Je kan omrijden via de A13 en de A20. Op de A4 richting Antwerpen, tussen Steenbergen en Bergen-op-Zoom, een kwartier vertraging. Gebeurde eerder een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Dan een kapotte auto op de A7 richting Zaanstad, tussen Purmerend Zuid en knooppunt Zaandam, een half uur tijdsverlies. Op de A8 richting Amsterdam, vanaf Zaanstad Assendelft, 20 minuten op onthoud. Dat komt door een eerder ongeluk bij de Koentunnel. Het verkeer wordt omgeleid over de Ring Noord. En tot slot bergingswerkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein staat daardoor 10 kilometer file met 40 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Custers Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custers Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
5: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
6: En nooit te veel betalen.
5: Ga ze bij de vleuten halen.
6: 25.000 vierkante meter.
5: Goeie koper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
6: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
7: Bestel nu ook eenvoudig online.

0: Check de vacatures op elektrodegroof.nl.
1: Sommige mensen hebben een zwak voor chocola. Nou, ik heb een zwak voor geur van vers gezaagd hout. Jij ook? En ook nog twee rechte handen?
2: Kom over de brug en maak die stap.
1: Ja, kom werken bij de Brug Timmerfabriek. Mooie deuren, strakke kozijnen en gave gasten.
2: Kijk op debrug.eu.
3: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
5: Elke dag.
6: Jouw Nederlandse dag.
5: Willem Bakker.

Berendsen samen met Emma Heesters. Alleen met jou. En wij gunden dit gelegenheidsduo op deze dinsdagochtend, de 13e oktober, de eer om het laatste half uur van de 1800ste J&D ochtendshow af te trappen. En eerlijk gezegd hebben de, dat deden ze met verven. Ze mogen blijven. Hey, het laatste half uur van de ochtendshow met strakjes natuurlijk de dagelijkse blik in het geschiedenisboek. We gaan samen zien, lezen en beleven wat de 13e oktober ons heeft gebracht door de jaren. Natuurlijk ook de verjaardagskalender met daarop een aantal illustere namen vandaag. Onder andere jarig een Griekse zangeres die vandaag haar 92e verjaardag viert. En ze is bekend geworden door haar lange donkere haren en haar donkere, iets wat grote bril die ze altijd droeg. Wie zou dat zijn? Verder is er ook een zangerjarig die deel uitmaakte van een bekend duo in de jaren 70. In de jaren 80 solo ging. Zijn album opnam in Zuid-Afrika en in eerste instantie volop gecanceld werd. Omdat het album opgenomen was in Zuid-Afrika. Ja. Welke Paul zou dat zijn? Verder is ook de man jarig die vaak tegenstander was bij zwemwedstrijden van onze Pieter van de Hogeband. Het betreft een man met een Australisch paspoort die in 1982 geboren werd. En dan als laatste, er is vandaag een damejarig die veelvuldig na dit muziekje op tv te zien was. Moet je even luisteren.

welk muziekje was dat? Dat was de tune van de Tros uit 1985. Helemaal nog in mono. Het was niet anders toen. Maar na deze tune kwam er een dame in beeld. De zogenaamde tv-omroepster. En een van de bekendste tv-omroepsters van het land. Destijds bij de Tros. Die is jarig vandaag. Maar wie zou dat zijn? Je hoort het zo.

Het schijnt dat dit het lijflied was van Ridouan Taghi. Ja, met de nadruk op was natuurlijk. Ons pakken ze niet. Je hoorde Raymond Hermans. En voor Raymond Hermans draaiden we nog Robert Pater. Heel mijn hart. En toen was het de hoogste tijd geworden om de leesbril op te zetten. Het geschiedenisboek open te gaan slaan op de bladzijde van vandaag en samen te gaan zien, lezen en beleven wat de datum van vandaag, de 13e oktober, ons heeft gebracht. Door het jaar heen. Dan gaan we als eerste terug naar het jaar 1914. Toen werd het gasmasker uitgevonden door Garrett Morgan. 1957, de Amerikaanse actrice Jane Mansfield, die verrichtte toen op het kasteel de aftrap van de voetbalwedstrijd tussen Sparta en DOS. De spelers van de Rotterdamse club Sparta die waren toen zo onder de indruk van de zwoele kus op de mond van aanvoerder Rinus Terlouw dat Sparta met de 7-1 verloor. Dan in 1972, toen vond de Andes vliegramp plaats. In de Andes stortte toen een vliegtuig neer uit Uruguay. De 18 overlevenden werden op 20 december gered. Ze bleken het te hebben volgehouden door de stoffelijke overschotten van de omgekomen passagiers als voedsel te gebruiken. Het hele verhaal is ook ooit verfilmd. Dan in 1984, John Lowe, die hoorde toen de allereerste Nine-darter die live op tv uitgezonden werd. En dan in 2015, het Nederlandse circus Rens. Nederlandse circus Herman Rens, voluit geschreven, werd toen officieel failliet verklaard. Dan de jarigen voor vandaag. Welke beroemdheden vieren vandaag hun geboortedag? Dan komen we als eerste Nana Mouskouri tegen, de Griekse zangeres. Ze is van 1934. Eventjes hoofdrekenen leert ons dat zij 92 jaar oud wordt. Dan Paul Simon, de Amerikaanse zanger. Ooit deel uitmakend van het duo Simon en Garfunkel. Deze Paul Simon, hij wordt 85 jaar oud vandaag. Elle Brusse, de oud-televisieomroepster van de Tros. Later presenteerde zij ook programma's voor RTL 4, waaronder Koffietijd. Elle Brusse, zij viert vandaag haar 76e verjaardag. En Ian Thorpe, die is ook jarig, de Australische zwemmer. Hij was vaak de directe tegenstander van onze Pieter van de Hogeband. En deze Thorpe, hij is van 1982. Eventjes hoofdrekenen leert ons dat hij vandaag 44 jaar oud wordt.

0: 44 jaar geleden, toen stak Phil Collins, een oudje van Diana Ross en de Supremes, in een nieuw jasje. You can't hurry love. En deze hoorde je zojuist dus al hier. Als bijna laatste plaats in de 1800ste J&D Ochtendshow. Ja, het zit erop. Zometeen aan de andere kant van 9 uur, dan zijn zij er weer. Zij van die 3 uurtjes muziek voor de keihard werkende Radio J&D-luisteraar. Zij van aan de slag. En vanmiddag, als de dinsdag er bijna op zit, dan is om 4 uur Erik Kerkhoffer weer met de J&D Middagshow. En vanavond, mocht je op zoek zijn naar gezelligheid, vanaf 8 uur, dan bieden wij als Radio J&D deze gezelligheid. In de vorm van de dinsdagavond van J&D met Johan. En vanavond komt op de koffie bij Johan Bas Brummelhaus. Als dat niet gezellig gaat worden, weet ik het ook niet meer. Hey, en wat de J&D Ochtendshow betreft, bij leven en welzijn zullen we er morgenochtend weer zijn. Vanaf 7:00.
1: De J&D Ochtendshow.
0: Ik dank je voor het luisteren. Een van de laatste platen in dit uur, dat is er eentje van Frans Duits. Ik zou zeggen, fijne dinsdag.

0: in de wereld van Hoppencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
1: Kom werken bij Van Hoppencontainers. Maak het verschil.
0: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhoppen.nl.
2: Ik heb zo'n afspraakje. Met twee mannen. Oeps, daar zul je ze hebben.
3: Hey, Vrouwke. De tegelzetters van Tegelhal Brabant.
4: Tegelhal Brabant. Ook voor de complete montage van uw tegels.

0: is bij de buren het gras groener. Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
1: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
2: Lambers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
3: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.

0: een uur.
1: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. Het moederbedrijf van Albert Heijn kan vanochtend nog weinig zeggen over de IT-problemen. Wel dat ze er hard mee bezig zijn. Winkels bevoorraden is lastig en dat zorgt soms voor lege schappen, vooral bij groente en fruit. De vakkenvuller in Utrecht zegt dat er gisteren helemaal geen vrachtwagens kwamen. In Brussel is vannacht een agent omgekomen, volgens persbureau Belga, na een achtervolging. De agent zat achter iemand aan die waarschijnlijk een auto had gestolen en ineens begon te schieten. In de buurt was eerder vannacht al een dodelijke schietpartij. Het is niet duidelijk of de verdachte daar iets mee te maken had. Provincies lopen achter bij het aanleggen van nieuwe bossen, terwijl daar afspraken over zijn, meldt Nieuwsuur. Een expert zegt dat er veel discussies zijn tussen provincies, bewoners en boeren over wat er met bepaalde gebieden mag of moet gebeuren. Provincie Overijssel zegt dat mensen ook weinig gebruik maken van subsidies. En een record voor het wagentje van de NASA dat over Mars rijdt. Perseverance heeft er in 5 jaar tijd 45 kilometer op zitten. En nog nooit legde een door mensen gemaakt voertuig zo'n afstand af buiten de aarde. De robot onderzoekt of er ooit leven was op Mars. En er kan nog jaren mee, zegt de NASA. En dan het weer van Weer Online. Voor een grijze dag met lichte regen of motregen, maar het wordt niet koud, 17 tot 20 graden. Het was over het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De meeste files staan in de zuidelijke helft van Nederland. En ondanks de herfstvakantie is het ook druk op de wegen in Noord-Holland door incidenten. Zo loopt het vast op de A8 richting Amsterdam. Door een eerder ongeluk bij de Koentunnel heb je nu 20 minuten vertraging tussen Zaanstad-Assendelft en Zaanstad-Zuid. Het verkeer wordt omgeleid over de Ring Noord. Het loopt daardoor ook vast op de A7 richting Zaanstad, tussen Purmerend Zuid en knooppunt Zaandam 6 kilometer file met een half uur extra reistijd. Dan een kapotte vrachtauto op de A27 richting Gorkum, tussen knooppunt Hooipolder en industriegebied Avelingen 10 kilometer file met een uur extra reistijd. En tot slot de A58 richting Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum West en Moergestel is een ongeluk gebeurd. Hierdoor moet je de rechte rijstrook missen en heb je 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
5: Nieuwe kozijnen? Kies voor Cozion. Al 20 jaar specialist in kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Persoonlijk advies, vakkundige montage en een strak resultaat waar je jarenlang van geniet. Cozion, de nummer 1 van Brabant in kunststof kozijnen. Kijk op cozion.nl.
6: Ben jij ook al fan van Mel & Dan? Stream nu hun nieuwste tracks. Van je tuin in de zon tot een knalvol stadion. Mel & Dan maken elk feest zoals er nooit een is geweest. Boekingen of meer info? Check melanden.nl.
7: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
9: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
2: Aan de slag.

0: Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Angelina Garcia. Terug naar jou.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi hoi, mijn naam is Angelina Garcia en mijn nieuwe single Terug naar jou is deze week de Successchijf van Radio JND.

0: rolcontainernederland.nl.
1: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
2: Ben jij over je vloer aan het matten?
3: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, micro-cementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
4: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
5: Lemmenvloeren.nl.
6: Wie gaat er mee naar buiten?
7: Naar buiten!
6: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
4: De goedkoopste veranda.nl.
6: Oeh. Met 10 jaar garantie.
4: Ah, de goedkoopste veranda.
8: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
4: Smit dakbedekkingen, iBest.
9: Timmer je mee met DVZ aan de mooiste projecten.
10: DVZ, aannemersbedrijf uit Bokstel, zoekt een allround timmerman. We bieden je een uitstekend salaris en afwisselende projecten. Hier in de regio. Weet jij van aanpakken? Check de vacatures op dvzab.nl.
11: De Salamander. Inbouwhaarden,
12: vuurtafels, schoorsteenkappen, de salamander.

0: elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
3: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
2: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
4: JND Verkeer.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het aantal files neemt af. Het verkeer loopt nog de meeste vertraging op in Noord- en Zuid-Holland en in Brabant. Zo heb je vertraging op de A7 richting Zaanstad. Voor knooppunt Zaandam 5 kilometer file met 20 minuten tijdsverlies. Dat heeft te maken met technische problemen op de A8 richting Amsterdam. Er gebeurde eerder een ongeluk bij de Koentunnel en daardoor loopt het nog steeds vast voor knooppunt Zaandam. 7 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. Het verkeer kan niet de Ring West op en wordt omgeleid over de Ring Noord. Dan naar de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht 12 kilometer file met 40 minuten oponthoud. Een kapotte vrachtauto op de A27 richting Gorkum zorgt voor een uur vertraging vanaf knooppunt Hooipolder. En tot slot de A58, Breda richting Eindhoven. Er gebeurde een ongeluk tussen Tilburg Centrum West en Oorschot. Daar ben je nu een kwartier langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric, built for business.
8: Ja, yeah, het is er dan toch van gekomen.
9: Welk?
8: Ik ga trouwen.
9: Van de zaanden uit, toch is het zeker niet wijs. Begint er niet aan.
8: Ja, yeah, maar ik geef een heel schoon feest. Bij Brabantland Catering.
9: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd van de zaande.
10: Bruincafé Downtown in Playa del Inglés. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op GranCanariaDowntown.com. Bruincafé Downtown, waar het altijd feest is.
11: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit. Het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
12: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het compleet assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
13: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een mes.

0: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
1: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via specieshop.nl.
2: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
3: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
4: Welkom.
5: Welkom.
4: Bij Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
4: Word wakker met Willem Bakker in de JND Ochtendshow.
6: Strijders, een hele goede morgen.
5: Daarna hoor je de hele werkdag de beste muziek van eigen bodem. Met ieder uur twee feel-good classics.
4: Tijdens de middagspits brengt Erik Kerkhoff je naar huis in de JND Middagshow.
6: De JND Middagshow.
5: Het is altijd bij ons te doen.
4: Van je eerste bak koffie tot je rit naar huis.
5: Houd je radio op Radio JND.
7: JND!
4: Jouw Nederlandse dag. Elke dag.
5: Jouw Nederlandse dag.

0: 7404.
1: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
2: Ook bij je thuis.
3: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
4: En, hoe smaakt je koffie?
5: Bueno.
4: Proef de melanges van Bueno Koffie. Op ambachtelijke wijze gebrand, waardoor iedere boon zijn volle smaak behoudt. En met een koffieautomaat van Vrekos smaakt je koffie nog lekkerder. Kom het zelf ervaren. Bij Vrekos. Provinciale weg, Veldhoven.

0: Kas is briljant.
1: Aanhangen nodig? Kas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
2: Rebirth presenteert Volle Bak.
3: Volle Bak.
2: Op 13 november is het tijd voor de grootste boerenovertrek van Brabant. Drie podia met onder andere BZB, Frans Bauer, Mental Tio, WC Experience, Freddy Morera en nog veel meer. Voor meer informatie en tickets kijk je op vollebak-event.nl.
4: Werkkleding nodig voor je hardwerkende collega's? Santino, de specialist in moderne bedrijfskleding. Santino Casual Workwear. Ontdek het zelf op santino.nl. Santino. Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
5: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent. Of DIY cadeautasjes en kraftpapier vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.

0: uur.
1: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. In Capelle aan de IJssel is vorige week een man opgepakt die ervan wordt verdacht een aanslag voor te bereiden. Waar en hoe hij dat wilde doen, zegt de politie niet. Hij heeft zijn huis doorzocht en wapens en informatie op zijn computer in beslag genomen. Volgens justitie blijft de man nog 14 dagen langer vastzitten. Albert Heijn had het al aangekondigd en het is vanmorgen ook te zien. Bij sommige winkels zijn schappen leeg. Vooral verse producten liggen er niet. In Utrecht vertelde een vakkenvuller dat er gisteren geen één vrachtwagen spullen kwam leveren. Albert Heijn wil nog steeds niet zeggen of de IT-problemen een hack zijn. Voor de kust van NAVO-land Bulgarije zijn twee schepen geraakt door drones en eentje is gezonken. De Bulgaarse premier noemt het onacceptabel en denkt dat Rusland erachter zit. Al heeft hij geen bewijs. Bulgarije ligt aan de Zwarte Zee, waar Oekraïne en Rusland vaak elkaar schepen beschieten. En de Tweede Kamer wil dat het kabinet met een plan komt wat er moet gebeuren als Rusland dingen in ons land saboteert. De VVD merkt op een bijeenkomst van NAVO-landen dat dit niet gecoördineerd wordt, schrijft de Telegraaf. De politiek wil duidelijkheid en dat het kabinet dat gaat afspreken binnen de EU en de NAVO. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een grijze dag met lichte regen of motregen, maar het wordt niet koud, 17 tot 20 graden. Het was over het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 150 kilometer file. Het aantal files neemt daarmee af. Maar je hebt nog de meeste vertraging in Noord-Brabant. Zo loopt het vast op de A2 richting Maastricht. Tussen Born en knooppunt Kerensheide is een ongeluk gebeurd. Je kan er langs vielen op- en afrit, maar reken op 20 minuten tijdsverlies. Dan naar de A15 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. 5 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. De A16 richting Rotterdam, vanaf Breda Noord 25 minuten op onthoud. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem, tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef 20 minuten langzaam rijden. En tot slot nog even naar de A8 richting Amsterdam, want er zijn nog steeds problemen bij knooppunt Koenplein. Het verkeer kan niet naar de Ring West en wordt omgeleid over de Ring Noord. Daardoor heb je nu een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Kijk nou, de Renelo!
5: Die gaat weer een vloertje leggen.
6: Ja, voor de

0: Kijk nou, daar hebben we Lau!
1: Cement dekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
2: Hey, hallo. Ben jij die leuke, vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Kom dan ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website. Youme.nl. Griekse ei, UMI.nl.
3: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van impact.
4: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
5: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
4: Vandaag, een dakkapel, in één dag.
6: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl of bezoek de showroom in Goorle.
7: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. We komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress, met dubbel S.
8: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
9: Zo, die jongens van bouwbedrijf van Boksmeer uit Veghel, die kunnen bouwen, niet?
10: Ja, en ze kunnen nog een handje gebruiken, hoorde ik.
9: Ik zou het weten, als ik een vakman was.
11: Werken bij Van Boksmeer, iets voor jou? App dan even of kijk online.
9: Werken bij vanboksmeer.nl.
12: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die passie

0: specialistbrabant.nl.
1: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergrote pneumokokken.
2: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
3: Een initiatief van Pfizer.
4: De elektrische Suzuki e-Vitara kan je nu 24 uur lang

0: Spontaanse dag. Bij J&D hoor je thuis.
1: Bij J&D.

0: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
1: De interieurontwerpers van Snoeien Luiten.
2: Ja, die Snoeien Luiten.
1: Die maken het.
0: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
1: Die maken het.
0: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
3: Muurtje eruit, kozijntje erin.
4: Ja, zo gaat die goed.
5: En wat doen we met het puinafval?
6: Container Nederland.
5: Mooi, ja.
7: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haarextensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.
8: Container.

0: de vacatures op electrodegroof.nl.
1: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneik.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
2: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
3: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
2: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: Of je hem nou gebruikt als kampeerauto of relaxed naar je werkauto, je rijdt de Suzuki e-Vitara nu tijdelijk met €4.000 extra voordeel.
6: J&D Verkeer.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 60 kilometer file, alles bij elkaar opgeteld. De files nemen nu snel af. Je hebt nog vertraging op de A2 richting Maastricht. Tussen Born en knooppunt Kerensheide gebeurde eerder een ongeluk. De weg is inmiddels weer vrij en je vertraging is nog een kwartier. Op de A15 richting Rotterdam, vanaf knooppunt Gorkum 5 minuten extra reistijd. Dan naar de A27, Breda richting Gorkum. Tussen Geertruidenberg en industriegebied Avelingen 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de A50, Eindhoven richting Arnhem. Tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Goedemorgen, dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.
9: Ondernemers opgelet.
10: Ben jij je lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
11: Home is where the heart is.
12: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een hart van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
11: Rijkers Haarden.
12: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.

0: maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
1: Stap in de wereld van Happencontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
2: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
1: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
3: Wist jij dat van Paint Project?
4: Dat zijn toch die topskills uit Tilburg?
3: Ja, maar die vaklui doen veel meer.
4: Oh,
3: stukwerk, renovatie, complete verbouwingen.
5: Ik zou die vakmensen maar eens bellen voor jullie project.
6: Wie maakt elk project perfect?
3: Toppie!
6: Paint Project.
1: Check paintproject.nl.
7: Wie van Elektra houdt?
8: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
9: Komt werken bij Van Lieshout.
8: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.

0: Wagner, Outsiders, Donnie en meer. Voor meer informatie en tickets, kijk op feestfabriektilburg.nl.
1: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
2: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
0: Dit is J&D. En iedere dag word je hier wakker met een lach. Jouw Nederlandse dag start hier. Willem Bakker en de J&D Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Willem Bakker. Alleen bij Radio J&D. Willem met de Ochtendshow. Werkdag van 7 tot 9. Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.

0: Voel de zachtheid van American Alpaca sokken. Verkoelend in de zomer, warm in de winter en geen zweetvoeten meer. Elke stap voelt beter met American Alpaca sokken. American Alpaca. Bezoek de American Alpaca Store. Hinthammerstraat 33, Den Bosch.
1: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
2: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
1: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
2: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
3: Pindijco Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Pindijco.nl en neem contact op. Pindijco Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pindijco.nl.
4: Ken je Stoke in Boxtel al? De basis voor iedere professional. Dus

0: Nieuwsradio.nl.
1: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
2: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
1: Wat zeg je?
2: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
1: Hoe dan?
2: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
1: Wauw, dat klinkt goed.
2: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
3: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
4: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.

0: uur.
1: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. Een man uit Capelle aan de IJssel blijft nog 14 dagen langer in voorarrest omdat hij wordt verdacht van terrorisme. Hij zou van plan zijn geweest een aanslag te plegen, maar hoe is niet duidelijk. Hij zei dat hij zoveel mogelijk slachtoffers wilde maken. De man werd vorige week opgepakt. In zijn huis werden wapens gevonden. Asielminister Van den Brink heeft alle gemeenten in een brief om extra opvangplekken gevraagd. Hij zegt dat de situatie in Ter Apel onhoudbaar is. Vorige week moesten mensen buiten slapen omdat er te weinig plek was. De minister zegt dat hij tot april volgend jaar 7600 plekken tekort komt. In de Amerikaanse stad Houston is een Mexicaanse bouwvakker zaterdag overreden door agenten van de immigratiepolitie ICE. Volgens een advocaat deden ze dat expres. Hij brak zijn been op 3 plaatsen. ICE zegt dat de man voor hun auto rende. Justitie onderzoekt nu of het een ongeluk of bewuste actie was. En PEC Zwolle heeft trainer Henry van der Vecht ontslagen. De club heeft er 8 wedstrijden op zitten in de Eredivisie en heeft nog maar 4 punten. Daardoor staat de club bijna onderaan op de 16e plek. Van der Vecht was iets meer dan een jaar hoofdtrainer van PEC. Zijn opvolger is nog niet bekend. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt met af en toe wat lichte regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Aan het eind van de middag trekken over het westen enkele buien. Morgen meer zon. Het was over het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A2 richting Maastricht. Tussen Echt en Eurmond staat een kapotte auto. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en ben je 10 minuten langer onderweg. Op de A27 richting Utrecht tussen Noorderloos en Lexmond 4 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tot slot de A59 richting knooppunt Zonzeel vanaf Waspik 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
5: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
4: Maatwerk Sanitair.
5: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
6: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
7: Van den Akkerbomen. De leiboomspecialist. De allermooiste leibomen. Direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
8: Holy moly!
9: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
10: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
9: En altijd met hoog rendementsglas.
11: Holy kozijnen, daar heb je leven.
9: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
12: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
13: Al deringsregeling, wat moet ik nu met mijn panelen?
14: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
15: Slecht plan.
14: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
15: Goed plan, Zonneplan.
16: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
17: Aan de slag.
18: Aan de slag.

0: die perfect blenden bij jouw eigen haar. Plan je gratis intake op de site of Insta van Harbor Beauty Tilburg. Harbor Beauty.
1: De grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
2: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds,

0: Ik weet niet. Ik had er een dakkapel op gezet.
1: A, B, M. Uit Tilburg. Die geeft wel eens 15 jaar garantie en plaatst dakkapellen in één dag.
2: A, B, M. Met de M van Magnifiek.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.
4: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules 196 stuks voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: J&D Verkeer.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Goedemorgen. Dit is Radio J&D.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Bedrijf- of personenauto?
9: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
10: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
9: En gratis vervangend vervoer.
10: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
9: Industrieweg 27 in Oorschot.

0: Zorgspecialistbrabant.nl.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
5: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden.

0: Nederland.nl.
1: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen en nooit te veel betalen.
2: Ga ze bij de vleuten halen.
1: 25.000 vierkante meter.
2: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
1: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
3: Bestel nu ook eenvoudig online.
4: Rolcontainer huren. Ga voor scherpe tarieven naar
5: rolcontainernederland.nl. Custers Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custers Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
6: Nieuwe kozijnen? Kies voor Cozion. Al 20 jaar specialist in kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Persoonlijk advies, vakkundige montage en een strak resultaat waar je jarenlang van geniet. Bezoek Cozion in Eindhoven, Tilburg, Breda of Den Bosch. Kijk op cozion.nl.
7: Schaamt u zich voor uw gebit? Wilt u na al die jaren weer eens voluit kunnen lachen? Van Nuna Mondzorg tovert een glimlach op uw gezicht. Bent u slecht ter been? Dan kunnen wij u zelfs thuis behandelen. Van Nuna Mondzorg maakt gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van gebitsprotheses. Rijnstraat 58A in Eindhoven. Van Nuna-mondzorg.nl.

0: Praktijk.eu.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
4: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.

0: uur.
1: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. Zorgminister Sterk zegt nog niets over extra geld voor Veilig Thuis. Ze willen eerst praten over wat er precies nodig is. Veilig Thuis trekt aan de bel en heeft gevraagd om 210 miljoen euro extra voor de komende jaren. Ze willen de enorme wachtlijsten terugdringen en de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld verbeteren. De overheid moet er binnen een half jaar voor zorgen dat er bij boeren wordt gecontroleerd of ze varkensstaarten afknippen. Dat mag niet, maar er wordt niet op gehandhaafd. Varkens in Nood stapte naar de rechter en die geeft de dierenbeschermingsorganisatie nu gelijk. Er is geen goede reden om niet te handhaven. Klimaatactiviste Greta Thunberg doet mee aan de grote scholierenprotesten in Frankrijk. Ze steunt de jongeren voor wie volgens haar te weinig aandacht is. Vanmiddag is er weer een grote demonstratie in verschillende steden, onder meer in Parijs. Thunberg doet ook mee, maar waar is niet duidelijk. En in Hongkong stonden honderden mensen in de rij voor een Van Gogh uit 1890. Het werk met bloeiende kastanjebomen was 60 jaar niet te zien. Volgende maand wordt het geveild in New York. Sotheby's verwacht zo'n 180 miljoen dollar. Dat zou een record zijn voor een Van Gogh. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en zacht, met af en toe wat lichte regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Aan het eind van de middag trekken over het westen enkele buien. Morgen meer zon. En tot zover het AP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Tegel eruit, boompje erin.
5: Ja, zo gaat ie goed.
6: En wat doen we met het tuinafval?
7: Container Nederland.
6: Oh ja.
8: Toe aan nieuwe wand- of vloertegels? Maar moet het wel leuk blijven? Tegelhal Brabant levert topkwaliteit tegels uit Spanje en Italië. Met 10 jaar garantie. En door eigen import met unieke laagste prijsgarantie.

0: is bij de buren het gras groener. Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
1: De mooiste tegels voor groen en wand. Tegelhaalbrabant.nl.
2: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet, die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
6: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Jouw Nederlandse dag.

0: Stap in de wereld van Van Happen Containers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
1: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
0: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
2: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement. Ook bij je thuis.
3: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
4: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard of kijk op pcdiscounter.nl.
5: De Salamander.
6: Prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen.

0: groot of te klein voor Gebroeder Smit? Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak?
1: Smit Dakbedekkingen, iBest.
2: Ben jij ook al fan van Mel & Dan? Stream nu hun nieuwste tracks. Van je tuin in de zon tot een knalvol stadion. Mel & Dan maken elk feest zoals er nooit een is geweest. Boekingen of meer info? Check melanden.nl.

0: Check de vacatures op electrodegroof.nl.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
3: JND Verkeer.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag. Dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Goedemorgen.

0: binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Partytime. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
1: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via specieshop.nl.
2: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
3: Ben jij over je vloer aan het matten?
4: Lemmen Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemmen Design Vloeren.
5: Lemmen Design Vloeren in Sommeren.
6: Lemmenvloeren.nl.
7: Schade

0: DVZ Aannemersbedrijf uit Bokstel zoekt een allround timmerman. We bieden je een uitstekend salaris en afwisselende projecten. Hier in de regio. Weet jij van aanpakken? Check de vacatures op dvzab.nl.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Iedere werkdag...

0: 2008 in Zon.
1: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
2: Wie gaat er mee naar buiten?
3: Naar buiten!
2: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf €10 per maand je eigen overkapping.
4: De goedkoopste veranda.nl. Oeh.
2: Met 10 jaar garantie.
4: Ah, de goedkoopste veranda.
5: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het compleet assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
6: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden met ons in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
7: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit. Het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
8: Ja, het is er dan toch van gekomen.
9: Welk?
8: Ik ga trouwen.
9: Anders aan de net toch eens uit. Zeker niet was. Begint er niet aan.
8: Ja, maar ik geef een heel school feest. Bij Brabantland Catering.
9: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd van de Zaande.
10: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
11: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
12: Allsafe. Geeft ruimte.
13: Dit is Radio JND.
14: Elke dag.
15: Jouw Nederlandse dag.
14: Bij JND hoor je thuis.
15: 1 uur.
16: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. De winkels van Albert Heijn worden vandaag extra bevoorraad. Dat betekent volgens de supermarkt niet dat alle schappen weer vol liggen. Vooral verse spullen als groente en fruit zullen er minder zijn. Intussen zegt AH nog niets over de oorzaak van het IT-probleem en of het een hack was. De website en app werken nog steeds niet. Het dodelijk ongeluk op de A16 gisteren is veroorzaakt door een man uit Ridderkerk die gevaarlijk reed, dat zegt de politie. Bij het ongeluk met 3 auto's kwam een vrouw om het leven en raakte 2 mensen gewond. De verdachte mocht naar huis, maar wordt mogelijk vervolgd voor dood door schuld. 3 Nederlandse organisaties, waaronder de Consumentenbond, spannen een kort geding aan om de Meta-camerabril. Ze willen dat die aan de privacywet voldoet. Zolang je ermee kan filmen, moet die van de markt, zeggen ze. Meta lijkt dat niet van plan. Toen er een smartphone met camera op de markt kwam, was er ook ophef, zeggen ze. En de Formule 1 komt terug naar Afrika. Er is een contract van 10 jaar gesloten met Rwanda. Daar wordt speciaal een circuit aangelegd. De eerste race is waarschijnlijk begin 2030. De laatste Formule 1 race in Afrika was in 1993, toen in Zuid-Afrika. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en zacht, met af en toe wat lichte regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Aan het eind van de middag trekken over het westen enkele buien. Morgen meer zon. Het was over het AP-nieuws op Radio JND.
14: JND Verkeer.
17: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het goed door. 2 vertragingen gemeld. Te beginnen op de A12, de Duitse grens richting Utrecht. Tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoord staat een kapotte vrachtauto en daardoor heb je 10 minuten tijdsverlies. En op de A16 richting Rotterdam doe je er tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Debrechtseplein 25 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die passie

0: hoort het. Ze komen allemaal naar You and Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook?
1: Gaat weer een vloertje leggen.
2: Ja, voor de allerbeste cement.

0: energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weten hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
1: Kijk nou, daar hebben we Lau!
2: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
3: Werkkleding nodig voor je hardwerkende collega's? Santino, de specialist in moderne bedrijfskleding. Santino Casual Workwear. Ontdek het zelf op santino.nl.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
6: J&D Winterfestival is terug. Zaterdag 21 november in Eventcenter Aquabest. Koor jouw tickets nu op jndwinterfestival.nl.
7: J&D. Jouw Nederlandse dag.
6: Jouw Nederlandse dag.

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Zo, die jongens van boven nog even een box meer met Vechel. Die kunnen bouwen, niet?
2: Ja, en ze kunnen nog een handje gebruiken, hoor ik.
1: Ik zou het wel weten, als ik een vakman was.
3: Werken bij Van Boksmeer. Iets voor jou? App dan even of kijk online.
1: Werken bij vanboksmeer.nl.
4: En, hoe smaakt je koffie?
5: Bueno.
4: Proef de melanges van Bueno Koffie. Op ambachtelijke wijze gebrand, waardoor iedere boon zijn volle smaak behoudt. En met een koffieautomaat van Vrekos smaakt je koffie nog lekkerder. Kom het zelf ervaren. Bij Vrekos. Provinciale weg, Veldhoven.
6: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
7: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
6: Vandaag een dakkapel. In één dag.
8: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.

0: Veel
1: gemel. M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging op de A8 richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft en knooppunt Zaandam staat 2 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En dat komt door een kapotte auto. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag. Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.
5: Wist jij dat zo'n Paint Project? Paint Project is op zoek naar vakmensen die hun team kunnen versterken. Stucadoors, schilders, timmerlui, kies voor een vaste baan met zekerheid. Ga aan de slag bij Paint Project.
6: Wie maakt elk project perfect?
5: Toppie!
6: Paint Project.
5: Meer info op paintproject.nl.
7: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
6: De interieurontwerpers van
8: Ja, die! Snoeien Luiten!
6: Die maken het!
7: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
6: Die maken het!
7: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
9: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur.
6: Wood and Work.
9: Kijk op woodandwork.nl.
10: Als u

0: Specialistbrabant.nl.
1: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen. Van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
2: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
1: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl.

0: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
1: En die chocomelettes zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd. Chocomel.
2: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Het Amazing Feest van het jaar is terug. Zaterdag 21 november barst het J&D Winterfestival weer los. In

0: Heiko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Vidijko.nl en neem contact op. Vidijko Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Vidijko.nl.
1: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S. Rebirth.

0: Outsiders, Donnie en meer. Voor meer informatie en tickets, kijk op feestfabriektilburg.nl.
1: Voel de zachtheid van American Alpaca sokken. Verkoelend in de zomer, warm in de winter en geen zweetvoeten meer. Elke stap voelt beter met American Alpaca sokken. American Alpaca. Bezoek de American Alpaca Store. Munstraat 5, Maastricht.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Ah, relaxed?
3: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar €4,99. Hey.

0: hoor je thuis. 2 uur.
1: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. Concurrent van Albert Heijn merkt ook vandaag dat het drukker is. Omdat er bij AH lege schappen zijn, door de IT-problemen wijken mensen uit naar andere supermarkten. Albert Heijn gaat de winkels vanmiddag extra bevoorraden, maar denkt dat niet alle schappen gevuld zullen zijn. Vooral verse spullen ontbreken. Volgend studiejaar komen er 66 extra plekken voor geneeskundestudenten. Daarmee draait het kabinet een eerdere verlaging terug. Een adviesorgaan wilde meer plekken, zodat er genoeg basisartsen komen. De minister begrijpt dat die nodig zijn, maar zegt dat onduidelijk is hoeveel precies. De NAVO kijkt of het de bescherming van schepen op de Zwarte Zee moet opschroeven. Er werden bij Bulgarije opnieuw 2 vrachtschepen getroffen door drones. Eentje is gezonken. De Bulgaarse premier Radev zegt niet hard te kunnen maken dat Rusland erachter zit, maar vertrouwt het niet. En de dichtregels op vuilniswagens in Rotterdam zijn uitgeroepen tot immaterieel erfgoed. Sinds eind jaren 80 zijn honderden regels uit gedichten op die manier verspreid om poëzie de wijk in te brengen, is het idee. De eerste regel was: het gedicht is een bericht van Jules Deelder. Zo werd het project ook genoemd. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt met soms een beetje regen en 17 tot 20 graden. Later vanmiddag trekken over het westen enkele buien en daarna breekt aan de kust de zon door. Morgen zonnig, ook wat stapelwolken en 16 tot 18 graden. Het was over het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dus eruit!

0: badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels, maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
1: Maatwerk Sanitair.
0: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
2: Container.

Bruin Café Downtown in Playa del Ingles. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes, stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op Gran Canaria Downtown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is. Ken je Stolk in Bokstel al? De basis voor

0: op stolkboksel.nl.
1: Home is where the heart is.
2: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
1: Rijkers Haarden.
2: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
3: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een mini cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
4: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
3: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
4: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
5: Wie van Elektra houdt?
6: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
5: Komt werken bij Van Lieshout.
6: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
5: En komt werken bij Van Lieshout.
7: En, heb je de klus?
8: Nee man, dat ging niet door.
9: Een andere aannemer was sneller.
8: We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
7: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
8: Oké, app het even. Deddo.nl, voor vakmensen die met hun handen werken.
7: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis. Deddo, zo simpel is het.
10: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Jouw Nederlandse dag.
12: Jouw Nederlandse dag.

0: De Radio J&D Successchijf.
1: De Radio J&D Successchijf.
0: Angelina Garcia. Terug naar jou.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi hoi, mijn naam is Angelina Garcia en mijn nieuwe single Terug naar jou is deze week de Successchijf van Radio J&D.

0: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
1: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
2: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
3: Nieuwe kozijnen? Kies voor Cozion. Al 20 jaar specialist in kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Persoonlijk advies, vakkundige montage en een strak resultaat waar je jarenlang van geniet. Cozion, de nummer 1 van Brabant in kunststof kozijnen. Kijk op cozion.nl.
4: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers,
5: officieel dealer van NBI. Inspiraton en Excluton.

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Stap in de wereld van Happencontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
2: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
1: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
3: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
4: Kijk voor vacatures op
5: metselprojecttilburg.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2

0: Verkeer.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven, 6 kilometer file tussen knooppunt Kruisdonk en Elslo. Door een kapotte auto is de rechterrijstrook dicht. A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Bankhoef en Valburg, 3 kilometer file door opruimwerkzaamheden. Verkeer gaat via de parallelbaan vanwege glas op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: De grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer.

0: die perfect blenden bij jouw eigen haar. Plan je gratis intake op de site of Insta van Harbor Beauty Tilburg.
1: Harbor Beauty.
2: Moet je kijken, dat prachtige gebouw. Dat lijnenspel, die architectuur, geweldig.
3: Ik weet niet, ik had er een dakkapel op gezet.
4: ABN uit Tilburg. Dakkapellen. Die geeft wel liefst 15 jaar garantie en plaatst dakkapellen in één dag.
2: ABN. Met de M van Magnifiek.
5: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens. Naar autoservicevaneijk.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk. Zet zoden aan de dijk.
6: Hallo, waar gaan we heen?

0: eens op rolcontainernederland.nl.
1: Custer's Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custer's Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
2: Ondernemers, opgelet.
3: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
4: Holy moly!
5: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
6: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren. In kunststof en aluminium.
5: En altijd met hoog rendementsglas.
7: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
5: Ga voor een messcherp offerte naar holykozijnen.nl.
8: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
9: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
10: Je weekend begint op vrijdag.

0: 760-9936. De J&D Verzoek Vrijdagavond. Vrijdagavond van 8 tot 11.
1: Radio J&D.
0: Radio J&D. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Dit is Radio J&D.

0: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
1: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
2: Ook bij je thuis.
3: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.

0: Check de vacatures op elektrodegroof.nl.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
2: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.

0: 3 uur.
1: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben René Postma. Er zijn bij Albert Heijn voor zover bekend geen gegevens van klanten of bedrijven gestolen, zegt het moederbedrijf. Het zegt nog steeds niet wat er nou precies aan de hand was. Een hack, een storing of iets anders. Het computersysteem was gedeeltelijk stilgelegd voor de zekerheid, maar wordt nu weer opgestart. Na de droneaanval op een schip in de Zwarte Zee worden 11 mensen vermist. Het schip zonk voor de kust van Bulgarije. Ook een ander vrachtschip werd aangevallen door drones. De Bulgaarse premier vermoedt dat Rusland erachter zit. De NAVO kijkt of het de bescherming op de Zwarte Zee moet opschroeven. Paus Leo wordt vandaag in een ziekenhuis in Rome geopereerd aan een long. Bij een controle was een knobbeltje gevonden en dat moet worden weggehaald. Het was tijdig ontdekt en is daarom verder niet gevaarlijk. Het Vaticaan denkt dat de paus een week nodig heeft om te herstellen. Door de landelijke staking van schoonmakers is het in de treinen wat viezer dan normaal. Voor reizigers kan het vervelend zijn, zegt de NS. Die roept reizigers daarom op om hun eigen afval mee te nemen uit de trein en weg te gooien op de stations. De staking tegen de nieuwe CAO begon vrijdag en duurt tot en met morgen. Het weer van Weer Online. Steeds meer opklaringen en vanavond en vannacht overal droog. Morgen is er aardig wat zon, het wordt dan 17 graden, donderdag nog iets warmer. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een pechgeval op de afsluitdijk op de A7 vanuit Friesland 4 kilometer stilstaand verkeer tussen Brezandijk en Den Oever. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: specialistbrabant.nl.
1: Zit er even helemaal doorheen. Ben kapot.
2: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
1: Wat zeg je?
2: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
1: Hoe dan?
2: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
1: Wauw, dat klinkt goed.
2: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
3: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen.
4: En nooit te veel betalen.
3: Ga ze bij de vleuten halen.
4: 25.000 vierkante meter.
3: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
4: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
5: Bestel nu ook eenvoudig online.
6: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
7: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
6: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
8: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Jouw Nederlandse dag.
11: Jouw Nederlandse dag.

0: partner voor jouw evenement, kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
1: Ik heb zo'n afspraakje. Met twee mannen. Oeps, daar zul je ze hebben.
2: Hey, Vrouwke. De tegelzetters van Tegelhal Brabant.
3: Tegelhal Brabant. Ook voor de complete montage van

0: stream nu hun nieuwste tracks. Van je tuin in de zon tot een knalvol stadion. Mel en Dan maken elk feest zoals er nooit een is geweest. Boekingen of meer info? Check melanden.nl.
1: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar Amigo's Barbecue Restaurant. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.

0: bent u?
1: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
5: J&D Verkeer.
6: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A27 Breda richting Gorinchem staat veel vertraging voor de file tussen Hank en de brug bij Gorinchem. 6 kilometer, bijna 3 kwartier extra reistijd. Ook zoiets op de A50 Arnhem richting Os door een kapotte auto tussen Knoop het Grijsoord en Heteren. 8 kilometer stilstaand verkeer. En 325 Duitse grens richting Arnhem. Tussen Nijmegen en Knoop het Ressen staat het stil over 3 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedemiddag. Dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: De Salamander biedt vakmanschap als geen ander.
9: Prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen,

0: binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
1: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
2: Smit dakbedekkingen, uit best.
3: Schade?

0: bedrijfs- of personenauto?
1: BOVAG Garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
0: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaalonderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
1: En gratis vervangend vervoer.
0: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG Garagebedrijf Erik Pijnenburg.
1: Industrieweg 27 in Oorschot.
2: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
3: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
4: Shape the future with confidence. EY.
5: Het Amazing Feest van het jaar is terug. Zaterdag 21 november barst het J&D Winterfestival weer los.

0: jouw tickets op jnd-winterfestival.nl. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Dit is Radio JND.

0: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
1: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via spacyshop.nl.
2: Ben jij over je vloer aan het matten?
3: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
4: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
5: Lemmenvloeren.nl.
6: Rebirth presenteert Volle Bak.
7: Volle Bak.
6: Op 13 november is het tijd voor de grootste boerenovertrek van Brabant. Drie podia met onder andere BZB, Frans Bauer, Mendel Tio, WC Experience, Freddy Morera en nog veel meer. Voor meer informatie en tickets kijk op vollebak-event.nl.
8: Ja, yeah, het is er dan toch van gekomen.
9: Welk?
8: Ik ga trouwen.
9: Van de zaande naar toch gezet, zeker niet waars. Begint er niet aan.
8: Ja, yeah, maar ik geef een heel schoon feest. Bij Brabantland Catering.
9: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd van de zaande.
10: Schaamt u zich voor uw gebit? Wilt u na al die jaren weer eens voluit kunnen lachen? Van Nune Mondzorg tovert een glimlach op uw gezicht. Bent u slecht ter been? Dan kunnen wij u zelfs thuis behandelen. Van Nune Mondzorg maakt gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van gebitsprotheses. Rijnstraat 58A in Eindhoven. Van Nune-mondzorg.nl.
11: Timmer je mee met DVZ aan de mooiste projecten.
12: DVZ, aannemersbedrijf uit Bokstel, zoekt een allround timmerman. We bieden je een uitstekend salaris en afwisselende projecten. Hier in de regio. Weet jij van aanpakken? Check de vacatures op dvzab.nl.
13: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
14: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
15: Hola, ¿dónde está mi casa?
14: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
15: Paella, paella.
14: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
15: Buenas noches.
14: Dus, red ik het. En vamos naar

0: uur.
1: Goedemiddag, het ANP nieuws op Radio JND. Ik ben René Postma. In Frankrijk zijn vandaag weer scholierenprotesten. Waarschijnlijk gaan meer dan 100.000 demonstranten de straat op en zijn zo'n 200 scholen geblokkeerd. Het is al de vierde week dat wordt geprotesteerd. Vaak lopen de betogingen uit de hand en tot nu toe zijn bijna 150 onderwijsmedewerkers gewond geraakt. Er is geen verband tussen de computerproblemen bij Albert Heijn en allerlei cyberaanvallen op supermarkten in het buitenland, zegt het Cybersecurity Center in Den Haag. In Frankrijk werd de Carrefour gehackt en werd de temperatuur van koelkasten op 50 graden gezet. En in Amerika zijn websites van allerlei supermarkten uit de lucht. Na drie steekpartijen vorige week op scholen in Polen nemen de winkeliers daar maatregelen. Ze halen Halloween-producten zoals nepmessen en plastic hakbijlen uit de handel. Grote winkelketens vinden het niet oké om die spullen nu te verkopen. Bij de steekpartijen vielen een dode en meerdere gewonden. De Russische Gymbond is boos op Nederland omdat drie topturnsters niet mee kunnen doen aan het WK in Rotterdam. Ze krijgen geen visum. Een van hen is de huidige wereldkampioene meerkamp Angelina Listunova. Volgens Rusland schakelt ons land doelbewust de sterkste turnsters van de wereld uit. Het weer van Weer Online. Steeds meer opklaringen en vanavond en vannacht overal droog. Morgen is er aardig wat zon, het wordt dan 17 graden, donderdag nog iets warmer. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Drukte is begonnen, de avondspits met verspreid over het land een aantal files met redelijke vertraging op de A27 Breda richting Gorinchem. Een half uur extra reistijd tussen Hank en de brug bij Gorinchem. 8 kilometer file. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. A50 Arnhem richting Oost tussen Knoop het Grijzoord en Renkum 20 minuten vertraging op de N325 Duitse grens Arnhem. De drie kwartier vertraging tussen Nijmegen en Knoop het Ressen in 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een mes.

0: nodig voor je hardwerkende collega's? Santino, de specialist in moderne bedrijfskleding. Santino Casual Workwear. Ontdek het zelf op santino.nl. Santino.
1: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
2: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit, het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
3: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
4: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
5: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
6: Wie gaat er mee naar buiten?
7: Naar buiten!
6: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.

0: dat smaakt naar meer.
1: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.

0: Q-Music.nl.
1: Zorg dat je erbij bent.
2: Erik Kerkhoff.
1: Vinden we gezellig, lopen we samen een stukje Polonaise. Hey, tot een uur of zes de middagshow van dinsdag. Het is de 13e van oktober inmiddels.

0: die weet wel een feestje te bouwen, Jeffrey Hezen met Loco.
1: Radio JND, Erik Kerkhoff.
0: Ja, dan is het inmiddels alweer 13 oktober, de landelijke stiefouderdag. En ja, draag geen BH-dag. Nou dames, misschien ben ik daar een beetje te laat mee om dat nu nog te melden. Maar goed, die landelijke stiefouderdag, dat vind ik ook wel een mooi initiatief. Er zijn heel veel bonusouders die echt heel goed hun best doen om er een leuk feestje van te maken. En ja, daar vind ik toch ook alweer een petje af. Petje af daarvoor. Ja, de 13e van oktober, dinsdag. Ik vind het altijd een beetje een saaie dag. Want ja, het afgelopen weekend, dat ben ik inmiddels alweer vergeten. En het komend weekend, dat lijkt zo verdomd weg. Ja, dan ben je helemaal kwijt, hè. Dus ja, het is wel een beetje uitkijken naar het komende weekend alweer. Nou ja, ook dat gaat weer leuke dingen doen. Want ja, we zitten midden in de Oktoberfestperiode. Dat, misschien doet dat ook wel wat met je. Ik heb Jan Man, ik heb Miss Montreal, de bankzitters. Bas Brummelhaus, hou die naam in de gaten. Straks nog wat beroemde verjaardagen. De krantenkoppen van 13 oktober 1993.

0: Erik Kerkhoff.
1: Ja, en die heeft er zin in voor deze dinsdag. Zeker weten. Je moet nog een uurtje werken en dan gaan we zo meteen met gierende banden onderweg naar huis om nog een mooie dinsdagavond te beleven. Dit is Nenis Leeman. Je zei.

maar het geeft niet. Kijk, ook dat is Radio J&D met telkens weer grote sterren. Dat is leuk. Aanstaande zaterdag heb ik Romy Montero in de studio. Vind ik het leuk? 24 oktober komen de drie J's bij Koen van der Vorst in de studio. Nou, hoeveel gezelligheid kun je verdragen? 4:15, Miss Montreal nu op de radio. Love You Now.

0: muurtje eruit, kozijntje erin. Ja, zo gaat ie goed.
1: En wat doen we met het puinafval?
2: Container Nederland.
1: Oh ja.
3: Zo, die jongens van boven nog even een box meer met vechel. Die kunnen bouwen, niet?
4: Ja, en ze kunnen nog een handje gebruiken, hoor ik.
3: Ik zou het wel weten, als ik een vakman was.
5: Werken bij Van Boksmeer. Iets voor jou? App dan even of kijk online.
3: Werken bij Van Boksmeer.

0: Hey, hallo. Ben jij die leuke, vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Kom dan ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website. Youme.nl. Griekse ei, UMI.nl.
1: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont. En hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel.

0: die gaat weer een vloertje leggen.
1: Ja, voor de allerbeste cementdekvloeren, privé of op de bouw, bel je met Lau.
2: 0626-222-498. En, hoe smaakt je koffie?
3: Bueno.
2: Proef de melanges van Bueno Koffie. Op ambachtelijke wijze gebrand, waardoor iedere boon zijn volle smaak behoudt. En met een koffieautomaat van Vrekos smaakt je koffie nog lekkerder. Kom het zelf ervaren. Bij Vrekos. Provinciale weg, Veldhoven.
4: Kijk nou, daar hebben we Lau!
1: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
5: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.
7: J&D Verkeer.
8: Dit is even de hart van de ANWB. Het is al redelijk druk op de weg. Op de A2 Utrecht-Den Bosch. Lange dagelijkse file tussen Utrecht-Papendorp en Beest. 20 kilometer. Op de A2 Eindhoven-Maastricht. Een half uur vertraging tussen Afrit Budel en Nederweert in 8 kilometer file. A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Heemskerk en Knoopend Kooimeer. 8 kilometer file. Dat komt door werkzaamheden. Op de A27 Utrecht richting Breda staat 9 kilometer file tussen Lexmond en Werkendam. Op de AN242 Alkmaar-Middenmeer een half uur vertraging tussen de A9 en Ring Alkmaar, 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Goedemiddag, dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.

0: Check de vacatures op elektrodegroof.nl.
1: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
2: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haarextensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabeau.nl. Salon La Beau, met BEAU.
3: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
4: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
3: Vandaag een dakkapel, in één dag.
5: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorle.
6: Kijk eens, schat, hier is je thee.
7: Ah, heerlijk.
6: Wie bel jij als eerste met goed nieuws?
7: Wie bel ik als eerste met goed nieuws?
6: Mm-hmm.
8: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
9: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren.

0: Welkom
1: bij Radio JND.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: Word wakker met Willem Bakker in de JND Ochtendshow. Strijders, een hele goede morgen.
0: Daarna hoor je de hele werkdag de beste muziek van eigen bodem. Met ieder uur twee Feel Good Classics.
1: Tijdens de middagspits brengt Erik Kerkhoff je naar huis in de JND Middagshow.
2: De JND Middagshow.
0: Het is altijd bij ons te doen.
1: Van je eerste bak koffie tot je rit naar huis.
0: Houd je radio op Radio JND.
3: JND!
1: Jouw Nederlandse dag. Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.

Zij is van mij. André Hazes en Mart Hoogkamer. Geloof dat de liefde en de vriendschap een beetje bekoeld is. Ik weet niet precies waar dat aan ligt. En heb je al gekeken naar de real life soap van André Hazes? Hij heeft wel een hele knappe vriendin, hè? Eerlijk is eerlijk. Het is 16:30 geweest, de middagshow van J&D met nu René Schuurmans. Aan

Hij heeft net een boek uit. Is dat niks? Hartstikke goed, Frans Duits. Vallen en opstaan hoor je op jouw Nederlandse dag. En het is een nieuwe single. René Schuurmans daarvoor. Ik denk dat hij over het leven van René ook wel een boek kan schrijven. Dat is mooi, hè? Man die altijd glimlachend in het leven staat. 5:10. De middagshow van dinsdag

Je hebt muurblompjes en je hebt aan de andere kant Rob van Daal. Want als hij binnen is, dan weet je dat. En dan weet je dat het feest wordt. Zo heb ik het nooit bedoeld. Aardige deun van inmiddels alweer een jaar of 11 geleden. Daarvoor Samuel Welten met Russo. En boom, dit zijn de hits van jouw Nederlandse dag. Radio JND, nu met de Fine Young Cannibals.

Dacht die hoorde Johnny Come Home. Heb je een leuke suggestie voor een andere classic? Laat me weten wat je wilt horen. WhatsApp de studio. Radio J&D. 085-760-9936. We krijgen ook de vraag, is Django erbij op 21 november op het J&D Winterfestival? Tuurlijk! Kom.

0: eens op rolcontainernederland.nl.
1: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen van Waal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
2: Van Waal Kozijntechniek in Helmond.
1: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar
2: rolcontainernederland.nl.
3: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
4: Wist jij dat van Paint Project?
5: Dat zijn toch die topskills uit Tilburg?
4: Ja, maar die vaklui doen veel meer.
5: Oh.
4: Stukwerk, renovatie, complete verbouwingen. Ik zou die vakmensen maar eens bellen voor jullie project.
6: Wie maakt elk project perfect?
4: Toppie!
7: Check paintproject.nl.
8: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
6: De interieurontwerpers van
5: Snoeien Luiten. Ja, die
6: Snoeien Luiten.
8: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen. Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
9: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2+2 gratis. Dat is een hele mond vol. En een hele mand vol. Op naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Een snelle boodschap of een dagje shoppen. Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.

0: 5 uur.
1: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben René Postma. In Frankrijk zijn vandaag weer scholierenprotesten. Waarschijnlijk gaan meer dan 100.000 demonstranten de straat op en zijn zo'n 200 scholen geblokkeerd. Het is al de vierde week dat wordt geprotesteerd. Vaak lopen de betogingen uit de hand en tot nu toe zijn bijna 150 onderwijsmedewerkers gewond geraakt. Er is geen verband tussen de computerproblemen bij Albert Heijn en allerlei cyberaanvallen op supermarkten in het buitenland, zegt het Cybersecurity Center in Den Haag. In Frankrijk werd de Carrefour gehackt en werd de temperatuur van koelkasten op 50 graden gezet. En in Amerika zijn websites van allerlei supermarkten uit de lucht. Na drie steekpartijen vorige week op scholen in Polen nemen de winkeliers daar maatregelen. Ze halen Halloween-producten zoals nepmessen en plastic hakbijlen uit de handel. Grote winkelketens vinden het niet oké om die spullen nu te verkopen. Bij de steekpartijen vielen een dode en meerdere gewonden. De Russische Gymbond is boos op Nederland omdat drie topturnsters niet mee kunnen doen aan het WK in Rotterdam. Ze krijgen geen visum. Een van hen is de huidige wereldkampioene meerkamp Angelina Listunova. Volgens Rusland schakelt ons land doelbewust de sterkste turnsters van de wereld uit. Het weer van Weer Online. Steeds meer opklaringen en vanavond en vannacht overal droog. Morgen is er aardig wat zon, het wordt dan 17 graden, donderdag nog iets warmer. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Behoorlijk druk op de weg, veel files in de Randstad en bij Arnhem en Nijmegen. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch, 18 kilometer file tussen Knoop het Oude Rijn en Beest geeft een half uur vertraging. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht is een ongeluk gebeurd bij Nederweert. Het geeft 6 kilometer file vanaf afrit Budel, 35 minuten erbij. Ook zoiets aan vertraging op de A27 Almere richting Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagenstein. Op de A27 Utrecht richting Breda, 9 kilometer file bij Werkendam. 25 minuten vertraging. De N2 Eindhoven-Utrecht, Eindhoven-Maastricht. Dus de knooppunt Batendorp en Meerhoven-Zuid. Door een ongeluk 20 minuten vertraging in 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Rebirth Event.

0: partner, Outsiders, Donnie en meer. Voor meer informatie en tickets, kijk op feestfabriektilburg.nl.
1: Pidijko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar pidijko.nl en neem contact op. Pidijko Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pidijko.nl.
2: Home is where the heart is.
3: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
2: Rijkers Haarden.
3: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl. Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
4: Kijk voor vacatures op
5: metselprojecttilburg.nl.
6: Nieuwe kozijnen? Kies voor Cozion. Al 20 jaar specialist in kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Persoonlijk advies, vakkundige montage en een strak resultaat waar je jarenlang van geniet. Bezoek Cozion in Eindhoven, Tilburg, Breda of Den Bosch. Kijk op cozion.nl.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
8: Voor de makers. Praxis.
9: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
10: Inmiddels alweer 5 uur geweest. We gaan samen met gierende banden onderweg naar huis. Het is mooi geweest. De dinsdagavond is van ons. Ik heb Robert van Hemert. Zandloopster op de radio.

bijvoorbeeld. Ja, en een dame die bekend werd vanwege haar brilgedrag. Nou, dat is een beetje een ingewikkeld verhaal, maar ja, je hoort het straks. Verder de krantenkoppen van 13 oktober 1993, 1998 en 2010. Blijf lekker luisteren, dan mis je niks en hoor je alles, want dit is jouw radio. Je luistert naar Radio JND en ik wil je nog graag even wijzen op het feit dat we 21 november, dat is echt binnenkort, een leuk feestje gaan vieren. Het JND Winterfestival met heel veel grote artiesten. Nieuwe namen zijn erbij gekomen. Gisby, Ammar, de Alpenzusjes. Maar we hadden al zoveel goede namen. En we missen misschien alleen jou nog op de lijst. Kom je erbij? Check jndwinterfestival.nl.

0: partytent. Ah, wat een hit, hè. Leuk, zeg. Ja, ik zei het al eerder, als je geen hit hebt gemaakt met Donnie... dan ben je niet echt geslaagd als het is bijna, zou je denken. Hey, het is vandaag de verjaardag van Ellemieke Vermolen. De prachtige blondine wordt Sarah. Kijk aan. En Kelly Preston is ook jarig. Misschien ken je de film nog, The Lady in Red. En zij was die prachtige dame. Ze wordt inmiddels 64 en ik heb er even gegoogeld. Ze ziet er nog steeds fantastisch uit om door een ringetje te halen. Marie Osmond is ook jarig. Uit de legendarische familie kunnen we wel stellen. Zij wordt vandaag 67 en Paul Simon viert zijn 85ste verjaardag. En drink je aan een hele grote bril. En lange, donkere haren. En een zangeres? Dan kom je toch uit bij Nana Mouskouri? Die is ook jarig. Hoe oud denk je dat Nana wordt? Ja, dat is inderdaad een paar jaartjes op de teller, hoor. 92 maar liefst.
1: Elke dag, jouw Nederlandse dag.
2: Radio JND.

Raymond Hermans, die binnenkort even naar op zijn kop gaat zetten. Die hoorde er met wij en daarvoor Romy Montero. Ik ben nu al nerveus, ik krijg het inderdaad Spaans benauwd... want ze komt aanstaande zaterdag tussen 11 en 12 in de studio van Radio 1. En ik ben benieuwd wat ik voor vragen aan haar maak.

0: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
1: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
2: Ook bij je thuis.
3: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
4: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
5: Trendycars.nl. Top occasions tegen de scherpste prijzen.
4: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
5: Trendycars.nl. Onderdeel van MH Cars BV.
6: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgen-showroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
7: Maatwerk Sanitair.

0: maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
1: Wie van Elektra houdt?
2: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
1: Komt werken bij Van Lieshout.
2: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
1: En kom werken bij Van Lieshout.
3: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals Invest. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs Invest.
4: Ken je Stolk in Bokstelhal? De basis voor iedere professional.

0: Boxtel.nl.
1: Socialdeal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed, thanks bo!
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: En actie, olifant!
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: JND Verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is heel druk op de weg, onder andere door het regenachtige weer. Er staan wel veel files bij in de Randstad en bij Arnhem en Nijmegen. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch staat 20 kilometer file tussen Utrecht-Papendorp en Beest. Vertraging is iets meer dan een half uur. Dat geldt ook voor de file op de A9 Alkmaar richting Diemen tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen, 7 kilometer. Er zijn twee rijstroken door een ongeluk afgesloten. Op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Malden en Knoop het Ewijk 20 minuten vertraging en 10 kilometer file. En 2 Eindhoven-Maastricht tussen Batendorp en Meerhoven-Zuid, 4 kilometer file door een ongeluk. En 325 Velperbroek richting Nijmegen tussen Knoop het Velperbroek en Elden, 7 kilometer file, 3 kwartier vertraging.
6: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
4: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
8: Voel de zachtheid van American Alpaca sokken. Verkoelend in de zomer, warm in de winter en geen zweetvoeten meer. Elke stap voelt beter met American Alpaca sokken. American Alpaca. Bezoek de American Alpaca Store. Nieuwendijk 153, Amsterdam.
9: Dommel 18.
10: Dommel 18, de gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten.

0: Perfect blenden bij jouw eigen haar. Plan je gratis intake op de site of Insta van Harbor Beauty Tilburg. Harbor Beauty.
1: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers,
2: officieel dealer van NBI. Inspiraton en Excluton.

0: tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
2: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Dit is J&D. En iedere dag word je hier wakker met een lach. Jouw Nederlandse dag start hier. Willem Bakker en de J&D Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Willem Bakker. Alleen bij Radio J&D. Willem met de Ochtendshow. Dag van 7 tot 9. Elke dag.
5: Jouw Nederlandse dag.

NVVSU. Lotje heeft nooit een vervolg gekregen. En ik denk dat dat beter is, want dit liedje is gewoon leuk. Maar dit is er vrijwel niet te evenaren. 17:30 geweest. Nog een klein half uur middagshow van Radio JND met Agda en de Munnik.

0: Habibi. Het samenstelten van een paar werelden. John West en Lidia op de radio.
1: JND. De krantenkoppen van toen.
0: 13 oktober 1993. RTL 5 zendt de belangrijke kwalificatiewedstrijd Nederland-Engeland uit. Het is een trucje van de omroep om kabelexploitanten ertoe aan te zetten de nieuwe zender door te geven. En de truc die werkt. In minder dan 2 weken is RTL 5 in 98% van alle huishoudens te ontvangen. De fiscale inlichting en opsporingsdienst doet een inval bij Feyenoord op 13 oktober 1998. De fiscus verdenkt de voetbalclub van belastingontduiking, fraude en valsheid in geschriften bij de transfers van spelers. Oelala. En in Chili zijn de eerste mijnwerkers gered op 13 oktober 2010... uit de mijn waarin ze sinds 5 augustus vast zaten. De eerste die in een speciale capsule naar boven getakeld werd was de 31-jarige Florencio Avalos. Er klonk applaus toen hij boven de grond werd herenigd met zijn vrouw en kind. Samen met 32 anderen zat hij maandenlang ruim 600 meter onder de grond. Ik kan me die beelden nog herinneren. Echt waar, ik zou knettergek worden. Als je mij al langer dan een minuut in de lift zet, dan begint het al een beetje te draaien. En ja, dat zou dan helemaal een grote ellende zijn. Frans Bauer heb je even voor mij opnieuw uitgebracht. Die hoor je zometeen hier op de radio. En nu Jan Smit. Hoop, liefde en vertrouwen.

versie die splijt als het ware de fans van Frans Bauer een beetje. Er zijn er bij die omarmen de nieuwe hit en de anderen zeggen van ja, die originele is veel mooier. Ja, ik weet niet in welk kamp jij zit. Ik vind het in elk geval altijd leuk om Frans Bauer weer eens voorbij te laten komen op Radio J&D. Heb je even voor mij, dit was hem met Billy Dans en de Afro Brothers. En dat brengt ons in de tijd van de Oktoberfesten bij Otto Lagerfeld.

JND. Het is jouw Nederlandse dag. Lekker zeggen, daarmee is het alweer bijna 6 uur. Ik wens je een mooie avond. Vanavond is Johan er weer tussen 8 en 10. Ik weet trouwens niet wie die te gast heeft. Check het vanavond, dan weet je zeker waar je over mee praat. Morgenochtend is Willem er weer met oude meuk woensdag. En ik bel me morgen om 4 uur.

0: een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
1: Kijk voor vacatures op
2: metselprojecttilburg.nl.
3: Stap in de wereld van Van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
4: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
3: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
5: Custer's Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custer's Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
6: Moet je kijken, dat prachtige gebouw. Dat lijnenspel, die architectuur, geweldig.
7: Ik weet niet, ik had er een dakkapel op gezet.
8: ABN uit Tilburg. Die geeft wel liefst 15 jaar garantie en plaatst dakkapellen in één dag.
9: ABN. Met de M van Magnifiek.
10: Nu superdeals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
12: Dit is Radio DND.
13: Elke dag.
14: Jouw Nederlandse dag.
13: Bij JND hoor je thuis.
14: 6 uur.
15: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben René Postma. De aanval op het computersysteem van Albert Heijn laat maar weer zien hoe belangrijk cyberveiligheid is, zegt premier Jetten. Hij vindt het verstandig dat Albert Heijn delen van het systeem uitzet om erger te voorkomen. Kamerleden reageren ook bezorgd. Ze willen dat er een draaiboek komt voor de voedselvoorziening bij een cyberaanval. Nederland is nog lang niet klaar voor militaire transporten, schrijft de Algemene Rekenkamer. In geval van oorlog op ons continent moeten bruggen steviger worden gemaakt en viaducten worden verhoogd. Dat kost bijna 10 miljard. Omdat Nederland aan de Noordzee ligt, zijn we voor militaire transporten een doorvoerland. Omroepmedewerkers vragen de NPO om toch af te zien van deelname aan het Songfestival. Ze vinden het onacceptabel omdat Israël meedoet en zeggen dat entertainment niet zwaarder mag wegen dan genocide. De NPO besloot het op eigen houtje, zeggen ze in een brief met het motto: niet mijn Songfestival. De FIFA ontkent dat voorzitter Gianni Infantino extra salaris krijgt. Volgens een Engelse krant kreeg hij sinds het WK via een andere organisatie al zeker 1,5 miljoen euro betaald en staat het niet in de boeken. Infantino ligt onder vuur omdat hij het WK commerciëler wilde maken. Veel landen hebben het vertrouwen in hem opgezegd. Het weer van Weer Online. Vanavond wordt het overal droog. Vannacht is het rond 10 graden en er is kans op mist. Morgen aardig wat zon. Het wordt dan 17 graden. Donderdag iets warmer. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
13: JND Verkeer.
16: Dit is even de hart van de ANWB. Het is ook steeds druk op de weg. Vooral door het regenachtige weer en het aantal auto's. Er staan veel files in de Randstad. En bij Arnhem en Nijmegen op de A2 Eindhoven richting Maastricht. 9 kilometer file tussen Echt en Eurmond. Op de A27 Almere richting Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein 13 kilometer. Dat is de vertraging een half uur. Op de N325 Duitse grens richting Arnhem een half uur vertraging tussen Nijmegen en Knoopend Ressen. 2 kilometer file door werkzaamheden. Op de N325 Velperbroek-Nijmegen tussen Velperbroek en het Gelredome 4 kilometer file. Dat komt door een ongeluk. Daar is de vertraging een half uur. N325 Velperbroek-Nijmegen verder bij Elde 2 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
17: Bruincafé Downtown in Playa del Ingles. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op grancanariadowntown.com. Bruincafé Downtown, waar het altijd feest is.
18: Holy moly!
19: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
20: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
19: En altijd met hoog rendementsglas.
21: Holy kozijnen, daar heb je leven.
19: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
22: Zo, klus klaar?
23: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
22: De hele avond? Gast, ik
1: ben in een uurtje klaar.
2: Hoe dan?
1: Deddo. Ik gebruik het voor al mijn offertes en facturen.
2: Mag wat kosten zeker?
1: €15 per maand.
2: Echt? Hoe heet het?
1: Ik app het je wel even.
2: Aha, deddo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
1: Probeer het anders 30 dagen gratis.
22: Deddo.
1: Zo simpel is het.
23: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
24: Jouw Nederlandse dag.
25: Jouw Nederlandse dag.

0: De Radio J&D Successchijf.
1: Angelina Garcia. Terug naar jou.
0: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi hoi, mijn naam is Angelina Garcia en mijn nieuwe single Terug naar jou is deze week de Successchijf van Radio J&D.

0: Amsterdamse dag. Bij J&D hoor je thuis.
1: Bij J&D. Radio J&D.

0: Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress, met dubbel S.
1: Sommige mensen hebben een zwak voor chocola. Nou, ik heb een zwak voor geur van vers gezaagd hout. Ga je ook? En ook nog twee rechte handen?
2: Kom over de brug en maak die stap.
1: Ja, kom werken bij de Brug Timmerfabriek. Mooie deuren, strakke kozijnen en gave gasten.
2: Kijk op
1: debrug.eu.
3: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen.
4: En nooit te veel betalen.
3: Ga ze bij de vleuten halen.
4: 25.000 vierkante meter.
3: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
4: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
5: Bestel nu ook eenvoudig online.
6: Als u

0: Trekspecialistbrabant.nl.
1: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: je een maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: JND Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A58 Tilburg richting Eindhoven staat nog een file van 7 kilometer tussen Moergestel en Knoop het Batendorp. De vertraging is 20 minuten. En 20 minuten vertraging door werkzaamheden op de N325 Duitse grens richting Arnhem tussen Lente en Knoop het Ressen. 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedenavond. Dit is Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
5: Schade? Wees

0: vier.
1: Tegel eruit, boompje erin.
2: Ja, zo gaat ie goed.
3: En wat doen we met het tuinafval?
4: Container Nederland.
3: Oh ja.
5: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig

toe aan nieuwe wand- of vloertegels? Maar moet het wel leuk blijven? Tegelhal Brabant levert topkwaliteit tegels uit Spanje en Italië. Met 10 jaar garantie. En door eigen import met unieke laagste prijsgarantie.

0: is bij de buren het gras groener. Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
1: Ben jij ook al fan van Mel & Dan? Stream nu hun nieuwste tracks. Van je tuin in de zon tot een knalvol stadion. Mel & Dan maken elk feest zoals er nooit een is geweest. Boekingen of meer info? Check melanddan.nl.
2: Ondernemers opgelet.
3: Ben jij een lokale ondernemer? En wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
4: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met AutoFirst.
5: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
6: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de J&D WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow.
7: Elke dag.
8: Jouw Nederlandse dag.
7: Dit is Radio J&D.

0: prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De Salamander. Al 40 jaar vakmanschap in metaalbewerking. Inspiratie in dealers? DeSalamander.com. De Salamander.
1: Die vakmanschap als geen ander.
2: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneik.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
3: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
4: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
5: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeder Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
6: Smit dakbedekkingen, uitbest.
7: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
8: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei. Live happy.

0: 7 uur.
1: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben René Postma. Na de aanval op het computersysteem van Albert Heijn worden klanten gewaarschuwd voor phishing. Niet omdat er gegevens zijn gelekt, maar omdat criminelen misbruik kunnen maken van de situatie. Bijvoorbeeld doen of ze van Albert Heijn zijn om zogenaamd te helpen. In een paar Franse steden zijn weer rellen uitgebroken bij de scholierenprotesten. Zo voerde de politie in Parijs charges uit. Ook in Lyon, Montpellier en Rennes was het onrustig. Volgens de bonden zijn vandaag in Frankrijk bijna 500.000 mensen op de been. Volgens de politie zijn het er veel minder. Als er oorlog uitbreekt in de Europese Unie, dan is Nederland nog niet klaar voor militaire transporten. Bruggen, viaducten en het spoor moeten worden aangepast en het kost bijna 10 miljard euro, zegt de Algemene Rekenkamer. Vanwege de ligging aan de Noordzee is Nederland een belangrijk doorvoerland voor militaire transporten. Een menselijke robot heeft in de Duitse stad Keulen waarschijnlijk een meisje van 16 aangerand. Ze zei dat de robot haar op haar billen sloeg en daarna stootbewegingen naar haar maakte. De robot loopt als een mens en heeft armen en benen. Hij werd op afstand bestuurd door een jongen. Het is onduidelijk of die is aangehouden. Het weer van Weer Online. Eerst nog buien, later vanavond wordt het droog. Vannacht kans op mist en het is rond 10 graden. Morgen is er zon met wolkenvelden bij 17 graden. Donderdag iets warmer. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is even de hart van de ANWB. De drukte neemt verder af. Er zijn nog een paar files op de A58 Tilburg richting Eindhoven. 10 minuten vertraging tussen Moergestel en Besting. 6 kilometer file. A325 Arnhem richting de Duitse grens tussen Elst en Lent. Een half uur vertraging in 4 kilometer file. Een drie kwartier extra reistijd op de N325 Duitse grens richting Arnhem. Tussen Nijmegen en Knoopend Ressen 3 kilometer file door werkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De Salamander. Al 40 jaar vakmanschap in metaalbewerking. Inspiratie in dealers? DeSalamander.com. De Salamander.
5: Die vakmanschap als geen ander.
6: Wash in 7 is op zoek naar jou. Lijkt het je leuk om in de grootste indoor carwash van Eindhoven te werken? Kijk dan op washin7.nl/vacatures. En wie weet word jij onze nieuwe collega. washin7.nl/vacatures.
7: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: Daalt de prijs van je TUI-fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.

geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak. Smit.

0: Nodig voor je hardwerkende collega's? Santino, de specialist in moderne bedrijfskleding. Santino Casual Workwear. Ontdek het zelf op santino.nl. Santino.
1: Schade.

0: Nicky anders doet.
1: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Voor werkzaamheden in Gelderland op de A325 Arnhem-Duitse grens. Tussen Elst en Lent 3 kilometer file. In beide richtingen 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedenavond. Dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen.
6: En nooit te veel betalen.
5: Ga ze bij de vleuten halen.
6: 25.000 vierkante meter.
5: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
6: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
7: Bestel nu ook eenvoudig online.
8: Dus eruit, wat

0: gaat ermee naar buiten.
1: Naar buiten?
0: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
2: De goedkoopste veranda.nl.
0: Met 10 jaar garantie.
2: De goedkoopste veranda.
3: Ken je Stolk in Bokstel al? De basis voor iedere professional.

0: Volvo.nl.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Ah, relaxed?
3: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: Iedere werkdag brengt je...

0: Radio JND. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: De avond van JND.
2: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
2: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
3: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?

0: Busters Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custers Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
1: Moet je kijken, dat prachtige gebouw. Dat lijnenspel, die architectuur, geweldig.
2: Ik weet niet, ik had er een dakkapel op gezet.
3: ABN uit Tilburg. Dakkapellen. Die geeft wel liefst 15 jaar garantie en plaatst dakkapellen in één dag.
4: ABN. Met de M van Magnifiek.
5: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont. En hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van Impact.
6: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
7: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd.

0: Jouw Nederlandse dag.
1: Bij J&D hoor je thuis.
0: 8 uur.
2: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben René Postma. Er komen geen extra plekken op de tandartsopleiding, meldt Nieuwsuur, terwijl er een steeds groter tekort is aan tandartsen. Er ligt een advies om het aantal plekken met bijna een kwart te verhogen. De opleidingen hebben ook ruimte voor meer studenten, maar het kabinet vindt het te duur. De staking morgen in het streekvervoer heeft geen invloed op de treinen van de NS. Die rijden allemaal gewoon, zegt de NS. En de bussen die hier en daar treinen vervangen, ook. De staking treft wel andere vervoerders zoals Arriva, Q-Bus en Keolis. Hoeveel bussen en treinen uitvallen is nog niet te zeggen. De gemeente Groningen vangt vanaf morgen tijdelijk extra vluchtelingen op. Om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontzien stelt de gemeente 100 bedden beschikbaar voor gezinnen met jonge kinderen. Vorige week moesten tientallen asielzoekers in Ter Apel buiten slapen in de regen omdat er geen plek voor ze was. De Oranje Leeuwinnen voetballen volgende maand waarschijnlijk tegen Slovenië voor een WK-ticket. De Sloveense vrouwen plaatsten zich voor de laatste ronde. Ze wonnen met 2-0 van Turkije. Vanavond speelt Nederland in Tilburg de return tegen Hongarije. Na de 8-0 winst van vrijdag gaat Oranje zo goed als zeker door. Het weer van Weer Online. Eerst nog buien, later vanavond wordt het droog. Vannacht kans op mist en het is rond 10 graden. Morgen is er zon met wolkenvelden bij 17 graden. Donderdag iets warmer. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
1: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC-discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC-discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
3: Wist jij dat zo'n paintproject? Paintproject is op zoek naar vakmensen die hun team kunnen versterken. Stucadoors, schilders, timmerlui, kies voor een vaste baan met zekerheid. Ga aan de slag bij paintproject.
4: Die maakt elk project perfect.
3: Toppie!
4: Paintproject.
3: Meer info op paintproject.nl.
1: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
5: Timmer je mee met DVZ aan de mooiste projecten.
6: DVZ, aannemersbedrijf uit Bokstel, zoekt een allround timmerman. We bieden je een uitstekend salaris en afwisselende projecten. Hier in de regio. Weet jij van aanpakken? Check de vacatures op dvzab.nl.
7: Lambers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
0: J&D. Johan Lintzen.

0: Het hangt in de lucht, vuurwerk van Senna. En je hoorde natuurlijk Sven van Steen.
1: De avond van J&D. Johan Linssen.
0: Ja, het is weer dinsdagavond even naar de klok van 8 uur op deze mooie zender. Radio J&D heb je weer aanstaan natuurlijk. Jouw favoriete zender door de dag heen, zou ik zeggen. Ja, ik was even aan het kijken. Het is alweer 13 oktober. Dat betekent dat we weer bijna op de helft van de maand zitten. En dat we zo langzaam richting het einde van het jaar gaan. Het mooie winterfestival van ons, van Radio J&D, komt eraan. Ik zou zeggen, kijk op radiojnd.nl. Daar staat een hele hoop informatie op. En zorg dat je erbij bent, bestel je kaarten. Want het wordt weer het festival van het jaar, denk ik. Als je het mij vraagt, ik heb er zin in. Ik denk dat het een hele gezellige editie gaat worden. En we hebben vanavond ook een leuke editie. We hebben een leuke gast vanavond. En daar gaan we van alles te weten over komen. Ik heb het over Bas Brummelhaus. Een hele goede avond.
2: Goedenavond.
0: Ja, dat is niet Brabants, wel?
2: Nee, dat is geen Brabants.
0: Nee, ik wou zeggen.
2: Nog een stukje rijden is dat.
0: Ja, waar kom je vandaan?
2: Almere.
0: Dus Almere.
2: Ik heb net een goede anderhalf uur in de auto gezeten.
0: Ja, jij liever als ik.
2: Ja, dat snap ik heel goed, ja. Dat snap ik heel goed.
0: Nee, flauwkul. Was het een beetje te doen op de weg?
2: Nou, het was druk en al die wegwerkzaamheden. Dus het was op zich nog wel prima te doen. Ik heb laatst erger gestaan op maandag, hoor.
0: Ja, vertel.
2: Dat toen moest ik richting, ging naar de Buma Awards hier in Tilburg. En toen was ik wel dik 2 uur onderweg.
0: Oh, bah.
2: Ja, dat is geen
0: beetje. Ik merkte het ook vandaag dat het erg druk was op de weg.
2: Mm-hmm. Ja, ondanks de vakanties, hè?
0: Ja, bij jullie in de regio is al vakantie, maar hier is pas volgende week vakantie.
2: Oh, ook lekker.
0: Ja, dus wij hebben dat toch in het vooruitzicht.
2: Ja, dat snap ik.
0: Ja, ik heb wel eens van die gasten dat ik denk van, daar heb ik nog niet zo heel veel van gehoord. Of die kom ik nog niet tegen. Dan ben ik altijd extra geïnteresseerd. Want dan ga je objectief vragen stellen en zo. En jij bent ook weer zo iemand dat ik... het gaat ook zo snel, er zijn zoveel artiesten. Ik probeer zoveel mogelijk te volgen, maar dat kan niet altijd.
2: Nee.
0: En dan ben ik altijd heel nieuwsgierig aangelegd. Dus we gaan vanavond waarschijnlijk een hele hoop over jou te weten komen.
2: Ik ben heel benieuwd. Ik ben heel benieuwd. Wat voor vragen vuur je me op me af gaat sturen?
0: Ja, nou, die weet ik zelf ook niet. Die verzin ik gewoon ter plekke dadelijk. We gaan ook bingoen vanavond.
2: Oh, leuk.
0: Ja,
2: leuk. Goede prijzen te winnen of valt mee?
0: Nou, nee, dat weet ik. Nee, geen prijzen. Nee. Ah. We hebben vragen die koppelen we aan een getal van de bingomolen.
2: Ja?
0: En dan kun je zeg maar... daar een vraag verwachten wat bij het getal hoort.
2: Nou, ik ben heel benieuwd, ik ben heel benieuwd.
0: Het rad van de waarheid. We gaan ook veel muziek draaien. Dit is John de Bever en ik ga leven.

0: Nederlandse dag.
1: JND. Radio JND.

0: Ja, dat vind ik een hele mooie plaat. Kimberly Francis hoorde je en Als ik denk aan jou.
1: De avond van J&D.
2: Johan.
0: Ja, de mensen die me kennen zeggen, ja jongen, je bent ook van het levenslied. Ja, en ik vind die gevoelige ballads vind ik ook altijd wel heel mooi. Want ja, de inhoud, ja, dat raakt dan op een of andere manier toch.
3: Zeker.
0: En dat is mooi aan muziek. Dus soms kun je het niet eens uitleggen waarom dat het raakt. En we hadden het net even buiten de uitzending al om. De regio waar jij vandaan komt, is het iets minder accordeon dan hier bij ons in Brabant, hè?
3: Ja, dat klopt zeker, ja. Nee, bij ons is het toch wel iets meer randje pop. Iets meer randje samen wel, zeg ik altijd.
0: Randje samen wel.
3: Ja.
0: Ja, maar ja, die gaat ook als een speer.
3: Niet normaal, hè? Dat is bizar. Wat die jongen allemaal doet, dat gaat mega hard. Ja.
0: Ja, en wat is daar nou de kracht achter dan? Of het succes achter? Waarom heeft hij succes?
3: Ja, ik denk een heel goed team. Inspelen op een bepaalde doelgroep die heel veel online leeft. Waardoor het nog harder gaat. En ik geloof ook echt in de kracht van online aanwezigheid. En dat je vanuit daar een hele goede, sterke community kan bouwen. Die heel erg jouw muziek kan verspreiden. Dus daar geloof ik wel echt in, ja. Ik denk dat het daar heel veel, ja, grotendeels dan mee te maken heeft.
0: Ja, want ik heb net even jouw plaat nog geluisterd. Weer vers, eventjes met jou samen. En daar wil ik het eigenlijk straks pas over hebben. Dat doe ik altijd het laatste half uur, gaan we dat bespreken. Maar om toch er even alvast een klein stukje over te hebben. Ik vond het een hele goede plaat. De zang is heel goed. Het is ook alsof dat je het al jaren kent. Dat ik denk van, oh ja, dat is toch een bekende zanger. En dan, dan kom je eigenlijk pas met je debuutplaat.
3: Ja, dat is zeker, ja.
0: En dan, dan maak je eigenlijk al zo'n goede plaat. Dus dan denk ik bij mijn eigen wel eens van, als het begin al heel goed is. Hetzelfde als met Samuel, die had ook zo'n knaller. Ja. En hoe kom je dan op een gegeven moment daar overheen? Ja, nou, bij hem is wel gelukt natuurlijk.
3: Ja, zeker. Ja, waar leg je de lat, hè? Dat is natuurlijk ook de vraag. Ja, kijk, ik denk dat je gewoon vanuit heel veel zelf door moet verder ontwikkelen. Met, ja, waar wil je naartoe? Wat past er goed bij jezelf? Ik hou er echt van als er lekkere blazers in,

0: zitten en dat soort dingen. En dat is ook heel duidelijk te horen bij dit nummer. En dat is ook wel iets wat we meenemen in de volgende liedjes die we gaan maken.
1: Ja, nou, ik ga het ook even met jou terug naar het begin. Want ja, dat willen mensen weten, wil ik ook weten, vind ik interessant. Maar als ik jou hoor praten, klink je al heel erg volwassen in de muziek, bedoel ik dan. Ja, misschien zo ook, maar we hebben het nu over muziek, daar valt het me vooral in op. Maar je bent pas net bezig, je hebt je eerste debuutplaat. Hoe is het voor jou begonnen? Is het net zoals bij iedereen in een kroeg, microfoon, vrienden, gezellig?
0: Nou ja, wel een beetje vergelijkbaar zoiets. Ja. Nee, het is ongeveer, ja, ik denk nu 3 jaar geleden begonnen. Toen stond ik in de kroeg in Almere en daar kwam Yves Behrens optreden. En ik luisterde zijn muziek heel veel. Ik heb altijd heel veel Nederlandstalige muziek geluisterd. En ik luisterde zijn muziek. En hij trok me eigenlijk het podium op. En vanuit daar hebben wij 1-2 liedjes samen gedaan. Ik moet wel zeggen dat ik een aardig bakkie op had op dat moment, hoor. Dus,
1: maar hij haalt jou zomaar uit het publiek.
0: Ja, ja, hij zag dat ik volop meedeed. En hij vond het op dat moment, wat ik aan zijn reacties zag en achteraf op de video's heb gezien, toch best wel goed. Nou, ik kan er zelf niet naar kijken, want ik vond het verschrikkelijk als ik er nu naar terugluister. Maar ja, eigenlijk is vanuit daar balletje gaan rollen. Daarnaast hebben mijn oom en tante een eigen kroeg in Almere. En daar hebben zij de eerste vrijdag van de maand altijd de Amsterdamse avond, waarbij dus meerdere zangers staan. En die zeiden tegen mij, ja, kom gewoon een keer een half uurtje doen. En zodoende.
1: Ja, ja. Je klinkt zo volwassen in de muziek, dat zei ik net al. Ja, je zou bijna denken dat je het al, je zei net, ik ben 23, maar je zou bijna denken dat dat al 10 jaar doet of zo.
0: Ja, nou ja, ik ben een beetje perfectionistisch en dat soort dingen. Dus ik vind het wel heel fijn om me altijd ergens in te verdiepen en te weten wat er in de actualiteit speelt. Dus ja, wat zijn de laatste ontwikkelingen? Wat gaat er gewoon momenteel heel goed in de muziek? Wat gaat er minder goed? En ik denk dat je dat ook wel heel duidelijk kan zien in de evaluatie van de afgelopen jaren in de muziekindustrie. Vooral de Nederlandstalige kant. Kijk, waar we het net buiten de uitzending ook over hadden, is dat het dit jaar met een Cheerio en een zwoele zomernachten, nou, daar kan je niet omheen. Maar er wordt zoveel muziek uitgebracht. In de, ja, verschillende soorten en maten natuurlijk. Ja, ik denk dat je eigenlijk best wel op de hoogte moet zijn van wat er allemaal speelt in ieder geval.
1: Ja, nou, dan heb je geluk dat jouw oom en tante, zei je, een kroeg hebben in Almere. Dan heb je vervolgens het podium gekregen bij Yves. En dan ga je zingen, dan zing je wat liedjes. Mensen reageren er leuk op. Dat is een bekende verhaal, zo gaat het bij iedereen meestal wel.
0: Ja.
1: En dan komt er een moment dat je toch serieus gaat optreden, denk ik. Hè? Want je bent 3 jaar...
0: Ja, dat ik met optreden begon is 2,5 jaar geleden. Nog niet eens. Dus en ik zie 2024, mei 2024, of juni zelfs, de eerste keer dat ik op het podium stond. En vanuit daar is dat balletje een beetje gaan rollen.
1: Maar hoe kwam je daar op het podium? Was dat dan weer zoiets van via-via?
0: Ja, dat was dus in de kroeg van mijn oom en tante. En dat hadden dus meer mensen al online gezet. En toen vroegen andere mensen weer van, joh, kom je een keer hier optreden bij de voetbalclub? En via daar kwam weer een klusje uit. In 2024 zie ik echt een beetje als het aanroddeljaar. En waarbij ik 2025 vorig jaar echt als mijn eerste jaar zie. Dus daar heb ik 75, 80 optredens gedaan vorig jaar al.
1: En dat gaat dan van mond op mond? Of,
0: ja, mond op mond, social media, heel veel. Online zichtbaarheid is heel belangrijk. Dus ja, ik denk dat je vanuit daar heel sterk kan laten zien wat je wel kan en wat je niet kan.
1: Ja. En hoe bestaat je optreden dan? Waar bestaat het uit? Want ik zag in de biografie zou ik 10 om 8 voorbij komen en dergelijke.
0: Heel divers. Het ligt er ook echt aan waar ik optreed, hè, natuurlijk. Kijk, als ik normaal een half uurtje bij mij in de regio sta, dan komt er Marco Bassato voorbij, Yves Behrens, Samen Welten wil nog eens voorbij komen. Maar ook een nobody als van René Vroeger, een Sweet Caroline. Ik ben echt wel een beetje een mix van alles. Hazes. En lekker divers in ieder geval.
1: Ja, en dan maak je podiumervaring. Hè? Dan ga je, dan zo zeggen ze dat dan. Dan ga je een beetje vlieguren maken, precies, inderdaad. En dan, dan wordt het tijd voor een eigen single.
0: Mm-hmm.
1: En ik zei het net eigenlijk al. Je klinkt zo volwassen in de muziek. Maar hoe kom je dan bij zo'n studio terecht?
0: Ja, nou, dat is weer grappig. Ik ben via een andere artiest met wie ik af en toe contact had. Die bracht ook toen net zijn eigen liedje uit. Of die was ermee bezig, had ik gezien bij hem. Ook online zag ik weer die producers met wie hij werkte. En die heb ik toen op een gegeven moment gewoon een bericht gestuurd. En zo heb ik op mijn vrije vrijdagochtend om 8 uur een uur aan de lijn gehangen met ze. En vanuit daar we gewoon gezegd, oké, laten we samen aan de slag gaan en kijken wat we kunnen doen. En dat is alweer februari geweest dit jaar. En toen zaten we in mei in de studio. En vanuit daar hebben we het nummer ingezongen. En die is begin september uitgekomen.
1: Ja, dus je bent gewoon eigenlijk stout schoenen aangedaan.
0: Ja,
1: en
0: zeker.
1: Dan een berichtje sturen.
0: Ja.
1: En dat is het mooie van social media tegenwoordig. Iedereen is eigenlijk gewoon in jouw woonkamer, huiskamer, slaapkamer. Je kan berichtjes sturen.
0: Precies. Ja.
1: En vroeger moest je op de achterkant van de cd kijken. En dan stond er Emiel Hartkamp bijvoorbeeld. Dat was Frans Bauer of zo. Ja. En dan een telefoonnummer in Arnhem. En dan kon je naartoe bellen. En dan kreeg je de secretaresse. En nee, die hebben geen tijd. En we bellen wel een keer terug. En, maar nu tegenwoordig, het lijkt wel of dat het op iedere hoek van de straat mogelijk is om een plaat op te nemen.
0: Ja, zeker. Ja, ik sta wel echt voor kwaliteit boven kwantiteit. Dus ik wil wel echt, vandaar daar dat ik ook die jongens heb uitgezocht waarmee ik nu heb samengewerkt. Omdat ik wist wat zij kunnen, wat ze hebben gemaakt in het verleden. Waar ze tot toe in staat zijn. En we hebben daarbij op voorhand ook al heel duidelijk afgesproken met John. We maken alleen een single waar ik 100% achter sta. Sta ik daar niet achter, al is dat maar 99%, dan doen we het niet. Dus het moet wel echt een nummer zijn wat 100% goed bij mij past. En waarvan ik denk, dit heeft ook echt potentie.
1: Ja, je zei net ook dat je het naast je muziek ook in je werk toepast.
0: Ja.
1: Wat doe je dan, vraag ik me af?
0: Ik heb een eigen talentmanagement en soort van contentbureau. Dat klinkt heel complex, maar dat is eigenlijk niet. We doen het management van content creators, oftewel influencers kan je het ook wel noemen.
1: Ja.
0: En we doen contentproducties voor merken, bedrijven op social media. En ik focus mij dan volledig op de talentmanagement tak, dus de management tak. En daarbij doe ik straks dus in nauw contact, dagelijks contact met al mijn influencers. En zij hebben onder andere dus ook mijn single gepromoot.
1: Ja.
0: Ja, dus dat was wel een hele goede, makkelijke inzet natuurlijk. Maar goed.
1: Ja, ik vind het wel werkelijk waar fascinerend. Want we hadden hier een paar weken geleden ook een influencer die wil zangeres worden.
0: Oh, grappig. Weet je nog wie of?
1: Ja, ik moet even op de naam komen.
0: Ilse Visser, denk ik.
1: Ja. Ilse X-Visser.
0: Ja,
1: dat is voor mij een hele nieuwe wereld. En ik heb met haar ook uitgebreid gesproken. En dan denk ik, ik TikTok, ik weet nog steeds niet hoe het werkt. Ik vind het zo ingewikkeld.
0: Een beetje scrollen.
1: Ik heb er wel bewondering voor. Maar je hoort aan jou praten inderdaad wel dat jij, ik zeg al 23, maar zo klink je niet.
0: Ja.
1: En dat heeft natuurlijk wel te maken met wat je dan doet.
0: Ja, zeker, ook daarin gewoon heel veel online natuurlijk met mijn werk. Dus dan zie je precies wie wat waar, hoe, waarom en wat er werkt en wat de actuele trends zijn en dat soort dingen. En als je daar gewoon heel bewust en goed op kan inspringen, dan denk ik dat je flinke stappen kan maken.
1: Nou, daar gaan we het zo eens uitgebreid over hebben, want dat vind ik ook interessant. Maar eerst hebben we Jeroen van Zels voor je klaarstaan en ik ga niet van Roosje naar Roosje.

0: auto?
1: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
2: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaalonderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
1: En gratis vervangend vervoer.
2: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
1: Industrieweg 27 in Oorschot.

0: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
2: Goedenavond, dit is Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Wie van Elektra houdt?
5: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
4: Komt werken bij Van Lieshout.
5: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
4: En kom werken bij Van Lieshout.
6: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress, met dubbel S.
7: Vaarwel, zal weer eens regeling, wat moet ik nu?
8: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
9: Slecht plan.
8: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
9: Goed plan, Zonneplan.
10: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Het Amazing Feest van het jaar is terug. Zaterdag 21 november barst het JND Winterfestival weer los.

0: Ja, je een beetje amoren hoor je Frans Bauer.
1: De avond van J&D.
2: Johan.
0: Ja, en elke vrijdag zijn de Bauers weer op televisie. Volg jij dat ook?
3: Nee, ik ben niet zo'n televisiekijker.
0: Nee, ja, dat had ik eigenlijk kunnen verwachten, hè, met je 23 jaar oud.
3: Ja.
0: Want en zeker met het werk wat je doet, dan zul je wel heel veel online kijken.
3: Ja, ik zit heel veel online. Ik vind het heerlijk om een beetje YouTube en Netflix weg te kijken. Maar als ik op de bankie zit, dan vind ik het ook wel lekker als de tv bankie gewoon aanstaat. Ja.
0: Bankie. Ja, dat vind ik wel leuk. Maar ik was eigenlijk nog best wel benieuwd. Want je zei je doet veel voor influencers en dergelijke.
3: Ja.
0: Je noemde het talent.
3: Talent management.
0: Ja, talent management, ja.
3: Zo noemen we dat, ja.
0: Ja, ik had talent scout in mijn hoofd, maar dat is iets anders. Maar wat moet ik me daar precies bij voorstellen? Wat houdt je werk dan precies in?
3: Ja, ik noem het altijd kort maar krachtig. Heel veel appen, mailen en bellen. Dat is het de hele dag door en niks anders. Nee, je bent constant bezig met de laatste trends en dat soort dingen. Kijken waar je creators op kunnen inspringen. Deals binnenhalen, onderhandelingen, contracten, briefings. Langetermijnvisie, strategiesessies, content optimalisatie. En noem het maar op.
0: En wat zijn nou de trends van dit moment dan?
3: Zo, nou dat... Heb je even? Nee, god, dat vind ik een hele goede vraag. Daar heb ik mijn antwoord niet op klaar liggen.
0: Nou, ik had niet gedacht dat ik jou vast zou praten.
3: Nee, ja, dat kan gewoon zomaar gebeuren. Nee, ja, dat durf ik eerlijk gezegd niet 1, 2, 3 uit mijn hoofd te zeggen. Ja, weet je, het is trends die komen en gaan. Dus er kan nu iets gaande zijn. En over 2 uur denken mensen alweer van, joh, het boeit al niet meer. En dat maakt het ook wel weer moeilijk. En heel, heel actueel het platform, natuurlijk over alle platformen. Maar bijvoorbeeld een trend wat nu heel erg een ding is online, is de creators S&P. Nou, dat klinkt dus helemaal iets anders. Maar dat is...
0: Moet je even helpen, de mensen thuis die zitten luisteren misschien of in de auto ook dingen, waar heeft hij
3: het
0: ook?
3: Ja, ik denk dat het jongere publiek het nog wel begrijpt. Maar dat is volgens mij uit mijn hoofd nu een soort 3 weken lange gaming wedstrijd op Minecraft tussen alle grote streamers en YouTubers van Nederland. En daar komt uiteindelijk een winnaar uit.
0: Okay, ja, en dan gaat iedereen er zitten
3: kijken. Ja, en daar zitten tonnen mensen naar te kijken. Vooral jeugd en dat soort dingen.
0: Dus ja, dat is, maar zo is die Ilske ook begonnen. Hè? Want ik kon net niet op de naam komen. Maar de verhalen weet ik allemaal nog wel. Dat is altijd, naam is bij mij soms wel een dingetje. Maar zij is eigenlijk begonnen met gamen met haar vriend.
3: Echt waar?
0: Ja, zo is het een beetje ontstaan.
3: Grappig.
0: En toen zijn ze online gegaan. En zo is van het een het ander een beetje komen.
3: Mm-hmm.
0: Maar ja, heel veel mensen die denken ook dat je er bakken met geld mee kan verdienen. Maar ik had Ilske even buiten nog gesproken. En toen zei ze van, nou, dat valt wel mee, want je moet echt wel heel veel volgers hebben en echt best wel bekend zijn.
3: Ja.
0: Want anders kan het oplopen, als je geluk hebt, tot €250 voor iets te promoten. Of je mag de airfryer houden of een of andere lamp of ding. Maar jij klinkt als iemand die best wel wat influencers begeleidt of bijstaat, zeg maar. Wanneer kun je er wel van leven dan?
3: Ja, wij doen momenteel management van 9 content creators. En wanneer je er echt van kan leven, dat is heel lastig om te zien. Je moet, of heel lastig om te zeggen, je moet best wel een beetje in het plaatje staan. Weten dus ook wat er actueel is. En ik denk ook daarin de juiste connecties hebben. Dus voor ons heeft het bijvoorbeeld ook heel lang geduurd voordat wij echt een beetje bij de grote andere bureaus binnenkwamen, bij de merk en zo. En nu hebben wij gewoon een hele, hele mooie merkportfolio. Vanuit L'Oreal, Bob.com, noem het maar op. Maar vanaf welke grootte je echt...
0: Je weet wel dat het daar even afrekenen wordt.
3: Ja, ik wou net zeggen, een paar keer bij namen noemen. Dit is gewoon cash natuurlijk.
0: Ja, dat kost hier geld.
3: Ja. Nee, maar vanaf welke grootte... Ik zou zeggen dat je van de 40, 50.000 volgers op TikTok wel een serieus zakcentje kan verdienen. Maar dat ligt er ook weer net aan hoeveel views je houdt en dat soort dingen. De markt begint steeds meer data gedreven te worden. Dus dadelijk.
0: Ja, maar er was een omschakeling, geloof ik, op TikTok nou, toch?
3: Niet dat ik weet.
0: Of
3: ik heb het niet
0: bij. Ja, Ilske had het erover dat iets met de algoritme was veranderd, geloof ik.
3: Oh ja, dat zou best kunnen. Dat hebben we afgelopen week ook al gemerkt. Dat het algoritme van TikTok en ook in één keer hele rare dingen begon te doen. Maar ja, TikTok kan dat elk moment doen. En daar is nooit een touw aan vast te knopen. En ook geen duidelijke conclusie op te geven waarom ze dat doen.
0: Ja, nou, jij bent dus de jonge generatie, ik ben al wat ouder, maar is het realistisch beeld dat heel veel jongeren denken van, nou ja, ik hoef eigenlijk geen opleiding te doen, ik hoef ook niet naar school, want ik kan altijd nog influencer worden?
3: Nee, dat vind ik helemaal niet. Wij kijken wel met de mensen die wij begeleiden van, joh, waar kunnen we op de lange termijn naartoe? Want je hebt natuurlijk best wel een gevestigde orde qua grote namen. Dus, ik zeg maar wat, een Enzo Knol, Monica Geus en dat soort dingen. Maar dat zijn mensen die al jarenlang aan de weg aan het bouwen zijn. en echt een soort personal brand hebben opgebouwd. En ook met de merken eromheen die ze hebben tegenwoordig.
0: TV hebben ze ook.
3: Ja, tv, weet je. En dat is ook uiteindelijk wel iets waar je, denk ik, je kracht uiteindelijk kan halen. Of op de lange termijn. Echt, waarbij je echt die bannerwereld op kan. Dus onze creators die doen momenteel gewoon lekker content maken en dat soort dingen. Maar we gaan nu wel kijken, waar liggen je ambities? Waar zou je zelf naartoe willen? Want het is leuk om op 21-jarige leeftijd, ik zeg maar wat, een ton te verdienen. Dat is een hele hoop geld. Als je 21 bent, of misschien nog wel jonger. Maar ja, hoe lang blijft dat zo? Hoe lang blijf je succesvol? Dat kan ook op de ene of andere dag weer voorbij zijn.
0: Ja, die ton is zo op.
3: Precies. 3 keer met je ogen knipperen en... Het gaat heel hard, ja.
0: Ja, maar moeten ze dan niet een beetje meer waarschuwen voor de jeugd? Dan heb ik het over de 15, 16-jarigen.
3: Ja, nee, het is sowieso niet zo makkelijk. Kijk, als jij echt een passie hebt voor het maken van content en dat soort dingen, dan zou ik zeker zeggen, volg je hart en doe het gewoon. Maar doe het nooit met de ambitie, ik wil influencer worden. Want dan ga je gewoon keihard door de, ja, hoe zeg je dat, door de mand vallen. Doe het gewoon vooral namelijk omdat je het leuk vindt en daarin de juiste stappen kan maken. Dan moet het gewoon goed komen als je daar de juiste drive hebt. Maar als jij als 15, 16-jarige nu meeluistert en denkt, ik wil influencer worden, dan en echt met die gedachte, dan denk ik heel veel succes. Dan ben ik heel benieuwd waar het schip strandt.
0: Ja, blijft dit altijd bestaan?
3: Oeh, dat vind ik een goede vraag. Blijft dit altijd bestaan? Ik geloof wel echt in de kracht van online. Tegenwoordig komt wel natuurlijk steeds meer AI bij kijken. Dus dat is ook een hele lastige en moeilijke ontwikkeling. Maar ik denk dat voornamelijk de persoonlijke connectie... Althans, het is uiteindelijk natuurlijk online, dus je hebt geen persoonlijke connectie. Maar de persoonlijke band die mensen denken te hebben met bijvoorbeeld een influencer, met een Enzo Knol, die bijvoorbeeld vlogt en zijn gezin laat zien, dat mensen echt denken van, ik ben een soort van onderdeel van, of ik heb het gevoel dat ik iemand ken, daar geloof ik wel in. Maar het lange termijn bestaan op alleen een paar foto's plaatsen, dat durf ik niet te zeggen.
0: Nee, want je hebt natuurlijk, ik had het net over de soap van Frans Bauer. Die komt elke week op tv. Je kan hem natuurlijk online terugkijken bij de welbekende platformen. Ja. Maar je kan natuurlijk nooit op tegen dat TikTok-verhaal of bijvoorbeeld Instagram. Nee. Dat is veel sneller. Je kan hem meteen posten.
3: Ja.
0: Daarom is een website eigenlijk voor een artiest tegenwoordig ook bijvoorbeeld best wel achterhaald. Het is leuk voor boekingsinformatie, maar... Ja, mensen kunnen beter op de socials kijken, want dan zien ze
3: ook alles.
0: Iets wat meteen gebeurd is. Maar dan denk ik wel eens, door al die snelheid, je hoort ook wel dat de jeugd vaker met depressies kampt en overprikkeld. En gaat het niet allemaal te snel?
3: Ja, daar ben ik helemaal met je eens. Ja, ik merk het zelf ook aan mijn eigen spanningsboog. Die is helemaal verdwenen. Ik merk als ik Netflix kijk, YouTube op mijn telefoon, ik wil helemaal doorscrollen. En dat ik denk van oké, waar blijven de leuke momenten in de video's? Als ik een keer naar een fysieke film ga in de bioscoop, dan denk ik bij mezelf, nou, 1,5 uur. Ik vind het best wel langdradig. Kan ik niet gewoon lekker doorspoelen? En dan zit ik ook af en toe een beetje aan mijn neus te vreten, zeg maar. Maar je merkt wel echt dat de spanningsboog van de jeugd tegenwoordig heel, heel laag is, ja.
0: Ja, nou, ik ben opgegroeid natuurlijk met tragere tv. En ik merk zelfs ook nou een serie op Netflix uit 2026... dat ik af en toe denk, is dat nou niet heel traag? Kan het niet, het duurt allemaal lang. Ja. Terwijl dat het eigenlijk heel actueel is.
3: Mm-hmm.
0: Dus ik merk dat ik daar zelf ook wel eens last van heb. Dat ik denk van ja, terwijl dat ik af en toe vind dat het allemaal te snel gaat.
3: Ja, dat snap ik heel goed. Kijk, weet je waar dat ook door komt? Mensen krijgen zoveel content binnen de hele dag door op hun telefoon. Je hoeft je telefoon maar te openen, WhatsApp, TikTok, Instagram, Facebook. Nou, nu is Hives ook weer toevallig terug. Maar noem het allemaal maar op. Je krijgt de hele dag video's om de havenklap binnen. En wij zeggen ook al tegen onze mensen, je moet gewoon zorgen dat je, als je echt wil dat je video bekeken wordt, moet je gewoon binnen een milliseconde, 2, 3, 4 milliseconden de aandacht weten te trekken. Doe je dat niet, scrollen ze door. En dat zou je misschien zelf ook wel zien.
0: Ja, dat ervaar ik zelf ook met filmpjes. Als ik ze zie, dan heb je soms van die hele lange, dradige intro's. Dan denk ik van waar blijft ik? Ik denk, laat maar zitten, ik hoef het dan niet meer te
3: precies,
0: zien.
3: Precies.
0: Of er komt geen clue.
3: Nee, ja, en dan
0: heb je ook wel eens.
3: Van, denk, nou, dat was het dan.
0: Ja, en dan heb je ook nog die dingen die aangeprezen worden. Hè? Daar werk jij dus ook mee.
3: Ja.
0: Dan denk ik ook wel eens gewoon van, ja, het is eigenlijk een soort ouderwetse telcelreclame. En dan denk ik van, het werkt volgens mij niet eens.
3: Ligt eraan. Ik ken mensen die heel goed gelovig zijn. Dus die denken echt van, ik moet dat hebben. Als je bijvoorbeeld Monica Geus, een leuk voorbeeld, 2 weken geleden of vorige week, die was naar de Lidl, naar een supermarketen geweest.
0: De Lidl.
3: Ja, die was naar een supermarketen geweest en die had een tomatenpuree. Zij had zo'n video gemaakt dat ze daar een lepel van nam. En overal waren de tomatenpurees in één keer uitverkocht. Het is te bizar voor woorden. Echt, maar het verschilt. Ik denk wel dat het moment als jij met een sportinfluencer een leuke sportcampagne doet, dat veel beter werkt dan een sportinfluencer die zegt, ik ga nu voordat ik ga sporten een keer mijn make-up doen. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja.
3: Ik denk dat dat minder goed werkt. Uiteindelijk zal het alsnog wel werken. En er zijn zoveel methodes en creatievelingen tegenwoordig waardoor ze het wel kunnen laten werken. Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is om de juiste match daarvoor te hebben.
0: Ja, nou, ik vind het heel interessant. En we gaan het zo meteen hebben over deze combinatie met jouw zangcarrière weer. Want daar ben je tenslotte ook voor hier. En ik ben wel eens benieuwd van al die dingen die je net zit te vertellen, wat je daar dan aan hebt in jouw muziek. Maar we gaan eerst eventjes naar Partytent van Donnie en Justin de Wild luisteren. Kom maar lekker!

0: Linssen.
1: En ze hebben een partytent. Ja, ik weet niet of je het letterlijk moet nemen. Maar, nee, dat is flauwkul. Maar ik vind, ja, ik vind het voor Justin echt super geweldig. Ik ken Justin al heel lang. En toen was ik nog, ik denk een jaar of 16 of zo kende ik hem al. En ja, dat, wat er nou allemaal hem ja, overkomt en gebeurt, ja, dat is ja,
2: een droom, toch?
1: Een droom, ja. Ja.
2: Echt waar, ja, ik vind het bizar ook. Hij is ook nog niet zo oud, hè? 23 volgens mij.
1: Ja, zoiets.
2: Ja, denk ik. Een beetje mijn leeftijd. Ja, echt ja. Mega. Maar timmert ook al jaren aan de weg volgens mij.
1: Ja, al lang. En hij heeft vroeger ook in een film gespeeld, hè?
2: Echt waar?
1: Ja, volgens mij was hij toen 10 of 12 jaar.
2: Oh, grappig.
1: Welke? Was heel jong. Ja, dat is een goede vraag. Iets met Koningsdag of Koninginnedag of zoiets.
2: Oh, dat film, die ken ik niet.
1: Ja, was een kinderfilm.
2: Oh, leuk.
1: Ja,
2: oh,
1: ja.
2: Dat wist ik niet.
1: Ja, dat weet je. Ja.
2: Dan leer je nog eens wat.
1: Ja, zo leer je
2: op dinsdagavond.
1: Ja, en wat ik net al zei. Je bent best wel helemaal van het online gebeuren. En ik vind je heel super wijs overkomen voor je 23. Ik heb dat al te vaak gezegd. Maar heb je daar dan ook iets aan met het project waar je nu mee bezig bent? En het project is dan jouw muzikale carrière?
2: Zeker, zeker. Ja, ik denk vanuit mijn achtergrond, althans laat ik het zo beginnen. Ik denk dat er heel veel mensen vocaal veel beter zullen zijn dan mij en dat soort dingen. Alleen misschien net niet de juiste mensen of kennis hebben om dat goed te kunnen vertalen naar online zichtbaarheid, succes, hoe je het noemen wil. Maar vanuit mijn achtergrond, die markt- en communicatieachtergrond en vooral het sociale gebeuren of social gebeuren, denk ik dat ik daar heel veel aan heb. Omdat ik gewoon precies weet wat er werkt, hoe je content moet insteken. Je gaat toch kijken bij artiesten waar het wel heeft gewerkt. Wat gaat daar goed, wat gaat er minder goed? En bij de kleine artiesten waarbij je ziet, oké, wat werkt er dan niet? Dan moet je dat zelf ook niet doen. En uiteindelijk je eigen manier daar naar maken.
1: Ja, en wat is nou de gouden regel voor jou op dit moment? Ik doe dit wel of ik doe dit niet?
2: Als in een nieuwe plaat bedoel je? Of
1: nee, gewoon voor het promoten van deze plaat.
2: Ja, nou, ik geloof echt dus wat ik net toevallig ook zei over het stukje Enzo Knol en dat soort dingen in een soort persoonlijke connectie met je volgers, je doelgroep, luisteraars, fans, hoe je het noemen wil. Ik denk dat je een stukje persoonlijkheid echt wel naar voren moet laten komen. Dus bijvoorbeeld dit soort interviews of hoe je online presenteert. Dus door bepaalde type foto's, filmpjes. Ik maak af en toe eens een keer een soort weekendvlogje. Als ik ga optreden, dan zie je mij al in de auto zitten met mijn tourmanager. En dan zitten we.
1: Maar dat doen ze allemaal?
2: Nou, ook niet allemaal hoor. Er zijn heel veel die gewoon bijvoorbeeld filmpjes plaatsen van alleen dat ze aan het optreden zijn. En daarin kan je natuurlijk heel goed laten zien wat je kan. Alleen, ja, ik denk dat ook zoveel voorbij komt. Daarbij tref je een best wel een specifieke niche. En als je die persoonlijkheid meer naar voren laat komen, denk ik dat je daar veel meer aan hebt op de lange termijn, zodat mensen echt weten wie je bent. Ja, dan moet je wel toevallig een leuke, fijne persoonlijkheid hebben daar niet van. Maar, maar goed. Ja.
1: Ja, dat vind ik ook. Maar wat ik al zeg, ja, heel veel doen die filmpjes aan. Dan denk ik van, is dat nou gewoon om te laten zien van kijk voor hoeveel mensen ik sta of zo soms?
2: Nee, dat niet. Hè. Ik vind het ook gewoon hartstikke leuk om te doen. En gewoon om mensen te laten zien van ja, hoe gaat het nou? Want ik krijg vaak genoeg mensen die zeggen, ja, hoe gaat het nou bij zo'n optreden? Wat doe je als je aankomt? En die gewoon zeggen van ja, ik wil vaker zo'n video zien. Maar ik vind het gewoon heel leuk om te zien. En met de jongens met wie ik onderweg ben, ja, die kan ik het ook goed, super goed mee vinden. Dus je zit gewoon een beetje lol te trappen onderling en laat het online terugkomen.
1: Ja, dus het is eigenlijk een nevenactiviteit naast het zingen eigenlijk.
2: Tegenwoordig wel, ja. Het is niet alleen maar het maken van een plaat en je dropt hem online en daar blijft het bij. Het komt zoveel meer bij kijken.
1: Ja, dat vind ik goed geantwoord, maar dat was eigenlijk niet wat ik bedoelde. Maar ik snap wel dat je die vraag zo interpreteerde. Maar ik bedoelde eigenlijk van, je hebt eigenlijk een stukje zang, optreden artiest. Ja. En daarnaast die content die je maakt, ja, dat is eigenlijk op zichzelf staand ook wel weer. Het hoort natuurlijk, de reden is de muziek,
2: ja,
1: maar je kan het ook kijken als je niet fan van jou bent.
2: Ja, dat is zeker
1: dat
2: waar.
1: Dat is wat ik bedoel.
2: Ja, ja, nee, dat is zeker waar. Ja, en of je er nou van houdt of niet, dat. Ja, dat
1: als je
2: dat
1: zegt, ja, onderweg maken we lol.
2: Ja.
1: Dus het is eigenlijk ook een soort vlogje.
2: Ja.
1: Ja, wat je ook kan kijken als je niet van houdt.
2: Ja, precies. Ja, ik vind het misschien een beetje heel hoog gegrepen hoor. Maar ik vind altijd een goede vergelijking met Gerrit Joling en Gordon. Weet je, die onderweg waren. Weet je, die programma's. Ja, dat vind ik heerlijk om weg te kijken. Ik denk dat er genoeg mensen zijn die absoluut geen fan zijn van hun muziek. Maar wel de programma's die ze samen hebben, ja, fantastisch vinden. En ik denk als je daarmee ziet natuurlijk heel veel persoonlijkheid naar voren komen. Ik denk dat heel veel mensen dat enorm leuk vinden.
1: Ja, we gaan even muziek draaien. We gaan even naar de radiocommercials en het nieuws. En dan gaan we dadelijk ook bingo'en. En dan krijgen we nog veel meer andere vragen. Dat is het leuke van het rad.
2: Ik ben heel benieuwd.
1: Want dat is of goed gestemd of slecht gestemd, zeg ik altijd. En je had het toen straks over Milan.
2: Ja.
1: En die staat toevallig klaar. Milan, ah. Kerstijn en één nacht met jou.

0: altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
1: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
0: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
1: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
2: En, hoe smaakt je koffie?
3: Bueno.
2: Proef de melanges van Bueno Koffie. Op ambachtelijke wijze gebrand, waardoor iedere boon zijn volle smaak behoudt. En met een koffieautomaat van Vrekos smaakt je koffie nog lekkerder. Kom het zelf ervaren. Bij Vrekos. Provinciale weg, Veldhoven.
4: De kers op jouw middag klinkt als krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch. De McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
5: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
6: Nee.
5: Proteïneshakes.
7: Gadver.
5: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
8: Lekker bezig.
5: Milner.

0: 9 uur.
1: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben René Postma. Albert Heijn is bij het opstarten van de systemen begonnen met alles rond de bevoorrading. Het eten is het belangrijkst, zei de topvrouw in het programma Eva. Andere systemen, zoals de klantenservice, komen nog. Eerst willen ze zeker weten dat alles veilig is na de cyberaanval. Zelf noemen ze dat niet zo, maar bronnen wel. De operatie van paus Leo aan zijn long is goed gegaan, meldt het Vaticaan. Er is een knobbeltje weggehaald. Het werd ontdekt bij een controle en ze waren er op tijd bij. Waarschijnlijk is die over een week weer hersteld. Davina Michel deed nog niet of ze mee zou willen doen aan het Songfestival. Vanwege het Israël-conflict is het een heel moeilijke situatie, zegt ze in de Telegraaf. Wel is ze het eens met het besluit van de NPO dat Nederland toch meedoet. Davina's naam wordt vaak genoemd, maar ze wil niet zeggen of ze is benaderd. 4 Russische turners zijn aangekomen in Rotterdam. Ze doen mee aan de WK en hebben een visum gekregen. Het geldt niet voor 3 turnsters uit Rusland, onder wie de huidige wereldkampioene Meerkamp. Zij zouden een bedreiging zijn voor de internationale betrekkingen. De wereldkampioenschappen beginnen zaterdag. Het weer van Weer Online. Eerst nog buien, later vanavond wordt het droog. Vannacht kans op mist en het is rond 10 graden. Morgen is er zon met wolkenvelden bij 17 graden. Donderdag iets warmer. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
3: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
4: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
5: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
6: Goedemorgen!

0: stap in de wereld van Van Happen Containers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
1: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
2: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
3: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via specieshop.nl.
4: Wie gaat er mee naar buiten?
5: Naar buiten!
4: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt

Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.

0: En het is tijd voor bingo!
1: Ik heb er zin in.
0: Bingo!
1: Ik ben heel benieuwd wat er gaat overkomen.
0: Ja, iedereen die het voor de eerste keer doet, die denkt bij zijn eigen, wat zal het zijn, wat zal het zijn? Nou, het is eigenlijk heel makkelijk. Ik heb een bingo gehad en er zitten normaal 90 ballen in. Maar ja, er zijn er al een aantal voorgegaan. En die personen, ja, die hebben al wat ballen eruit gehaald. Maar het is gewoon een vragenlijst met 90 vragen. En ieder balletje, dat correspondeert met een vraag.
1: Nou, kom maar op.
0: En het bingo-rad, het rad van de waarheid, zeg ik altijd, die bepaalt uiteindelijk welke vraag je krijgt. Dus ik ga eens even in dat modertje draaien. En dan kom ik uit bij nummer 29. Nou, wie is met 29?
1: Nee, ik heb wel wat met de 2, maar niet met de 29.
0: Wat heb je met de 2?
1: Lievelingsgetal.
0: Echt waar?
1: Echt waar, ja.
0: Ja, hoe komt dat dan? Zou ik willen vragen. Maar.
1: April, 2 april ben ik geboren. Dus de tweede. Vandaar. Dat, ja. Zo is het. Heeft er altijd in.
0: Maar dan had het ook 4 kunnen zijn, toch?
1: Ook, had in principe ook 4 kunnen zijn.
0: Maar het is 29. Wat is de meest eigenwijze beslissing die je ooit hebt genomen?
1: Wat is de meest eigenwijze beslissing die ik ooit heb genomen? Goeie vraag. Ik denk toch gewoon starten met muziek. En gewoon het doen. Lak hebben aan de rest. En gewoon een soort van je dromen gaan volgen.
0: Ja, ik dacht dat je zou gaan zeggen mijn bedrijf begonnen.
1: Nee, ja, ik ben altijd heel ondernemend geweest. Dus daarvoor heb ik ook nog een andere onderneming gehad. Maar dat gaan we niet eens over hebben. Dat is, dat is al een hele poos geleden.
0: Maar ik ben wel nieuwsgierig nu.
1: Nou, dat was wel iets op e-commerce gebied. Ik verkocht wat dingetjes op een online platform. Ik mag de naam niet meer noemen, heb ik net begrepen. Maar maar ik ben altijd heel ondernemend geweest. Dus ik denk dat het ondernemen er wel altijd in heeft gezeten. En dat mensen dat ook wel hadden kunnen verwachten. Maar ja, de muziek, op een gegeven moment, ik had vroeger dat ik altijd in de auto had, zong met vrienden. En dat zei ik, ik moet een keer wat mee gaan doen. En zei, ja, ik weet niet zo goed, Op een gegeven moment dacht ik, ja, boeien, ik ga het gewoon doen en ik zie het wel. En nou ja, nu zit ik hier.
0: Ja, maar hoe komt het dan dat je zoiets hebt van, ik wil dat toch gaan doen? Omdat je het veel online ziet, omdat iedereen het nu doet. Want ja, van mijn gevoel zingt iedereen tegenwoordig.
1: Ja, nou, ik heb wel een soort van bewijsdrang naar mezelf. Dat ik denk van, oké, jullie denken dat ik iets niet kan, dan
0: ja, maar ze zeiden juist dat je het wel kon.
1: Ja, nou ja, ook weer niet. Zeg maar, het was een beetje van, ja, op zich, het klinkt af en toe een keer wel leuk, maar het is nou niet zo bijzonder. Ja, en toen dacht ik bij mezelf van, joh, weet je wat, boeien. Dan ga ik het juist doen en dan ga ik er alles aan doen om het wel te laten doen.
0: Dus nou ja, voor de mensen die jouw plaat nog niet hebben gehoord, die we dadelijk gaan draaien verderop in het programma, dan kan ik toch wel beamen dat dat goed gelukt is.
1: Ja, dat is me leuk om te horen.
0: Ja, toch? Het balletje gaat over heel de mengtafel heen. 77 heb ik erbij. En daar hoort de volgende vraag bij, 77. Welke app gebruik je het meest?
1: Instagram.
0: Ja?
1: Ja, Instagram. Ja, daar zit ik heel veel op. Lekker content bekijken, stories.
0: Ik heb soms gewoon dat ik 100 keer hetzelfde voorbij zie komen.
1: Echt waar, joh.
0: Dagen achter elkaar.
1: Oh nee, dat heb ik gelukkig niet. Hoeveel mensen volg jij dan, als ik graag mag?
0: Nou, op Instagram niet zoveel, maar ook op Facebook die filmpjes allemaal.
1: Oh nee.
0: En als het over muizenplaag gaat, in Eindhoven hadden ze bij zo'n donutzaak muizen in de etalage gezien. Dan krijg ik ook allerlei filmpjes van muizen in één keer te zien.
1: Ja, jouw hele algoritme werkt zich gewoon helemaal naar jou toe.
0: Ja, nou, die luistert me af, denk ik.
1: Je hoort het vaker, hè?
0: Ja.
1: Ja. Je hoort het vaker, ja.
0: Ja, zou dat echt zo zijn?
1: Ik weet het niet. Voor mij heeft dat allemaal met cookies te maken en dat soort dingen.
0: Ja, de eten muizen ook.
1: Ook lekker, ja, ook lekker.
0: Goed, de volgende vraag. 82. We zitten een beetje in het hoge. Welke superkracht zou je kiezen?
1: Welke superkracht zou je kiezen? Superkracht die ik zou kiezen. Ja, ik vind vliegen zo cliché. Ik zit even te denken, wat voor superkracht heb je? Ik zit gelijk aan die films te denken, weet je, dat van Marvel en zo. Maar dat je alles kan optillen, vind ik ook zo wat.
0: Nou, je mag het ook omturnen, die vraag naar welke gaven zou je willen hebben. Kun je liedjes schrijven bijvoorbeeld?
1: Nee, ik zou heel graag een instrument willen leren spelen. Ja, dat moet ik zeggen, ik heb heel weinig tijd. Dus ik heb laatst wel overwogen dat ik dacht, wil ik niet gewoon een keer een keyboard kopen en dat gewoon mezelf aan gaan leren. En toen ben ik een beetje gaan googlen van, joh, wat komt allemaal bekijken? En dat soort dingen. Toen dacht ik, oh ja, hier zit wel heel veel tijd in nog om dat goed onder de knie te krijgen. Maar ik zou dat bijvoorbeeld wel heel graag willen.
0: En ik wou vragen welk instrument, maar ja, je noemt het keyboard.
1: Ja, piano, gitaar, het lijkt me wel echt fantastisch. Ja. Als ik dan bijvoorbeeld zie, of als ik in de studio ben met die jongens en die zie ik dan dingen spelen en dan alles matchen en bij elkaar, dan denk ik, wauw, dat is wel echt mega. Als je dat kan.
0: Ja, ik heb toevallig gisteravond de documentaire van Take That gekeken.
1: Van wie?
0: Take That.
1: Die ken ik niet.
0: Oh, nou dan laat maar. Ja, met Robbie Williams en de boyband.
1: Robbie Williams ken ik wel.
0: Ja, de boyband.
1: Dat ik denk voor mijn tijd.
0: Nou, oké. Nou, in ieder geval, toen dacht ik, ik loop al jaren met dit idee dat het weer tijd wordt in Nederland voor een boyband. En nou moet ik in één keer denken.
1: Die fiets.
0: Jij en die Milan dan. zou daar markt voor zijn?
1: Oeh, nou je had vroeger natuurlijk best wel wat boybands in Nederland. Main Street,

0: uiteindelijk verjaart dat allemaal een beetje voor me.
1: Ja, maar dat was wel een beetje een andere stijl. Ja. Ik bedoel, eigenlijk de stijl die jij maakte, Milan...
0: Een soort Toppers 2.0 bedoel je gewoon?
1: Nee, want dat is... Ja, dat vind ik dan... Dat was vroeger veel volks. Dat is natuurlijk nu ook wel een beetje anders geworden. Maar nee, wel frissender.
0: Oké. Okay. Ja, ik weet niet of daar behoefte aan is eigenlijk. Dat durf ik echt niet te zeggen. Ik heb het ook niet eerder in mijn hoofd gehaald of zo. Dus nee, durf ik echt niet te zeggen.
1: Ja, nou ja, ik vond het wel een grappige vraag. We hebben 87 en daar hoort bij... Wat zou je doen als je morgen de jackpot wint?
0: Zo, heb je even.
1: Ik heb het even.
0: Dat is wel een grappige vraag. Want ik stel die ook heel vaak aan vrienden. Dat ik denk van ja... Stel je voor, je zou nu een miljoen winnen. Wat zou je doen? Maar ja, wat is de jackpot? Een miljoen? Ja, wat koop je er tegenwoordig voor? Ja, je koopt een huis en je kan een leuke auto kopen. Maar ja, ik zou... Ja, een lekker stekkie voor mezelf. Een leuke auto. Hypotheek voor mijn ouders aflossen. Die zou ik ook meenemen. Er ligt een bootje. Daar hou ik ook wel van. Ja, en gewoon lekker vakantie. Gewoon, ja, wel, ik ben wel een gevers, zou ik wel kunnen zeggen. Dus ik hou er wel van om andere mensen ook gewoon lekker mee te nemen... op dingen, om te betalen en dat soort dingen.
1: Ja, ze zeggen ook altijd, als je niet kan delen...
0: Kan je niet vermenigvuldigen.
1: Ja, jij kent hem.
0: Precies.
1: Goed, de volgende. Vinden we leuk. 35. Eens even kijken. 35. Daar hoort de volgende vraag bij. Altijd winter of altijd zomer?
0: Oeh! Ik heb deze vraag toevallig van een week met een vriend over gehad. Ik hou er niet van dat het zo als het bloedverziekend heet is. Want dan zweet ik mijn ongeluk. Daar hou ik niet van. Maar ik vind die kou ook verschrikkelijk. Mag je ook ertussenin zitten? Een beetje lente of zo. Lekker 20, 25 graden. Dat vind ik heerlijk.
1: Ja, maar dat was eigenlijk niet de vraag.
0: Ja, oké. Nou, dan doen we altijd zomer.
1: Flauw, hè?
0: Ja, doen we altijd zomer ook goed. Al vind ik de winter wel een soort van heerlijke vibe, hoor. Lekker tot en met de kerst en de feestdagen. En daarna mag het heel gauw weer warm worden.
1: Ja, ben je familiemens dan?
0: Ja, ik hou er wel altijd van om lekker gewoon met de kerstdagen met familie te zijn. En spelletjes te spelen en lekker te eten en dat soort dingen.
1: Oh, spelletjes. En wat vind je dan het leuke spelletje?
0: Nou, dat is een soort familiespelletje. Dat heet kloppen. Maar dat kent volgens mij niemand in Nederland.
1: Nou, vertel.
0: Met guldens en dat soort dingen aan. Heb je een paar kaarten bij?
1: Nee, dat heb ik niet. Maar hoe?
0: Nee, ja, dat is zo, jeetje. Ik zou bijna mijn moeder moeten opbellen daarvoor, of mijn oom. Ik zit even te denken.
1: Is het verzonnen of komt het bij jullie uit de regio?
0: Ja, volgens mij is de familie heeft dat een soort verzonnen. En mijn oom heeft het wel eens op ChatGPT en zo opgezocht. Maar dat is eigenlijk niet echt een bekend spel. Ik weet dat mijn ouders spelen het al jaren. Echt ook al sinds zij klein waren. Dus dat, ik durf het echt niet te zeggen eigenlijk.
1: Nou, dan daag ik je bij deze uit. Maak daar even een vlogje over.
0: Nou, helemaal goed.
1: Ja, want dan kunnen alle mensen die jou volgen...
0: Die kunnen het spelen.
1: Die kunnen dat straks ook
0: moet
1: spelen.
0: Je wel even een paar stuivers hebben en dubbeltjes en dat soort dingen. Maar
1: die hebben ze nog wel.
0: Precies.
1: En anders kun je die uitprinten.
0: Ja, ook tegenwoordig. Ja, ook, ja, ook.
1: Dat wou ik zeggen. Nou, dan gaan wij verder met 66. En daar hoort de volgende bij. Heb je rijbewijs?
0: Ja, die heb ik.
1: Nou, anders kan ik hem niet stellen namelijk. Heb je wel eens een verkeersboete gehad?
0: Ja.
1: Nou, dan kan ik hem ook stellen. Wat was de duurste verkeersboete die je ooit hebt gehad? Of ben je nog nooit bekeurd?
0: Nou, ik heb vorig jaar toevallig een boete gehad. Een hele knullige boete, hoor. Omdat ik ergens een straatje was ingereden waar ik blijkbaar niet in mocht rijden. Omdat ik een maatje moest oppikken. Dus ik keerde gelijk om en daar stonden toevallig twee handhavers. Nou ja, toen kon ik hem gelijk krijgen. Die was 180 of 130 aan mijn hoofd. En ik heb heel lang geleden op de scooter een keer... omdat ik mijn telefoon en mijn Google Maps had ik op mijn beenkleed liggen. Maar ja, die begon te schuiven. Dus toen moest ik hem ondertussen met mijn ene hand een beetje vasthouden. Dan heb ik hem zo ook gekregen. Maar toen was die boete voor mij nog niet zo duur. Dus ik denk, ja, 130 euro of zoiets.
1: Dus het valt wel mee.
0: Het valt wel mee, gelukkig.
1: Ben je sneller rijder of rij je toch wel...
0: Ik hou er wel van. Ik weet het gaspedaal wel te vinden.
1: Ja, dat is ook iets...
0: Dat mag ook wel, als je naar Brabant moet of dat.
1: Dat is iets van de jeugd ook, denk ik. Nee, flauwkul. We gaan afsluiten met de 69. Dat is de waffelneus, zeg ik altijd. Ja, je kan het in het Frans uitspreken, maar dat kan ik niet.
0: Niet?
1: Nee.
0: Zoals aan Nuf?
1: Ja, dit vind ik eigenlijk een bijzondere vraag. Want eigenlijk hebben we dat antwoord wel op gehad. 69 was de volgende vraag geweest. Als je geen artiest was geworden, welk beroep zou dan goed bij je passen? Nou ja, dat heb ik eigenlijk al gehoord.
0: Politieagent.
1: Ja, nee, ja, je vertelt wat je voor werk doet. En ja, ik denk eigenlijk dat dat wel gewoon heel erg bij jou past. Als ik jou zo hoor, de indruk die ik krijg. Dus we gaan die vraag 69 gewoon even laten voor wat is. En dan pak ik de vraag die er net boven staat. Ben jij goed in geheimen bewaren?
0: Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, ik mag het hopen van wel eigenlijk. Ik geloof daar wel mee, ja. Nu wil je wat van me weten, zeker? Of,
1: nee. Want ik ben gewoon aan het denken. Want ik denk, ja, eigenlijk vind ik dat ook wel weer bij jou passen, dat antwoord. Want volgens mij, en dat was wat ik

0: waarom ik jou aankeek en wat ik aan denken was. Volgens mij ben je eigenlijk wel iemand die ook heel doelbewust antwoorden geeft. Heel goed weet wat hij wel of niet wil zeggen.
1: Ja,
0: ik lulde jou toen straks één keer vast. Ja. Maar dat gebeurt niet gauw.
1: Nee, dat gebeurt niet gauw. Nee, ik weet wel, ik heb vaak wel mijn praatje paraat liggen. Maar ik kan daar ook wel heel direct in zijn, hoor. Ik kan ook wel heel gauw dingen niet per se eruit vloepen. Maar wel als ik denk van het ziet er niet uit, dan zeg ik dat ook wel heel gauw.
0: Dat is eerlijk en nuchter.
1: Ja, misschien wel de Hollandse nuchterheidje.
0: Ja, dat denk ik. Ja, maar daar vind ik niks mis mee. Maar ja, ik bedoel, als je zeg maar in een interview zit en je wilt iets niet bespreken of zo, dan weet jij wel hoe je eroverheen moet praten.
1: Ja, ja. Een soort van mediatraining bijna. En ik heb het niet eens gehad, hè? Moet je nagaan.
0: Ja, jij zou het wel kunnen geven.
1: Ja. Nee, weet je, ik denk best wel vaak van tevoren na over, omdat ik misschien toch wel een soort van perfectionist ben. Dat ik van tevoren denk van, joh, wat voor vraag zou je kunnen verwachten? Waar kan je antwoord op geven, waar niet? En dat heeft ook misschien ook weer met mijn andere werk te maken natuurlijk.
0: Ja, en ik denk ook dat jij dus heel doelgericht bezig bent en dat je weet wat je wil.
1: Ja.
0: Als jij heel goed weet wat je wil, dan zijn eigenlijk alle vragen heel makkelijk te beantwoorden.
1: Precies.
0: En dan kun je daar ook heel vaak omheen of je weet welke kant je op wil.
1: Ja, je kan er gewoon heel makkelijk sturing aan bepaalde dingen geven dan.
0: Ja. We gaan dadelijk uitgebreid verder babbelen nog. En het natuurlijk uitgebreid over jouw plaat hebben. Hebben we al een beetje gedaan in het begin van het programma natuurlijk. Maar daar doen we nog een keer over.
1: Helemaal goed.
0: Maar niet voordat we even een plaat hebben gehad van Mike Peterson.
1: Gezellig.
0: Ja, dat vind je ook wel leuk, denk
1: heerlijk.
0: Ik.
1: Heerlijk. Ja, zeker.
0: Dat doe jij.

0: Outsiders, Donnie en meer. Voor meer informatie en tickets, kijk op feestfabriektilburg.nl.
1: Pidijko Stucadoors Bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar pidijko.nl en neem contact op. Pidijko Stucadoors Bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pidijko.nl.
2: Home is where the heart is.
3: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
2: Rijkers Haarden.
3: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
4: Kijk nou, daar hebben Lau.
5: Die gaat weer een vloertje leggen.
6: Ja, voor de allerbeste cementdekvloeren, privé of op de bouw, bel je met Lau.
4: 06-22-228. Kijk nou, daar hebben Lau.
6: Cementdekvloeren, kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
7: Zo, die jongens van Bouwbedrijf nog even een box meer met Pekkel. Die kunnen bouwen, niet?
8: Ja, en ze kunnen nog handjes gebruiken, hoorde ik.
7: Ik zou het wel weten, als ik een vakman was.
9: Werken bij Van Boksmeer, iets voor jou? App dan even of kijk online.
7: Werken bij vanboksmeer.nl.
10: Schaamt u zich voor uw gebit? Wilt u na al die jaren weer eens voluit kunnen lachen? Van Nune Mondzorg tovert een glimlach op uw gezicht. Bent u slecht ter been? Dan kunnen wij u zelfs thuis behandelen. Van Nune Mondzorg maakt gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van gebitsprotheses. Rijnstraat 58A in Eindhoven. Van Nune-mondzorg.nl.
11: Ondernemers opgelet.
12: Ben jij je lokale ondernemer? En wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
13: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus, mandarijnen, 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
14: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen, 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Goedenavond, dit is Radio JND.
16: Jouw Nederlandse dag.
17: Voel de zachtheid van American alpaca sokken. Verkoelend in de zomer, warm in de winter en geen zweetvoeten meer. Elke stap voelt beter met American alpaca sokken. American alpaca. Bezoek de American Alpaca Store. Nieuwendijk 153, Amsterdam.
18: Ik heb zo'n afspraakje. Met 2 mannen. Oeps, daar zul je ze hebben.
19: Hey, Vrouwke. De tegelzetters van Tegelhal Brabant.
20: Tegelhal Brabant. Ook voor de complete montage van uw tegels en sanitair.
21: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
22: Holy moly!
23: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
24: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren. In kunststof en aluminium.
23: En altijd met hoog rendementslas.
21: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
23: Voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
24: De goedkoopste in topkwaliteit tegels.
21: Tegelhalbrabant.nl.
25: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
26: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
15: Jouw Nederlandse dag. Johan Lintzen.

0: René Vroeger en Billy Dans hoorden je met De Stad.
1: De avond van J&D.
2: Johan.
0: Ja, nog steeds gezellig in de house, Bram. Bas Brummelhaus. En weet je hoe dat komt? Omdat ik naar de tweede woord aan het kijken was, Brummelhaus. En dan zag ik BR staan. Ja,
3: weet je hoe vaak je deze terugkrijgt, dat mensen Bram zeggen?
0: Ja, maar mijn vriend heet Bram. Dus daarom verspreek ik me nogal wat sneller in het
3: woord. Hij is je vergeven.
0: Ja, dat denk ik. Nou, maar Brummelhaus, dat kwam eigenlijk omdat ik naar dat aan het kijken was, dat ik dat niet verkeerd uitsprak. Want het is een naam die ik niet vaak hoor.
3: Nee, dat snap ik heel goed. En de Duitse grens.
0: Ja, hè?
3: Ja, vanuit die kant, ja.
0: Heb je Duits bloed?
3: Niet dat ik weet, maar het zou zomaar kunnen.
0: Ja, je maakt geen Duitse, familie of zo.
3: Nee. Het zou misschien ergens achterin liggen, misschien heel ver in het verleden, maar niet dat ik direct weet.
0: Oké. Nou ja, ik vind het wel een bijzondere naam en een opvallende naam, dus.
3: Zeker.
0: Ja, dat is ook belangrijk in muziek.
3: Ja, ik krijg vaak genoeg de reactie van mensen die zeggen: moet je niet gewoon een artiestennaam geven, maar dat vind ik zo onpersoonlijk.
0: Dat is niet meer van deze tijd.
3: Nee, dat ook niet. Nee.
0: Of wel?
3: Nee, wie heeft een artiestennaam? Ja, je hebt Tino Martin, maar ja, dat is ook. Tinus nog, wat heet hij volgens mij? Maar ja, nee, ik vind gewoon.
0: Dat is ook al heel lang, hè?
3: Ja, daarom. Dus ik vind gewoon mijn echte naam, dat klinkt veel persoonlijker en dat soort dingen. En die achternaam maakt het ook wel juist wel weer authentiek. Het is maar net hoe je het bekijkt.
0: Ja, mooi geantwoord, vind ik echt.
3: Nou, dankjewel.
0: Ja. Wondervrouw, dat is jouw debuutsingle.
3: Yes, zeg dat, ja. 4 september kwam die uit, ook iets meer dan een maand geleden ondertussen.
0: Ja, dus hij heeft even al iets op de teller natuurlijk.
3: Ja, zeker. 75.000 streams zitten we nu bijna op.
0: Ja, is dat veel?
3: Van wat ik begreep op je eerste single is dat wel echt zijn dat wel de serieuze aantallen. Vooral als je het zelf uiteindelijk allemaal hebt gefinancierd en dat soort dingen. Als je geen groot label achter je hebt.
0: Ja, ik vind het sowieso knap. 75.000.
3: Ik ook. Je moet het maar zien te bedenken. Ja. En dat is natuurlijk niet de 75.000 verschillende luisteraars. Dat zou helemaal mooi zijn. Maar ik zag dat de gemiddelde frequentie rond de 3 lag of zoiets. Dus dat zou betekenen dat je nog steeds 20, 25.000 verschillende mensen hebt die daadwerkelijk hebben geluisterd. En daar wordt heel veel gedraaid op de radio.
0: Dus ja, dat is heel positief. Ja,
3: daarom.
0: Maar het is natuurlijk wel zo. Met alles wat er op dit moment uitkomt, ja, is 75.000 gewoon toch wel een mooi aantal. Omdat jouw single komt begin september uit. En dan komen er volgens nog 30 achteraan.
3: Ik heb wel het geluk gehad dat precies op die datum er geen hele grote andere hits of grote andere artiesten een single hebben gedropt. Dat kwam toevallig week daarvoor en de week daarna wel. Maar ja, dat weet je ook op voorhand niet. Natuurlijk heb je een plugger wel niet een beetje kan sturen van hier en daar zou ik hem misschien eerder posten. Maar ja, je moet uiteindelijk altijd maar geluk hebben en hopen dat het een beetje opgepakt wordt.
0: Ja, nou, we zeiden het al, Wondervrouw heet het. Je schrijft niet zelf, hebben we het toen straks ook over gehad. Hoe kom je dan aan dat liedje? Je bent een berichtje gaan sturen, zei je toen straks.
3: Ja. Nee, ja, ik heb die jongens toen gewoon de taak gegeven van jongens, ik zou graag met jullie een nummer willen maken in deze richting. Dan stuur je wat voorbeeldjes mee. En zij zijn uiteindelijk met deze demo gekomen. Even zoals ik er straks ook al zei van oké, als ik er niet van overtuigd ben, dan doe ik het ook niet. En zo eerlijk ben ik wel. Maar ik heb toen ook laten weten direct van dit wordt hem. Ik kreeg de demo binnen. Ik stuurde hem naar mijn beste maatje toe. En ik zeg, dit wordt hem. Klaar. Je kan discussiëren, hoog of laag springen wat je wil. En natuurlijk moest er wel hier en daar wat aangepast worden. Want de originele demo klinkt nog wel wat anders dan hoe de plaat uiteindelijk is geworden. Maar met de blazers erin, de melodie, de tekst. Ik vond hem gewoon een mega sterke plaat. En helemaal van nu.
0: Heb je dan tegen hen ook gezegd van het moet een beetje in de stijl van Tino of in de stijl van die? Of?
3: Ik zit even te denken wat voor liedjes heb ik een beetje meegestuurd. Ik heb volgens mij Lust van Yves Berendsen, maar ook wat dingen van Menno Abe, Kido van de Graaf. Een beetje het repertoire wat ik zelf heel fijn vind om te luisteren. En waarbij ik denk van daar past mijn stem heel goed bij.
0: Ja, dus goed over nagedacht.
3: Ja, zeker.
0: Nou ja, dan heb je op een gegeven moment de demo binnen. Dan keur je die goed en dan ga je hem inzingen.
3: Ja.
0: En dan is het misschien wel leuk om aan de mensen thuis te vertellen, hoe gaat dat dan zo'n eerste keer in zijn werk? Want dat was voor jou natuurlijk ook nieuw, denk ik.
3: Ja, zeker. Ik had nog helemaal geen studioervaring. Dus dat was voor mij ook best wel, ik zou eerlijk zeggen, ik was best wel een beetje zenuwachtig, vind ik een groot woord. Maar ik had gewoon heel veel zin in, gewoon meer gezonde spanning. Ik hoorde van mensen dat studiozang is heel anders dan live. Weet je, een hele andere soort mix op je oren en dat soort dingen. En het is gewoon heel rauw. Dus je werkt met hele professionele mensen. Je stem klinkt heel rauw op dat moment. Het is geen galmpie erop. Dat kan uiteindelijk wel, maar natuurlijk hoe je het wil. Maar het is gewoon, what you see is what you get.
0: Ja, en dan heb je natuurlijk hele bekende producers zoals Manfred Jonge, Nelis. Er zijn ook allemaal goede studio's. Hè. Daar komt de Lach van mijn gezicht van John de Bever onder andere vandaan en nog vele hits. Maar jij hebt op mogen nemen in helemaal de top of the bill, zou ik bijna willen zeggen. De Wisselorgstudio.
3: Ja, in Hilversum. Ja, echt een mega, mega mooi pand. Ik kwam er aan. Ik ken het toevallig ook vanuit de Gooise Vrouwen, vanuit de serie met Martin Morero.
0: Ja, dat ja.
3: Ja, onder andere. En mijn boekhouder zit toevallig ook op hetzelfde terrein. Dus ik was er al een keer geweest. Maar ja, dan kom je aan bij die studio's en dan zie je ook wat bekende mensen rondlopen. Ze waren toevallig op dat moment ook bezig met een tv-programma aan het maken. Dus ja, dan kom je daar binnen en dan zie je die studio's en dan hoor je hoe dat allemaal geluidsdicht klinkt. En denk je wel, wauw, dit is toch een serieus spel.
0: Ja, en dan klink je ook in één keer anders dan op de bühne, denk ik, als je zelf terug hoort.
3: Ja, je klinkt in een heel anders. Wat ik net al zou, klinkt heel rauw. Een beetje zo, ja, radio klinkt, vind ik nog rauwer, omdat je niet eens je zangstem is. Maar ja, vanuit op het podium heb je wat ook je in-ears. Dan heb je een hele mooie mix op je oren. En dan klinkt het allemaal lekker vol met galm. En daar klinkt het gewoon heel kil.
0: Ja, maar daar heb ik gelijk een vraag over. En mensen, even voor thuis. In ears, sommige mensen weten misschien wel, dat wordt wel eens vaker gezegd, maar dat zijn eigenlijk soort dopjes in je oren. Net zoals mensen thuis ook muziekdopjes hebben voor in de oren. Maar dan met een draadje en een kastje. En dan kan de artiest eigenlijk alles horen wat je maar wil. De ene artiest heeft wat hardere muziek, de andere wat hardere stem. Er zijn erbij, die hebben bijna geen muziek.
3: Ja.
0: Er staat echt een millimeter aan.
3: Dat vind ik bizar, hoor.
0: Sorry?
3: Dat vind ik heel bizar als je dat kan.
0: Ja, maar er zijn er echt bij. En er zijn ook bij die gewoon de galm, de echo erop hebben. Jij ook, denk ik, wat je net zei.
3: Ja, ik hou wel van een lekker een beetje galm. Dat maakt het toch gewoon een stuk comfortabeler.
0: Ja.
3: Maar het doet niet te overdreven, zeg maar.
0: Nee, dat klopt. Maar als je dan vervolgens een keer met een geluidsman op pad moet die eigenlijk bandjes doet, dan krijg je geen galm op je oren.
3: Dat durf ik niet te zeggen, want dat heb ik nog niet gehad.
0: Nee, ja, dat kan ik jou vertellen uit ervaring. Die bands werken over het algemeen zonder galm op hun oren.
3: Echt waar?
0: Omdat het een vertekend beeld geeft.
3: Oh, meen je?
0: Ja. Ik heb het ooit eens een keer gehad met een geluidsman die inviel voor iemand. En die deed eigenlijk bands. Ik denk, oh, wat zwaar zingen en doen.
3: Ja,
0: ik denk, ja, waar is die galm? Maar ja, dat
3: is echt zo, ja. Zonder galm is heel, heel cool. Je hebt af en toe nog een keer een geluidsman die vergeet een keer dat galmknopje aan te zetten. En dan denk je wel van, oeh, het is best hard werken inderdaad.
0: Ja. En toch zijn er ook echt solo zangers of zangeressen die zonder galm
3: werken. Ja, en daar heb ik alleen maar respect voor.
0: Omdat het heeft te maken met toch dingen op de tel kunnen doen.
3: Ja, zeker. Ik heb ook wel eens dat bijvoorbeeld, dan heb je weer een soort galm en delay heb je dus ook. Dus dat is weer wat anders.
0: Een soort vertraging.
3: Ja, vertraging. Maar je hebt ook, dat gebeurt wel zo in de zaal. Bijvoorbeeld als je hallo.
0: Ja.
3: Maar is dat. Maar je hebt ook wel eens geluidsmensen die zetten dat ook nog eens op de oren. Op de in-ears.
0: Ja.
3: En kan je vertellen, als je dan aan het zingen bent en je hebt delay op je oren, dan ga je helemaal mis met timing. In ieder geval ik. Dat heb ik al een paar keer meegemaakt met een bepaalde geluidsmensen. Dan denk ik, oeh, dat hoef ik niet meer in ieder geval.
0: Ja. Nou, we hadden het over Jortje in de studio in één keer heel ruw terug. Hoe vind je het eigenlijk om jezelf terug te horen?
3: Begin even wennen. Maar ja, omdat je zoveel shows doet met die inners in, dat je jezelf consistent monitort. En nadat ook de studioervaring en onder andere, of ondertussen ook meerdere radio-interviews heb gedaan. Ja, best wel gewenning.
0: Ja, maar ik bedoelde inderdaad gewoon in het algemeen. Ook als je op filmpjes, vlogjes terugziet.
3: Zo op die fiets, ja.
0: Ja.
3: Nou ja, ik ben, als ik video's terugkijk bijvoorbeeld van optredens, dan ben ik altijd heel kritisch op mezelf. Ik denk dat je daar ook heel veel van leert. Maar van vlogjes, et cetera, denk ik ook wel een keer af en toe, het is geen porum. Zeg maar, het ziet er niet uit of het klinkt weer raar of dat soort dingen. Maar dat zijn juist weer leuke, rauwe stukjes die mensen kunnen waarderen.
0: Ja, ben je iemand die eigenlijk heel social media afstruint naar live video's van jezelf om het juist terug te zoeken, zeg maar, om het te zien van hoe heb ik het gedaan?
3: Nee, ik heb vaak de mensen die met me meegaan, die filmen dan wel eens wat. En dan probeer ik altijd wel de leukste video's op mijn Instagram story te zetten.
0: Nee, maar ik bedoel echt voor jezelf om even terug te kijken van hoe heb ik het gedaan?
3: Ja, dat doe ik vaak wel, ja. Gewoon nog even in mijn auto, even, of als ik in bed lig om 2-3 uur 's nachts na een optreden. Dan kijk ik wel van, hoe klinkt het? Hoe heb ik het gedaan? Kan ik volgende keer dit anders doen? Waar kan wat beter? Dus dat zeker, ja.
0: Ja, voordat we jouw plaat gaan draaien, Wondervrouw. Het is dus voor jou gemaakt. Je bent er niet helemaal bij betrokken. Ik bedoel dan, je hoort tegenwoordig heel veel over schrijverskampen en dergelijke. Zou je dat nog leuk vinden om dat eens mee te maken?
3: Zeker. Ik heb wel aangegeven bij de volgende plaat van jongens, ik wil graag zelf meer erbij betrokken zijn. Het lijkt me heel tof om daar gewoon mee te kijken hoe gaat het achter de schermen, zodat je toch weer een nieuw stukje daarvan leert en jezelf blijft ontwikkelen. Maar ja, het lijkt me enorm tof om daar om dat een keer te doen, zo'n schrijverskamp.
0: Ja, en dan als laatste, voordat ik hem instart, heel veel artiesten werken met een platenlabel. En jij zei zelf al, ik financier alles zelf. Ik heb geen label, ik doe het helemaal zelf. Bij labels liggen er vaak plannen klaar. Er komt er al snel een nieuwe single aan, of een extra single, een vervolgsingle. Ik vind altijd de vraag van, wanneer komt je nieuwe single? Als je net je eerste single promoten bent, vind ik altijd zo'n dooddoener. Maar ja, het is wel vaak van plan afhankelijk. Wil je even doorpakken? Heb jij dat ook? Ben je al bezig? Heb je een doel?
3: Ja, zeker. Ja, we hebben nu toevallig een soort van primeurtje. Zo groot wil ik mezelf ook niet maken. Maar het primeurtje heb je toch wel te pakken. Is dat ik heb van de week met de jongens hebben akkoord gekregen op een 2-single deal met ze. Dus we gaan weer twee platen maken met hetzelfde team. Dus dat daar komt hopelijk snel weer wat nieuws voorbij.
0: Nou, dan gaan we eerst even naar deze luisteren en dan gaan we er daar nog even over napraten. Bas Brummelhuis,

0: Blonde Vrouw.
1: De avond van J&D.
2: Johan.
0: Ja, het is een liedje met pit.
3: Ja, hè?
0: Lekker. Ja. Dat swingt wel, vind ik.
3: Ja, dat is mooi. Ik hoor heel veel dat die catchy is. Maar vraag me niet wat de BPM is of dat soort dingen. Daar heb ik allemaal de ballen verstand van.
0: Nee, maar dat is ook niet belangrijk als het zo klinkt, toch? Je zegt, ik ben perfectionistisch. En dan vind ik het wel leuk om jou een keer de vraag te stellen van... Hoe kijk je nou terug op deze single? Ik bedoel, hij is nog niet zo lang uit. En ik heb het even niet over de cijfertjes. Maar ik heb het over puur vanuit jezelf.
3: Ja, ik denk dat wij een hele mooie, goede eerste sterke plaat hebben neergezet. Die lekker catchy is. En precies eigenlijk aansloot bij wat ik wou. Zoals ik je toevallig net buiten de uitzending al zei. De samenwerking met de jongens is heel goed bevallen. Dus ja, ik kijk eigenlijk heel positief op erop terug. En het is vooral een hele goede leerweg geweest.
0: Ja, en voor iemand die perfectionistisch is. Kan er nog iets beter?
3: Maar dan moet je gewoon heel veel geld hebben nog meer. Dat is het voornamelijk. Beetje producties die bijvoorbeeld voor de videoclip beter kunnen. Dan ga je kijken naar bijvoorbeeld kleding. Weet je, dat soort dingen. Locaties, dat soort dingen.
0: Is kleding ook belangrijk nu?
3: Ik denk het wel, want dat maakt toch best wel... Laat ik het zo zeggen, dat is best wel een groot onderdeel van jouw uitstraling. Hoe je op foto staat, hoe je overkomt. Als jij in een trainingspak aankomt bij zo'n interview, ja, dat vind ik gewoon niet netjes.
0: Dat vind ik wel leuk dat je het zegt, want de oude generatie zegt altijd... ze komen in dat dagelijkse kloffie op het podium. Waar is nou dat ouderwetse mooie pakken en jasje?
3: Ja, dat
0: zeggen de oude generatie.
3: Dat is zeker
0: altijd
3: waar. Nee, moet ik zeggen, ik loop ook helemaal niet in pakken of dat soort dingen. Doe mij gewoon lekker een jackie met een t-shirtje en een wat lossere spijkerbroek en een paar sneakers. Maar ik denk dat ook heel goed past bij de tijd van nu. En de muziek die ik zelf zing. Althans, ja, als je kijkt naar Haas is dan weer wat minder toevallig. Maar dat past gewoon meer in de tijd van nu. En ik denk dat... heel erg natuurlijk zo'n...
0: Maar jij hebt wel eens... Ik maak het ook wel eens mee dat je ergens bent... en dat je denkt van, oh, er komt daar iemand zingen... en ik kijk er zo mee, nou, niemand valt me op... en dan gaat er iemand het podium op en denk ik, oh...
3: Ja.
0: Ik had het voor jou net nog geen stuiver betaald, bij wijze van spreken. Ik had echt nooit gedacht dat jij zou optreden, weet je wel.
3: Ja.
0: Dat is wat ik bedoel, eigenlijk. Je ziet niet meer echt de contrast...
3: Nee, dat snap ik heel goed. Maar ik denk dat het juist lekker misschien toch wel meer toegankelijker maakt.
0: Ja.
3: Je hebt natuurlijk best wel een stereotype volkszanger... met een blouse en veel te strakke broek. Net toevallig die Sam Kroon die later een video of een nummer over heeft gemaakt. Ik weet niet of je die hebt gezien. Maar,
0: ongetwijfeld. Maar ja, ik zeg al, er komt zoveel voorbij. Volgens mij heb ik het wel ook wel gezien.
3: Ja, en die maakt er natuurlijk een grap omheen. En dat gaat dan ook mega hard in de charts. Maar ik denk dat het juist meer toegankelijker moet zijn in plaats van dat afstandelijke. Althans, zo sta ik er niet gewoon in.
0: Ja, ik zei net al, je bent perfectionistisch. En wat had er beter gekund? Dat is eigenlijk een hele misselijke flauwe vraag natuurlijk. Want je bent trots op wat je hebt gemaakt,
3: zeker,
0: neem ik aan. Al zou je het niet uitbrengen. Maar dan toch nog even een beetje naar het perfectionisme. Heb je iets geleerd van dit project? Je zei dat net eigenlijk wel al. Maar dan zou ik eigenlijk meer willen vragen van wat heb je er dan van geleerd? En wat zou je er dan bij de volgende single willen doen?
3: Nou, ik denk een stukje planning is daarin gewoon heel belangrijk geweest. Vooral omdat wij nu precies midden in de zomervakantie... althans, ja, de productie hebben gedaan. En gewoon wat misschien korter erop zitten bij bepaalde dingen. Dus het krijgen van bepaalde versies. We zijn al sinds mei in contact bijvoorbeeld met de jongens... uit de studio geweest. Nou, dat heeft gewoon heel lang geduurd... voor bijvoorbeeld het uiteindelijke eindproduct op de plank lag. Dus ja, ik denk dat daarin gewoon bijvoorbeeld sneller beslissingen nemen. Gewoon de knopen doorhakken. Dat soort dingen, weet je.
0: Ja, ben je iemand die lang twijfelt? Of ben je iemand die eigenlijk altijd meteen weet van ja, nee?
3: Ja, ik weet wel vaak dat ik denk van dit doen we of dit doen we niet. Ja,
0: ja, zelfverzekerd ook.
3: Ja, maar dat moet ook wel, denk ik. Ja, je kan hier, tuurlijk, als ik een demo krijg, dan ga ik altijd wel eerst 24, 48 uur overheen. Maar ik hoor altijd wel direct aan het begin van die wil ik meer naar luisteren of niet. Weet je, dat soort dingen.
0: Ja, en kun je dan goed door demo's heen luisteren? Of vind je dat ook wel eens lastig?
3: Vind ik soms ook nog wel lastig. Omdat je natuurlijk dingen voor het eerst hoort. En je betrekt het toch wel een beetje naar jezelf. Dus daarin ga je misschien toch een soort van... alsof het je eigen kind is. En toch kijk van, oh, het is toch wel een heel mooi iets. Terwijl als je er een paar keer naar hebt geluisterd... dat je achteraf denkt van, nou, dat kan hier en daar nog wel wat beter.
0: Ja, nou, vanavond heb je toevallig je vader meegenomen.
3: Zeker.
0: Je gaat niet zo vaak mee, hoor ik. Want meestal gaat de kameraad mee.
3: Ja, klopt.
0: Maar... toch de vraag, als je twijfelt zelf, is het dan altijd een no-go? Dan zeg je van, nou, bij twijfelen doe ik nee. Of is er iemand waar je dan naartoe gaat voor advies... en dat je denkt van, nou, ik laat het daar een beetje van afhangen. Wat, als die ook nee zegt, doe ik nee. Zegt die ja, dan ga ik er nog eens over nadenken.
3: Oh ja, op dit gebied, bijvoorbeeld bij het ontvangen van demos, laat ik best wel aan bepaalde mensen horen. Dat ik denk van ja, hoe staan jullie erin? En ik waardeer dan ook wel heel erg de transparantie en de eerlijkheid van mensen. Dus als mensen het gewoon echt niks vinden, hoor ik dat ook heel graag. Maar daar bijvoorbeeld mijn manager, als we het over demos hebben bijvoorbeeld, dan ga ik wel bijvoorbeeld naar hem dat uiteindelijk samen met hem die keuze maken. Omdat hij natuurlijk ook daar nou bij betrokken is.
0: Ja, en nou, ik noemde die net je vader. En ik denk, ja. gaan we misschien horen je vader. Maar die staan er wat meer op de achtergrond in.
3: Ja, kijk, ik betrek hun zeker ook hoor. Bij bijvoorbeeld de nieuwe demo's. Dus ik kreeg, zoals ik net al zei, een nieuwe demo gisteren. En die heb ik net in de auto laten horen. Die vond hem ook superleuk. Maar ja... Ja, ik weet niet. Ik wil niet zeggen dat ik zelf het wiel heb uitgevonden natuurlijk. Alleen ja, ik ben een soort van op dat gebied wel een beetje... Omdat ik er zo zelf ook diep in zit. Ja, denk ik dat ik het meer bij mezelf betrek in ieder geval.
0: Ja, ik vind het mooi gezegd. Ja, ik moet zeggen dat ik het wel een verhelderde avond vond vanavond. En de tijd vliegt natuurlijk. We zitten alweer tegen de klok van 10 uur aan. Ja, ik vind jouw plaat... Ja, echt een leuke plaat. Ik ben ook echt benieuwd naar die demo's. Want ik heb stiekem het idee dat dat toch wel... Ja, best wel ook goede platen gaan worden.
3: Zeker
0: jouw enthousiasme.
3: Ja.
0: Ja. Ik had trouwens nog een leuke vraag van een luisteraar binnengekregen. Van Nadine. Die wilde graag weten waar we jou 's nachts voor wakker kunnen maken.
3: Waar je me 's nachts voor wakker kan maken? Nou, als ik ergens een hekel aan heb, is het om 's nachts wakker te worden. Maar waar je mij 's nachts voor wakker kan maken... Nou, ik moet toevallig komende nacht er heel vroeg uit voor een vakantie richting Gran Canaria. Dus laten we daar maar voor kiezen.
0: Nou, voor een vakantie naar het buitenland.
3: Ja, ja.
0: Nou ja, dat is wel mooi. We gaan even muziek draaien. Sander Kwarten en Met je moeder niks te maken.

0: mensen.
1: Ja, de avond is weer omgevlogen. Ik zei het net al, we zitten bijna tegen de klok van 10 uur aan. We hadden Bas Brummelhuis te gast. En ik vond het heel gezellig vanavond.
2: Ik ook, wederzijds.
1: Ja, het is altijd bij de eerste single altijd een beetje aftasten natuurlijk. En dan heb je elkaar eigenlijk nog nooit ontmoet. En dan, dan vind ik altijd wel interessant om er eens achter te komen. Wat voor iemand is het? Wat houdt hem een beetje bezig? En dan is dat in het begin de leidraad een beetje. En dan gaan we je plaat promoten. En dan moet ik heel eerlijk zeggen van... Het is een liedje wat echt wel aandacht verdient. En ik hoop dat die 75.000 snel verdubbelt. En dan nog een keer verdubbelt.
2: Dat gaat heel hard, hè?
1: Ja, dat zou toch mooi zijn?
2: Ik wou net zeggen, ja, dat zou fantastisch zijn.
1: Ja, nee, maar ik vind wel iets wat goed is, dat verdient aandacht. En daarvoor is het ook gemaakt, hè, dat heel veel mensen het kunnen horen.
2: Precies, precies.
1: Nou, ik vond het heel leuk dat je er was.
2: Ja, jij bedankt voor de uitnodiging.
1: Ja, de mensen die jou willen volgen, die kunnen jou overal online vinden, denk ik.
2: Overal online te vinden, zeker.
1: Ja, nou en ik zou zeggen bij de volgende single laat van je horen. En dan
2: komt helemaal goed. Dan hoor het zelf van me.
1: Ja, dan hoop ik jou weer te zien bij de volgende.
2: Super, dankjewel.
1: Nou, lieve mensen, volgende week zijn we er weer. Wil je meer weten, kijk dan op radio1d.nl, want daar kondigen we alles aan natuurlijk. Wil je nog naar het Winterfestival, score dan je tickets. En wij gaan eruit met Jordi van der Boer en het liefst de hele nacht. Tot volgende week.

0: Nog twee rechte handen.
1: Kom over de brug en maak die stap.
0: Ja, kom werken bij de Brug Timmerfabriek. Mooie deuren, strakke kozijnen en gave gasten.
1: Kijk op debrug.eu.
2: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit. Het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
3: Oké! Okay.

0: aanhanger nodig? Kas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
2: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
1: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
3: En, heb je de klus?
4: Nee man, dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
3: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
4: Oké, app het even. Deddo.nl, voor vakmensen die met hun handen werken.
3: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis.
5: Deddo, zo simpel is het.

0: uur.
1: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben René Postma. Voor de moord op rapper Tupac is 40 jaar cel uitgedeeld aan een man die in augustus al werd veroordeeld, Dwayne Davis. Hij was ooit bendeleider en zei in die tijd dat hij achter de moord zat. Maar later trok hij dat weer in en zei dat hij er alleen geld mee wilde verdienen. Er is geen direct bewijs. De moord op Tupac was 30 jaar geleden. Asielminister Van den Brink hoopt dat meer gemeenten een voorbeeld nemen aan Groningen. Die stad vangt vanaf morgen 3 weken lang 100 vluchtelingen op voor wie geen plek is in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het is fijn dat Groningen verantwoordelijkheid neemt en ze doen daar al zoveel, zegt Van den Brink. De Amerikaanse dieseldeal met Rusland moet van tafel, vindt premier Jetten. President Trump sprak met Poetin af dat die diesel gaat leveren tegen de internationale sancties in. Het moet met het oog op de verkiezingen zorgen voor een lagere dieselprijs in Amerika. Maar Jetten zegt dat dat sowieso niet gaat gebeuren. Een vakantievlucht van Corendon uit Corfu is veilig geland na een melding dat het vliegtuig was gekaapt. Vanuit Duitsland stegen 2 straaljagers op en begeleidden het naar zijn bestemming in Nuremberg. Daar waren alle andere vluchten stilgelegd. De melding was loos alarm. Het kwam volgens Corendon door een storing. Het weer van Weer Online. Eerst nog buien, later vanavond wordt het droog. Vannacht kans op mist en het is rond 10 graden. Morgen is er zon met wolkenvelden bij 17 graden. Donderdag iets warmer. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
3: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
4: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: kozijnen? Kies voor Cozion. Al 20 jaar specialist in kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Persoonlijk advies, vakkundige montage en een strak resultaat waar je jarenlang van geniet. Bezoek Cozion in Eindhoven, Tilburg, Breda of Den Bosch. Kijk op cozion.nl.
1: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers, officieel dealer van NBI. Inspiraton en Excluton.

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Bruincafé Downtown in Playa del Ingles. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op grancanariadowntown.com. Bruincafé Downtown, waar het altijd feest is.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
1: Goedenavond. Dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.

0: truckspecialistbrabant.nl.
1: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
2: Voor kunststofkozijnen, dakkapellen en overkappingen van Waal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
3: Van Waal Kozijntechniek in Helmond.
2: Kijk op vanwaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
4: Ben jij ook al fan van Mel & Dan? Stream nu hun nieuwste tracks. Van je tuin in de zon tot een knalvol stadion. Mel & Dan maken elk feest zoals er nooit in is geweest. Boekingen of meer info? Check melanddan.nl.
5: Ben jij over je vloer aan het matten?
6: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
7: Lemon Design.
8: Lemmenvloeren.nl.
9: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sick &
10: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
11: Je weekend begint op vrijdag bij J&D met de

0: 760-9936. De J&D Verzoek Vrijdagavond. Vrijdagavond van 8 tot 11.
1: Radio J&D.
0: Radio J&D. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: De avond van J&D.

0: grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
1: Ook bij je thuis.
2: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
3: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
4: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
3: Vandaag een dakkapel, in één dag.
5: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.
6: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens. Naar autoservicevaneijk.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
7: Zeg, hoe zou je het vinden om eens lekker onder handen genomen te worden? Al je spiertjes te voelen ontspannen, hè? Dat heb je thuis niet, hè? Nee, maar hier wel. You and Me Massagesalon in Eindhoven. Aan de Leenderweg 135. Geef anders even een belletje. 212-5669. Stouterd.
8: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
9: Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
10: Dit is Radio JND. Elke dag.
11: Jouw Nederlandse dag.
10: Bij JND hoor je thuis.
11: 11 uur.
12: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Oscar van Oorschot. Het knobbeltje dat op de long van paus Leo werd gevonden bleek een kwaadaardige tumor te zijn, zegt het Vaticaan. Er is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd. De operatie is zonder problemen verlopen en de paus is inmiddels weer bij kennis. Asielzoekers die te lang wachten op een besluit of ze in het land mogen blijven, kunnen geen dwangsom meer aanvragen. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het plan van asielminister Van der Brink. Immigratiedienst IND was dit jaar al meer dan 100 miljoen euro kwijt aan die dwangsommen. In het onderzoek naar een mogelijke aanslag in Polen zijn bij de verdachte thuis explosieven gevonden. De oudere man werd eergisteren opgepakt omdat hij een aanslag zou hebben willen plegen op de Poolse premier en de minister van Defensie. Het is niet bekend waarom hij dat van plan was. En in de Champions League heeft PSV geen potten weten te breken tegen het Duitse RB Leipzig. Ze verloren met 1-0. Het Nederlandse vrouwenelftal deed het een stuk beter. Die wonnen met 3-0 van Hongarije in de kwalificatie voor het WK van volgend jaar. Eerder wonnen ze ook al van de Hongaren met 8-0. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een heldere nacht met lokaal wat mist. Het koelt af tot 7 graden landinwaarts tot 14 graden aan zee. Morgen rustig na zomerweer, zon, een paar wolken en maximaal 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
13: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
14: De interieurontwerpers van Snoeienluiten.
15: Ja, die, Snoeienluiten.
14: Die maken het.
13: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
14: Die maken het.
13: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
16: Rebirth presenteert Volle Bak.
17: Volle Bak.
16: Op 13 november is het tijd voor de grootste boerenovertrek van Brabant. Drie podia met onder andere BZB, Frans Bauer, Mental Tio, WC Experience, Freddy Morera en nog veel meer. Voor meer informatie en tickets kijk je op vollebak-event.nl.
18: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
19: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
20: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
19: Maatwerk Sanitair.
20: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.

0: Check de vacatures op elektrodegroof.nl.
1: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
2: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
1: Wat zeg je?
2: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
1: Hoe dan?
2: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
1: Wauw, dat klinkt goed.
2: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO. Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
3: Hier 3 mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoetpittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan. De Mini McWrap Sweet Chili van McDonald's. I'm loving it.
4: De avond van J&D.

0: J&D Successchijf.
1: De Radio J&D Successchijf.
0: Angelina Garcia. Terug naar jou.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi hoi, mijn naam is Angelina Garcia en mijn nieuwe single Terug naar jou is deze week de Successchijf van Radio J&D.

0: Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Angelina Garcia. Terug naar jou.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi hoi, mijn naam is Angelina Garcia en mijn nieuwe single Terug naar jou is deze week de Successchijf van Radio JND.

0: Bos Haar, waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haarextensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met B-E-A-U.
1: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
2: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
3: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
4: Goedenavond. Dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Ja, yeah, het is er dan toch van gekomen.
7: Welk?
6: Ik ga trouwen.
7: Van de zaande net, toch is het zeker niet wijs. Begint er niet aan.
6: Ja, yeah, maar ik geef een heel school feest. Bij Brabantland Catering.
7: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd van de zaande.

0: Alles neemt je stroom serieus.
1: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Dit is JND. En iedere dag word je hier wakker met een lach. Jouw Nederlandse dag start hier. Willem Bakker en de JND Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Willem Bakker, alleen bij Radio JND.
6: Willem met de Ochtendshow.
5: Werkdag van 7 tot 9. Elke dag.
7: Jouw Nederlandse dag.
5: De avond van JND.

0: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
4: Voor de makers. Praxis.

0: uur.
1: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Oscar van Oorschot. De operatie die Paus Leo vandaag heeft ondergaan bleek om longkanker te gaan. Het knobbeltje dat op zijn long zat was een kwaadaardige tumor. Bij de operatie is een deel van zijn rechterlong weggehaald. Paus Leo is inmiddels weer bij kennis en gaat de komende week herstellen van die operatie. Bij het station in Schiedam is vanavond een man neergestoken, meldt Rijnmond. Het zou gaan om een uit de hand gelopen ruzie. Naar verdachten wordt doorgezocht. En bij het station in Groningen was ook een steekpartij, meldt RTV Noord. Dat ging om een uit de hand gelopen vechtpartij. Kort daarna kon iemand worden opgepakt. Premier Jette vindt het niet nodig om dit jaar al een akkoord te bereiken over de Europese meerjarenbegroting. Hij laat zich niet onder druk zetten door EU-voorzitter Ierland, zei Jette in de Tweede Kamer. Volgens hem gaat het om de inhoud en niet om de snelheid. Nederland wil met enkele landen bezuinigen op landbouw en arme regio's. En een tegenvaller in de Champions League voor PSV. Ze verloren met 1-0 van RB Leipzig. PSV kreeg veel kansen, maar benutte die niet. Zo ging een penalty in de eerste helft er niet in. Ook de Oranjevrouwen speelden vanavond. Die wisten wel te winnen. Met een 3-0 zegen tegen Hongarije zijn zij een stap dichter bij het WK. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een heldere nacht met lokaal wat mist. Het koelt af tot 7 graden landinwaarts tot 14 graden aan zee. Overdag rustig nazomerweer, zon, een paar wolken en maximaal 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
4: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
5: Dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
10: J&D.

0: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
1: Shape the future with confidence. EY.
2: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe
3: geeft ruimte.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
6: Het is weer zetten geblazen, want de chocomeletten zijn terug. In, op of op mijn pad naast je schoen. Zet hem maar. Helemaal zin in.
7: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
8: Goedenacht. Dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.
8: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
9: Jouw Nederlandse dag.
8: De nacht van JND.

0: Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
0: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der Beter Leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
5: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
4: Een initiatief van Pfizer.

0: Ondernemers opgelet.
1: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
4: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
6: De jackpot van euro.

0: 1 uur.
1: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jette denkt dat het niet makkelijk wordt om een deal met Amerika te sluiten om sancties tegen het internationaal strafhof te voorkomen. Er is een half jaar om tot een oplossing te komen, zegt hij. Een paar landen werken aan verbetervoorstellen om de Amerikanen tegemoet te komen. De EU werkt aan plannen voor als het toch misgaat. In het Limburgse dorp Heidhuizen is vanavond een drugslab opgerold. De politie kwam het lab op het spoor na een anonieme tip. Het lab stond uit en er was ook niemand binnen. Er wordt daarom sporenonderzoek gedaan om de verdachte te vinden. Volgens L1 werd er 2 jaar geleden ook al een drugslab gevonden in dezelfde straat. Op het kantoor van OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, is afluisterapparatuur gevonden. De apparatuur was door een medewerker uit Saoedi-Arabië verstopt achter een televisie en in wc-papier gerold. De medewerker is ontslagen en gearresteerd. De FBI onderzoekt de zaak. En in de kwalificatie voor het WK voetbal hebben de Oranje Leeuwinnen zonder al te veel moeite van Hongarije gewonnen. Het werd 3-0. Vorige week versloegen de voetballers de Hongaren ook al, toen werd het 8-0. In de Champions League voor mannen verloor PSV met 1-0 van RB Leipzig. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een heldere nacht met lokaal wat mist. Het koelt af tot 7 graden landinwaarts tot 14 graden aan zee. Overdag rustig nazomerweer, zon, een paar wolken en maximaal 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
2: Een middagje cheese zeggen, begin natuurlijk. Krokant, met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen, met de cheese snacks van McDonald's.

0: Het is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2 jaar...

0: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
1: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
2: De nacht van J&D.

0: Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
1: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Vaarwel, zal salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
4: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
5: Slecht plan.
4: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
6: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
7: Goed voor het water.
6: En de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer voor minder. Simpel.
4: Goedenacht. Dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
7: Zo, klus klaar?
8: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
7: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
8: Hoe dan?
7: Dedo, ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
8: Mag wat kosten zeker?
7: Maar 15 euro per maand.
8: Echt? Hoe heet het?
7: Ik app het je wel even.
8: Aha, dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
7: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
1: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
9: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
10: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
11: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
12: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Het Amazing Feest van het jaar is terug. Zaterdag 21 november barst het JND Winterfestival weer los.

0: gigantisch feest. En het mooiste? Voor maar €27,50 ben jij erbij. J&D Winterfestival. Zaterdag 21 november. Mis het niet en scoor nu jouw tickets op jndwinterfestival.nl. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: De nacht van J&D.

0: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
6: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
7: De salderingsregeling stopt.
8: Maar blijven hangen in je drama?
9: Slecht plan.
8: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
9: Goed plan, Zonneplan.
10: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
11: Dit is Radio JND. Elke dag.
12: Jouw Nederlandse dag.
11: Bij JND hoor je thuis.
12: 2 uur.
13: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Oscar van Oorschot. Immigratiedienst IND is blij dat asielzoekers geen dwangsom meer kunnen afdwingen als hun aanvraag te lang duurt. De Eerste Kamer keurde een wet erover goed. Volgens de IND zorgen de dwangsommen voor een hoge werkdruk en extra kosten dat dan niet ingezet kan worden voor het behandelen van asielaanvragen. Rusland heeft raketaanvallen uitgevoerd op de energievoorziening van de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook kwam er een raket op een flatgebouw terecht. Daarbij vielen 1 doden en 17 gewonden. President Trump kondigde afgelopen weekend nog aan dat Rusland en Oekraïne elkaars energievoorziening niet meer aan zouden vallen. De deal die de presidenten Trump en Poetin hebben gesloten om miljoenen vaten Russische diesel in te kopen moet van tafel, vindt premier Jetten. Hij zegt tegen de Kamer de Amerikanen er ook voor gewaarschuwd te hebben. Trump denkt met zijn dieseldeal de brandstofprijzen in zijn land te verlagen in aanloop naar verkiezingen volgende maand. En het voormalig bendelid dat is veroordeeld voor de moord op rapper Tupac gaat in hoger beroep. Hij werd veroordeeld tot 40 jaar cel. De openbaar aanklager zegt dat het niet te bewijzen is dat hij de moord in 1996 heeft gepleegd, maar wel dat hij er iets mee te maken heeft. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een heldere nacht met lokaal wat mist. Het koelt af tot 7 graden landinwaarts tot 14 graden aan zee. Overdag rustig nazomerweer, zon, een paar wolken en maximaal 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
2: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
1: Oei, ik voel de bui al hangen.
2: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
1: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
3: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben? Onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
4: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
5: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo. Altijd huis, altijd thuis.